0: 2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergeven liedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
0: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
5: Bij N.H.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: de top 50. Morgen tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in.
3: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Oh, dit vind ik zo lekker blij.
0: Morgen tijdens Alkmaar Pride.
4: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5 hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: KNH.

0: Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
6: Het is 5:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Morgen valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Morgen een extra NH Sport. Vanaf 7 uur hier op de radio bij NH.

0: Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben er weer.
7: De ontbijttafel
8: met Pieter Kok.

0: Brave Face. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 5 minuten over 6 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is van vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: En wat voor weekend staat er voor de deur? 22 mei. Het is ontzettend lekker weer nu al als je buiten bent, hè, Anne? Vind je ook niet?
2: Onwijs.
0: Jij doet weer redactieproductie en genieten van het weer.
2: Ja, kan ik heel goed.
0: Ja, weet ik. Vanaf je balkon of uit het raam.
2: Terras.
0: Ja, heerlijk. Ja, terras. Daar ben je ook goed in, hè?
2: Ja.
0: Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Houdt ook wel van een lekker weertje op zijn tijd. Toch?
3: Ja, hoor. Ja. Lekker weertje in een glas.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat is wel, het is wel weer inderdaad om aan het eind van de dag vandaag even toch in die tuin te zitten of op dat terras.
3: Ja, maar het is ook gewoon vrijdag, dus dan kan
0: ja,
3: het.
0: Toch een kleine versnapering van het een of het ander.
3: Ja, mag ook 0.0. Hoeft niet.
0: Nee, precies. Jongens, is er bij jullie iemand die liever naar de winkel gaat dan dat hij spullen bestelt ergens? Vroeg ik me af. Ja. Geen bij jou aan.
2: Oh, ligt eraan voor wat?
0: Ja, nee, heel goed.
2: Kleding kopen vind ik heel stom.
0: Ja.
2: Echt heel stom.
0: Om ergens te doen.
2: Ja, ik vind pashokjes vreselijk. Ik vind de winkel verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Ik hou er niet van.
0: Ik heb het idee dat je die dingen bestelt dus.
2: Ja, die bestel ik.
0: Dat had ik toch goed.
2: Maar echt spannende dingen, grote dingen. Hoe heet het? Apparatuur en zo. Dat koop ik wel in de winkel, denk ik.
0: Oh ja, een koelkast.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, weet ik veel. Spannende dingen, apparatuur.
2: Ja, weet ik veel. Gewoon,
0: ik weet niet wat jij daarmee bedoelt.
2: Ik vind de koelkast ook niet heel spannend.
0: Wat vind je dan wel een spannend apparaat?
2: Weet ik veel, tv's en zo zou ik niet bestellen. Oh
0: ja. Nee, heel goed. En jij, Frankie?
3: Nee, ik ga het liefst naar de winkel, sowieso.
0: Oh ja, sowieso bij alles?
3: Ja.
0: Ook bij kleding kopen en zo?
3: Ja, nou ja.
0: Wacht even. Opeens komt het een... ik heb niet vaak een goed geheugen.
3: Oh,
0: dus ik kan het mis hebben.
3: Heb je herinnerd? Wat herinner jij je
0: is het niet
3: nu?
0: Zo dat jouw kleding ook niet door jou zelf gekocht wordt? Of doe je dat wel?
3: Nee, wel.
0: Oh, nee, oké. Okay. Ja, nee, ik dacht even dat jij iemand was van wie de vrouw dat deed.
3: Oh, ook wel. Eens komt het
0: ja,
3: voor.
0: Precies.
3: Nee, maar dat is ongevraagd.
0: Oh, ja, oké. Okay.
3: Ja,
0: dan
3: dat
0: krijg je opeens kleding.
3: Levensgevaarlijk. Dan weet je dat er iets moet veranderen.
0: Ja, ja, ja, en dan moet je ook zeggen dat je het ongelooflijk leuk vindt.
3: Ik stuur het vaak terug dan.
0: Ja, echt?
3: Ja, dan denk ik, ja, wat zit ik hier weer mee?
0: Ja, ja. Oké, okay, dat doe je dan niet. Oké, okay, nee, het ging mij namelijk. Ik heb, ik ben bezig met verbouwing in huis, dat weten jullie wel. En ik heb spullen nodig voor elektra. En wat ik daar specifiek voor nodig heb, zijn de inbouwdozen. Inbouwdozen, ingewikkelde dingen, gaat om elektra. En dan moet je dan een stopcontact inmaken.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Nou ja, technische dingetjes.
3: Nee, ik schrijf even mee.
0: Ja. Die heb ik nodig. En heb ik natuurlijk weer een apart soort stopcontactie bedacht. En er moet een apart soort inbouwdoosje voor komen. Lang verhaal kort einde. De doosie kost €4,50 één stuk.
3: Oh ja.
0: En ik heb er wel 20 nodig, geloof ik.
2: Oké, okay, ja.
0: Wordt dus knijterduur, heb ik geen zin in. Dus ik ben op internet gaan kijken en ik heb een winkel gevonden in Duitsland.
3: Also.
0: Die deze doosjes voor €1 per stuk levert.
2: Oh,
0: ja.
3: Ja.
2: Top.
0: Ik zit er inmiddels 3 dagen op te wachten. Ik weet niet of zou ik nog komen.
2: Nee, ben je opgelegd?
0: Nou, dat denk ik niet. Met een beetje mazzel komen ze vandaag. Of morgen. Maar toen dacht ik wel, als er nou gewoon een winkel was waar ik zeg maar €2,50 had kunnen betalen en ik had er gewoon heen kunnen gaan, had ik dat gedaan.
2: Ja?
4: Goedemorgen, gaat het nu met
0: dan heb
4: jou?
0: Je het maar in je handen, hè?
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Het is niet koud, bijna 13 graden.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopjes na David Guetta, Teddy Swims en

0: Michael Jackson met Rock With You.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Dit is een makkelijk quizje. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan helemaal niet waar. En jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op de vrijdagochtend. Want als je hem op vrijdag wint, dan...
2: Mag je het hele weekend houden?
0: Dan worden wij nu gebeld dan.
2: Weet ik niet. Misschien wil iemand alvast trokken.
0: Nou, mag hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Je bent in de uitzending.
3: Dag Pieter, met Maria.
0: Dag Maria.
3: Het is een lange tijd. Want ja, het is heel veel gebeurd.
0: Wat zeg je allemaal?
3: Jij wil, nou ja, mijn man is met balans in een revalidatiecentrum.
0: Ja, dat had je verteld inderdaad.
3: Ik ben zelf in het verzorgingshuis. Maar ik kom terug op mijn eigen oude adresje.
0: Heel goed hoor. Maar wat kan ik voor je doen, Maria?
3: Nou, wat je voor me kan doen is een plaat draaien van Ramses Shafi, Sing, Pest.
0: Huil, Bid. Ja, wat een mooie suggestie. En dan wil je voor verzoekjes vrijdag eigenlijk?
3: Voor vrijdag, ja.
0: Ja.
3: Ja, dat kan. En dat is voor iedereen, ook hier in Theodosium.
0: Ja, word je een beetje goed verzorgd daar? Ben je een beetje tevreden?
3: Ja, die mensen, er zijn te weinig zorg.
0: Ja.
3: Er zijn heel veel mensen met hersenafwijkingen.
0: Ja.
3: En er is een virus, een buikvirus. En,
0: oh jee.
3: Ja, ik moet mijn bloedstelen met een heel oud vrouwtje. En
0: okay. Hele oh, dus je bent niet te veel bij elkaar ook de hele tijd met zo'n virus, dus neem ik aan.
3: Ja, en ze werken keihard aan.
0: Ja.
3: Chapeau voor alle zorg.
0: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Maria, vind je het goed als ik even doorga met de krantenkopquiz en dat wij voor jou even zingvecht helpen? Nee, ik vind het gezellig dat je bent. Ik vind het gezellig dat je belt, lieve schat. Take it easy. We gaan hem opschrijven voor verzoekjes vrijdag. En misschien komt hij tussen 9 en 10 even langs dan strakjes, ja?
3: Hartstikke goed, jongen.
0: Oké.
3: Fijne
0: dankjewel. Ja, dankjewel. Doei, Maria.
2: Doei.
0: Ach, lief. Lief schat. Goed, 3 krantenkopjes dus. Eentje is er niet waar. En het mooie is, als je hem op vrijdag wint, dan...
2: Mag je het hele weekend houden?
0: Fijn. Ja. Lekker dus. Gaat hij dan. 3 stuks komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Deel van de oorspronkelijke wenteltrap Eiffeltoren... geveild voor ruim €450.000.
1: Kop 2.
0: Kunstenaar verandert beroemde brug in een rotsblok.
1: Kop 3.
0: Nooit beklommen op één dag zoveel mensen de Spaanse trappen. Oké. Okay. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag aan jou is eventjes... Welke is dat precies?
1: De krantenkopquiz.
0: Kop 1, deel van de oorspronkelijke wenteltrap Eiffeltoren... geveild voor ruim €450.000. Kop 2, kunstenaar verandert beroemde brug in een rotsblok. Of kop 3, nooit beklommen op één dag zoveel mensen de Spaanse trappen. 088 85.

0: Blondie met Denise.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op, want het is voor mij ook vrijdag. Hè? Even inkomen, toch? Op een vroege ochtend. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Deel van de oorspronkelijke Wenteltrap Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro.
1: Kop 2.
0: Kunstenaar verandert beroemde brug in een rotsblok.
1: Kop 3.
0: Nooit beklommen op 1 dag zoveel mensen de Spaanse trappen. Nou, eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ja, het idee is dus dat je me hebt laten weten welke krantenkop er niet waar is, welke een beetje verbouwd is voor de eer van de ontbijttafel. En die gaat vandaag helaas niet naar Erwin Henning en Christian Frank. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Het deel van de oorspronkelijke Wenteltrap Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Dit is namelijk echt waar. Het trapdeel heeft 14 treden, weegt 1,4 ton, oftewel nou precies 100 kilo per tree. En wordt in delen verkocht, bijzonder. De geschatte waarde was 150.000 euro. En is dus 3 keer zoveel geworden.
2: Ja,
0: maar moet je je voorstellen, want dat hele ding is, ik geloof, 2,5 meter hoog. Dat je dus een verdieping in je huis hebt.
2: Mm-hmm.
0: En dat je dus dan altijd daar met de Parijse Eiffeltoren Wenteltrap naar boven kan. Nee, maar gewoon met het hele ding naar boven.
2: Dat zou helemaal wel fancy zijn.
0: Ja, voor 450.000 euro mag je wel een beetje een trap en met een verhaal verwachten. En toch? Dat is dan wel gelukt.
2: Misschien wel.
0: Gaan we door naar kop 2 helaas voor Maria, Ramon, Arnold, Ans, Jeannette en Cynthia. Die dachten dat die niet waar was, maar klopt gewoon hoor. Het gaat om de Pont-Neuf-brug. De kunstenaar heeft die veranderd in een rotsblok. Nou moet ik zeggen dat het rotsblok wel een rekbaar begrip is.
2: Ja, dat is waar.
0: Want het is een soort van stellage, zou ik willen zeggen, waar doek omheen zit, waardoor het inderdaad wel op een rotsblok lijkt.
2: Klopt.
0: Bijzonder mooie brug en leuk ingepakt en bijna origineel kunstwerk. Opblaasbaar is het. Je kon er doorheen lopen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wel leuk.
0: Heel fijn.
2: Boeit het je niet?
0: Nou, nee, ja, ik vind het wel geinig. Maar het is wel een kunstwerk waar je het verhaal achter moet horen om het echt leuk te vinden.
2: Okay.
0: En dat heb ik nog niet gehoord. Dus misschien dat ik dat nog ga lezen. Maar misschien ook niet. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3 natuurlijk. Nooit beklommen op 1 dag zoveel mensen de Spaanse trappen. Het waren niet Spaanse trappen, maar de Mount Everest.
2: Oh ja.
0: Vanuit Nepal. De Nepalese zeiden, daar gaat het om. 274 mensen hebben de top bereikt gisteren. Het weer was goed. Het hele ding is 8848 meter hoog, volgens mij. En ik heb toevallig iemand gevolgd. De jongste Australische die ooit de berg beklommen heeft.
2: Okay.
0: Want dat soort records zijn natuurlijk. Die hele meid was 18 jaar oud en heeft het gered inderdaad om er naartoe te gaan.
2: Gisteren ook, of niet?
0: Ja.
2: Oh, echt?
0: En eergisteren, hou me te goede. Maar in ieder geval, die heeft wel ook filmpjes laten zien van de rij richting boven. En dat is niet fraai, hoor.
2: Nee, dat is echt een heel lang rijtje.
0: Ik vind de file naar Zuid-Frankrijk al vervelend. Maar ik denk dat als ik daar tussen zou staan, ik helemaal gek zou worden.
2: Dan moet je maar hopen dat je een leuke voor- en achter je hebt.
0: Het komt overigens wel voornamelijk doordat er een hele grote ijsblok gevallen was. En daardoor ontstond er een soort file. En toen dat ijsblok eenmaal een beetje weggewerkt was en er was een route omheen bedacht, toen kon iedereen tegelijkertijd omhoog met mooi weer. Ja, dan heb je
2: wat heerlijk.
0: Dan is toch gauw druk, toch? Ja, kan gebeuren. Goed, zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang, tot en met maandag, hè, voor de duidelijkheid, want het is Pinksterweekend, gaat naar Gerrit, Els, Manfred, Bert, Joke, Natteralda, Rennie, Marcel, Mirjam, Frederik en Donald. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: De Hollies met The Baby.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Ik zou zeggen, kom eruit, het is een prachtige dag vandaag. Maar er zijn ook Noord-Hollanders die er gewoon echt alweer uit moeten. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En deze ochtend gaan we naar boer Jan Ham van de Elisabethhoeve in Nieuw-Vennep. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is die Jan? Hey, ben je onderweg?
2: Ja, ik ben onderweg, ja.
0: Waar ben je naartoe dan?
2: Ik ben onderweg naar Amsterdam Centrum, naar het Food Center, om wat inkoopseizoen voor mijn winkel.
0: Oh joh, oké, okay. bij de veiling daar, of hoe noem je dat, die markthallen en zo?
2: Precies daar, ja. Exact.
0: Oké, okay. Moet je veel halen? Wat staat er op je boodschaplijst?
2: Oh, ik moet voor de plaatselijke bakker flink wat aardbeien meenemen.
0: Ja.
2: Ik heb wat fruit nodig voor mijn winkel, appels, peren, dat soort dingen.
0: Ja, en de aardbeien dan voor de bakker in de omgeving, ja, verbouw je die zelf ook normaal gesproken? Of,
2: Ja, er zijn wel aardbeien maar die, bij ons, maar die worden vaak ook verwerkt in de jam, die we dan vervolgens wel weer verkopen in de winkel.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Dus alles wordt altijd wel benut. Maar qua hoeveelheid om vers in de winkel te verkopen is het dan net te weinig.
0: Ja.
2: En ook weer net te tijdelijk, weet je. En dan hebben we zoiets van, ja, dan maken we er iets van wat we langduriger kunnen verkopen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En daarbij, een aardbei in deze tijd van het jaar is ook al best wel vroeg met zo'n koude week achter de rug, toch? Of heb ik het mis?
2: Ja, klopt. Je kan het altijd zien als ik naar dat foodcenter rijd. Kan ik aan de prijzen zien wat voor weer eraan komt of wat voor weer het is op dat moment.
0: Ja.
2: Er zit de stemming er soms goed in met een koude week, want er is er weinig aanvoer.
0: Ja, precies. Dan is het opeens, zijn het dure dingen. Maar moet je ook een beetje daar onderhandelen als je er bent? Of zijn het echt veilingachtige structuren waar je mee bezig bent?
2: Het is groothandel. Dat betekent dat je overal wel prijzen bij ziet staan als je met je kartje langs de pallets loopt, zo gezegd.
0: Ja.

0: bij afrekenen kun je altijd zeggen van jongens, ik heb wat meer dan gemiddeld. Kunnen we iets aan de prijs doen? Nee, meestal lukt dat wel.
1: Oh, ook nog. Oké. Okay. Nou ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Want alles is al duur genoeg wat mij betreft, toch Jan?
0: Ja, precies. Deze auto rijdt ook niet op water. Dus dat moet ook een beetje...
1: dat is wat dat betreft, zou dat lekker zijn als dat zou kunnen inmiddels. Maar rij je met een diesel?
0: Ja, ik heb wel een auto die gewoon de stad in mag.
1: Oké.
0: Okay. Want daar heb je natuurlijk ook wel mee te maken.
1: Ja, ook nog, ja.
0: Kijk, als ik alleen maar rondom de boerderij rijd, dan luistert het niet zo nauw. Maar in de stad moet het gewoon op orde zijn. Dus ik heb best wel een moderne bus, hoor.
1: Oké, en doe je dit vaker eigenlijk, inkopen daar? Of komt het niet zo heel veel voor?
0: Nou, ik kom veel voor. Twee keer in de week sowieso. Maar ik heb ook andere leveranciers waar ik langs moet voor de zuivel. Ja, dan ga ik weer naar andere boerderij om dat te halen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Joh, ik wist helemaal niet dat je zelf ook nog veel van die inkopen deed. Of heb je daar normaal gesproken iemand anders voor en dat je het vandaag even zelf moest doen?
0: Nee, ik doe het altijd zelf. Maar altijd vroeg in de ochtend.
1: Ja.
0: Dus ik probeer altijd met leveranciers af te spreken van joh, ik ben er voor 7 of voor 8 sowieso.
1: Ja.
0: Want anders dan heb ik of te veel last van het verkeer. En het grijpt te veel in op mijn werkdag.
1: Ja.
0: Dus ik probeer dat vroeg te doen.
1: Je probeert er eigenlijk een soort extra dagje van te maken aan het begin van de dag.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Je dag wordt er niet korter van.
1: Nee.
0: Sowieso
1: niet.
0: Nee. Maar het is wel een manier om het logistieke beetje rond te zetten.
1: Ja, en hoe lang ben je onderweg vanuit Nieuw-Vennep naar Amsterdam Centrum? Dat is toch met een minuut of 20 wel gedaan, of niet?
0: Ja, precies. 25 minuten.
1: Ja, dat is nog wel te doen allemaal.
0: Ja,
1: oké, okay. En wat staat er voor de rest dan op de agenda nog als je terugkomt op de boerderij vanmiddag of eind van de ochtend of ik weet niet hoe laat je terug bent?
0: Kijk, het is nu 7:15, ik ben 8:00, 8:30 ben ik weer terug. En dan begint er een zondag, begint een drukke winkeldag denk ik, vlak voor Pinksteren.
1: Ja.
0: Ik heb wat werk met de dieren, werk op de tuin. Het is weer lekker weer, het wordt warm, dus het gaat hard groeien, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ook het onkruid.
0: Ja, ook het onkruid. Ja, dat gaat ontploffen. Ik heb gewoon 2 afspraken staan vandaag. Ja, het is een lekker druk dagje.
1: Oké, dat mag je zeker zeggen. Ja, potverdorie, wat een dag komt eraan. Maar het is ook heerlijk, hè, dit soort dagen om buiten te werken, toch? Kan ik me voorstellen.
0: Ja, het is fantastisch. Vanavond om 5:00, dan is het werken klaar en begint de hobby. Maar daar zie je geen verschil van.
1: Hartstikke goed. Goed, ik ga je niet langer van de weg houden. Want je moet natuurlijk eventjes de concentratie erbij hebben voordat je in Amsterdam Centrum aangekomen bent. Maar Jan, ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
0: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Mark Duinemunnik met Niet of Nooit Geweest. 7:05, zometeen. Ja, ik heb het gisteren aangehad. Mijn trouwpak.
1: Oh!
0: Ja, 13 jaar na de heugelijke dag heb ik het weer eens aangehad. Op een feestje. Vertel ik zo meer over.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
3: Bij N.H.
0: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
8: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
9: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De Amsterdamse activiste Jesse van Schaik is aangekomen in Turkije. Dat gebeurde gisteravond. Ze zat eerder op een hulpschip met goederen voor Gaza, maar werd gearresteerd door Israël. Al die activisten zijn intussen overgebracht naar Turkije en komen vandaag naar Schiphol. De noodverordening in Loosdrecht wordt niet verlengd. Er waren aanvullende maatregelen in het dorp vanwege de asielopvang daar. En Ajax speelt tegen Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Utrecht versloeg gisteravond Heerenveen en Ajax won eerder op de avond al van Groningen. Daar werd het 2-0. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
14: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
13: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
15: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
13: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
17: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
18: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
19: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
20: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
24: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
25: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
26: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
25: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
27: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Magic, Matt Rude. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is vandaag 22 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dus Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, vanochtend, gistermiddag / avond was het zover. Ik had een gezellige bruiloftsreceptie op een boot in Amsterdam.
2: Wat zei je?
0: Ja, het was echt leuk, jongen. En het was natuurlijk prachtig weer na zo'n hele periode van regen. En dan moet je je eigen bruiloft de hele tijd dichterbij zien komen. En dan denk je, godverdorie, het zal toch niet. En dan wordt het opeens mooi weer. Heerlijk.
2: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, met een man of 70 hadden we een rondvaart door Amsterdam. Met de ene speech nog liever dan de ander.
2: Ach, leuk.
0: Ja, tranen ook en zo. En,
2: dat moet wel, toch? Op een bruiloft.
0: Dat ben je bij jou altijd aan, toch? Of niet?
2: Op iedere bruiloft.
0: Nee, je hebt op vaakse bruiloft niet gehuild.
2: Wel, daarna.
0: Oh ja, daar was ik toen niet meer bij.
2: Nee, daar was je niet meer bij.
0: Toen ze alleen thuis zat.
1: Oh, het was
2: nee, helemaal niet. Iedereen was er nog.
0: Nee.
1: Iedereen was er nog. Ja, oké. Maar ja, is er gehuild?
2: Op jouw bruiloft, ja.
0: Natuurlijk.
1: Ja, nee, anders dan...
0: Doen we het nog een keer.
1: Ja,
0: dat is een goed idee.
1: Maar het is wel lekker weer dit keer. Ja, precies. Ja.
0: Kijk, het ding is, ik had dus mijn oude trouwpak aan. Mm-hmm. Dat heb ik 13 jaar geleden gekocht toen ik zelf ging trouwen. En in de tussentijd, laat ik het zo zeggen, had ik niet helemaal de maat om daar precies meer in te passen. Mm-hmm. En nu weer wel. En dat was lekker. Daar was ik wel blij mee dat dat eindelijk weer een beetje ging. Ik kwam mijn vader tegen. Die was ook op deze bruiloft aanwezig. En die zei tegen mij, doe je jasjes dicht? Ja, die wilde even checken of ook het jasje nog netjes dicht ging.
2: Okay, ja.
0: Dat deed ik. Allebei de knoopjes zei ik, kijk eens, ze kunnen allebei zelfs dicht.
2: Goed.
0: Nou, jij weer. Toen zei hij, ik had dit pak ook aan op jouw bruiloft. En ik krijg hem ook gewoon nog steeds dicht.
2: Oh,
0: dus hij ging, het werd een soort van tegen elkaar opbieden.
1: Ja.
0: Maar hij is in de tussentijd niet dikker geweest. Dus wie heeft er nou meer lol gehad? Deze kun je ook afvragen.
1: Ja, zo is ook weer Piet.
0: De bruid in dit geval, mijn neef Jordan. Echt een van de liefste jongens die ik ken. En gisteren was ik ook weer helemaal... Ik smolt weer van die gast. Wat een ontzettend lieve kerel is dat toch?
2: Mm.
0: Wat een mooie vent. En dat is ook... Nou, ik mag dat denk ik wel zeggen. Maar dat is ook door zijn vrienden op de hak genomen. Je hebt daar zeg maar een wat vollere versie van... en een wat dunnere versie van deze knul.
1: Uh-huh.
0: En daar heeft hij ook twee garderobes voor... die elke keer weer mee verhuisd worden als ze ergens anders gaan wonen en zo. Prachtig allemaal. Maar nu zit hij in een wat vollere periode, om het zo maar te noemen. Uh-huh. En is nu gaan trouwen. En hij zag mij dus in mijn oude trouwpak. En hij zei, jeetje, jij komt gewoon weer in dat oude trouwpak van jou. Dat is toch ongelooflijk? Dat jij past daar gewoon weer in. En toen zei ik, jij past ook in jouw trouwpak.
1: Ja.
0: Jij kunt voor de rest van je leven, dit is je trouwpak.
2: Ja, dat is toch
0: je zit helemaal goed. Als je juist in een... En er zijn heel veel mensen die vallen volgens mij expres af voor hun bruiloft.
1: Ja.
0: Moet je dus helemaal niet doen.
1: Nooit.
0: Dan kun je namelijk nog altijd in dat trouwpak.
2: Ja.
0: Ik werd helemaal omgedraaid bij mij in mijn hoofd gisteren. Ik dacht, wie is er nou gek? Ik natuurlijk weer.
1: Ja, maar geeft hem niet. Er zit ook alweer een soort heel speciaal bruiloftsdieet aan. Met alleen maar slagroom.
0: Ja, precies. Ja, even je best doen en zorgen dat je gewoon... mocht je binnenkort gaan trouwen... vreet alles wat je tegenkomt de komende tijd. Echt zin in. Heerlijk. Zou er bijna nog een keer voor trouwen.
2: Kom.
0: Nee, hou op. Jij bent janken de hele dag? Nee. Gaan we niet doen, hoor. Geen zin in, hoor. Zometeen gaan we naar Texel, want ja, moet je naar de meubelboulevard met Pinksteren? Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Er zijn allemaal leuke dingen te doen. Zoals op Texel. Wat dat is, dat hoor je zometeen hier bij de ontbijttafel. Naar de Dire Straits met Lady Rose.

0: De Dire Straits bij NH.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, we zitten zo vlak voor het Pinksterweekend en traditiegetrouw ga je er dan toch wel een beetje op uit. Maar wat gaat iedereen nou doen? Misschien leuk als je nog geen plannen hebt. Het kleinschalige thuishuiskamertheaterfestival, moet ik zeggen. Broadway Texel. Het wordt tweejaarlijks georganiseerd, maar scheelde weinig of het ging dit keer niet door. Tesselaar Cor van Heerwaarde. Die is de initiatiefnemer en organisator. En ik heb hem aan de lijn. Cor, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Theaterman in hart en nieren, Cor.
3: Ja, zeker.
0: Ja. En het is toch gelukt. Vertel, stond het op losse schroeven allemaal?
3: Nou, door de verkoop- en organisatiefase kwam het hele festival een beetje op losse schroeven te staan, omdat er gewoon investeringen gedaan moesten worden waar op dat moment geen geld voor was.
0: Nee. En toen dacht jij, Cor, hier ga ik eventjes me stevig voor inzetten, want dit moet gewoon doorgaan.
3: Nou ja, dat was mijn ding. Het was mijn kindje. En ik heb het zelf geïnitieerd en opgezet. En het is een festival wat dusdanig veel impact heeft hier bij ons op het eiland. Dat ik denk, ik moet in ieder geval nog een poging wagen, want anders heb ik niks meer wat cabaret betreft.
0: Ja, een prachtig initiatief dus. Maar wat maakt dit festival nou zo speciaal? Want hoe werkt dat, huiskamertheater?
3: Ja, huiskamertheater. We hebben hier in het dorp, en eigenlijk gewoon eerst in onze eigen straat, een hele goede buurt die jarenlang de overlast van het theater wat we daar hebben getrotteerd hebben. En om het te compenseren hebben wij gewoon naar een oplossing gezocht waardoor iedereen enorm bij betrokken was. En het is gewoon een cohesie geworden van liefhebbend evenement en theater. Ja.
0: Den Hoorn, daar hebben we het over voor de duidelijkheid. Als ik kijk naar de site, dan zie ik ook wel eens dan zie ik foto's staan. Dan denk ik, zijn dit allemaal prachtig mooie huisjes die te koop staan in Den Hoorn? Maar dat is het niet. Dit zijn alle mooie plekken waar het huiskamertheater plaatsvindt. Het is echt schilderachtig, durf ik wel te noemen.
3: Nou, maar dat is ook zo. We hebben een prachtig mooi dorp en dat wil je ook laten zien.
0: Ja.
3: En het is meer dan alleen maar een samenleving van pensionaris. We hebben gewoon een sociaal en actieve samenleving hier. Ja, hoor.
0: Maar ik heb begrepen, want dit idee komt niet uit de lucht vallen. En de reden dat het woord Broadway erin voorkomt is ook vanwege mijn eigen voorliefde bij jou, hè?
3: Ja, nou, dat is wat anders, inderdaad. Ik ben met het theater in 1988 begonnen. We wilden in 1998 het 10-jarig bestaan, omdat het in die jaren heel succesvol was. Groots uitpakken en toen hebben we leuke ideeën bedacht van, nou, een beetje meer dan alleen de eigen speelvloer moeten we kunnen doen. Want ik was heel graag altijd op Broadway om mijn inspiratie op te doen voor mijn eigen theateractiviteiten.
0: Ja.
3: En als je daardoor loopt, heb je gewoon de keuze uit verschillende mogelijkheden en dan kun je gewoon iets gaan zien wat je leuk vindt. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil gewoon mijn eigen straatje kijken of we hier niet iets in de Broadway-sfeer kunnen doen. Dus
0: ja.
3: Het idee was er om hier en daar op een groentje een tent neer te zetten en een paar grote schuren te gebruiken als theater. Maar ja, weet je, dan staat er in de tent een theaterlawaai te maken. Dan kan er bij de buren niks. Dus dat is niks waard. En toen begon een beetje te morren. En toen liepen we langs een paar wat flinke woonkamers. En toen zeiden we, dat doen we toch bij Ria in de woonkamer. Dan in de keuken.
0: Oh, wat goed.
3: Zo is het een beetje ontstaan. En toen viel het kwartje.
0: Ja, de lange straat daar in Den Hoorn, heet die de Klif, heb ik dat goed?
3: Ja, de straat van waar het allemaal gebeurde, of ontstaan is, en eigenlijk nog steeds is Klif.
0: Ja. En Klif, zonder de. Klif is eigenlijk dus het Broadway van Noord-Holland aankomend weekend. Zo kunnen we het wel stellen.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. Het is een steeds groter festival geworden, maar dit keer pak je net iets anders aan wat gaat gebeuren.
3: Nou, door de omstandigheden waardoor het eigenlijk dreigde niet door te gaan, hebben we gewoon helemaal goed bekeken wat de financiële ontwikkelingen waren vanaf de organisatie. En toen ben ik er gewoon achter gekomen dat we eigenlijk om behoud een beetje te kunnen garanderen, terug moesten naar waar het om begonnen was. Gewoon beginnend cabaret Nederland moet komen optreden en die moet ervaring op doen. En het publiek moet gewoon de nieuwe keuze weten te maken. Nou, en dat kun je alleen maar leuk doen als je beginnende mensen de ruimte wil geven om te zorgen dat je ook een paar gerenommeerde cabaretiers erbij hebt. En zo is dat ontstaan.
0: Ja, precies. Dus dat je een paar namen hebt die wat mensen binnenhalen, om het zo maar te noemen.
3: Ja.
0: En dan een heleboel nieuwers erbij te gooien.
3: Nou, zeker. Dat was de bedoeling. En dan hebben we het gewoon naar teruggebracht. En we hebben op basis daarvan weer een hele mooie lijst kunnen samenstellen. En door wat hoge kosten weg te kunnen laten, hebben we gewoon deze doorstart kunnen maken.
0: Ja, hartstikke goed. Hoeveel huiskamers doen er nou uiteindelijk mee ook?
3: We hebben er nu 31.
0: Hallo, hé. Ja. Ik ben even aan het kijken. Ik zie Katinka Podderman. Ik zie ook Kiki Schippers. Die vind ik heel leuk. Ja. Zit er nog namen bij waarvan je zegt, ja, die wil ik toch even noemen?
3: Nou, wat ik gewoon leuk vind dat ze mee willen doen, dat is gewoon een echte aanstorm met de legendaris van Roosmalen. Maar weet je, ik wil eigenlijk gewoon niet iemand speciaal noemen. Want de mensen die gewoon meedoen en mee willen doen, die heb ik gewoon ontzettend kunnen koppelen aan beginnende cabaretiers, zodat het publiek gewoon ook nieuwe mensen te zien krijgt. En willen wij gewoon cabaret hoog in het vaandel houden in Nederland, ons eigen Nederlandse cabaret, dan moeten we wel zorgen dat die jongelui speelplekjes hebben.
0: Ja, en deze David van Rosmalen die je al eventjes noemt, die pakte ook gewoon de studentenpublieks- en juryprijs van het Leidse Cabaretfestival, hè? Hallo, hé.
3: Nou ja, en die vindt het dan leuk om mee te doen. En die komt gewoon morgen één dag heen en gaat zomaar weer terug. In verband met andere verplichtingen.
0: Ja.
3: Maar hij komt gewoon zijn steentje bij het festival. En
0: een nachtje op het eiland voor hem is ook niet vervelend, toch?
3: En vooral ook andere collega's ontmoeten, hè. Want dan zit je gewoon ergens op een festivaletje in Groningen. Dan ga je allemaal s'avonds terug naar huis.
0: Ja.
3: En hier kunnen ze niet weg. Dus ze blijven allemaal slapen. Ze ontmoeten elkaar allemaal. Dus ze
0: hartstikke gezellig.
3: Samen en zo. Ja.
0: Cor, even praktisch. Zijn er nog kaarten te krijgen überhaupt? Of is het al helemaal ramstrak uitverkocht?
3: Nou, hij is voor zaterdagavond wel ramvol uitverkocht. Maar ik heb voor vanavond nog plekken. En voor zondagavond ook.
0: Oké. En waar moeten mensen zijn die geïnteresseerd zijn om eens even te kijken of er nog wat bij zit voor ze?
3: Nou, het makkelijkste is gewoon even naar broadwaykessel.nl te gaan, de website. Daar staan alle artiesten op. Het is een keur van artiesten, zijn alles bij elkaar opgeteld als er 100. En ze kunnen zo kijken wie en wat ze willen zien en of ze een kaart kunnen samenstellen aan de hand van.
0: Duidelijk. Cor, laatste vraag. Over 2 jaar weer eentje?
3: Zo maar een insteek.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dankjewel, Cor van Heerwaarde, organisator van Broadway Texel.

0: op zoek naar een foodie Valhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanse Schans.
11: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
12: Ik ben Nelly.

0: Keijnse is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Amsterdamse activiste Jesse van Schaik is aangekomen in Turkije. Zij zat op een hulpschip met goederen voor Gaza, maar werd vorige week gearresteerd door Israël, midden op zee. Daar werd ze in Israël schandalig behandeld, vertelt ze.
2: We hadden enkel boeien om en ik werd meegesleurd. En als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik en toen sleurde ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen, ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus ja, we zijn allemaal vreselijk behandeld.
1: Ja, intussen is ze met andere Nederlanders die ook op dat schip zaten in Turkije. En vandaag vliegen ze dan terug naar Nederland. De noodverordening en het veiligheidsrisicogebied in Loosdrecht die worden niet verlengd. Dat meldt de gemeente gisteravond. De maatregelen golden nadat relschoppers 10 dagen geleden brand stichtten tijdens een demonstratie tegen de asielopvang daar. Ook werd een deel van het dorp aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, waardoor agenten preventief mochten fouilleren. Volgens de gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zijn de demonstraties tegen de opvang de afgelopen dagen ordelijk verlopen en houden de demonstranten zich aan de afspraken die zijn gemaakt. Ze mogen bijvoorbeeld alleen demonstreren in 2 aangewezen vakken en mogen geen fakkels, vuurwerk of andere brandbare middelen bij zich hebben. De demonstratievakken die blijven vooralsnog wel bestaan, zegt de gemeente. Ajax speelt dit weekend tegen Utrecht in de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Utrecht versloeg gisteravond Heerenveen. En eerder op de avond had Ajax al gewonnen van Groningen.
3: Voorzet en de kopbal is raak. Het is Klaassen die hem erin komt. Reining blijft hetzelfde. Komt Ajax op 1-0, dan is het toch vaak Davy Klaassen.
1: Ja, Ajax dus door. En in Volendam, want daar spelen ze die play-offs, is dus Utrecht de tegenstander. Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op vanwege de aanhoudende druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden daar tijdelijk geplaatst in bestaande opvanglocaties in Amsterdam. En dat gaat ongeveer 6 maanden duren. Het gaat om een maatregel om de overvolle situatie in Ter Apel dus te verlichten. Maar nog steeds niet voor alle asielzoekers plek is daar. Volgens de gemeente Amsterdam draagt de extra opvang bij aan het voldoen aan de landelijke taakstelling uit de spreidingswet. En dan nog even praten over je tent opzetten. Want niet meer met de afwas naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw of met je wc-rol onder de arm naar de wc. Campings worden namelijk steeds luxer. Door de opkomst van glampings en makkelijk uitvouwbare wagentjes groeit de kampeerliefde in ons land meer dan ooit tevoren.
4: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
1: Kamperen is het helemaal.
5: Kamperen is hot.
1: Kamperen is gaaf.
5: Ja, ik ben vervelend kampeerder. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik ben dus juist wel van de gemeenschappelijke sanitair gebouw en de wc-rol onder de arm.
1: Oh, dat
5: want ik vind dat iedereen een eigen toiletgebouwtje naast zijn plek heeft. Dat vind ik echt. Dat is toch geen kamperen meer? Dat is toch
1: zit het er daarin, ja?
5: Nou, onder andere ja. Ja. Je hebt ook heel veel van die campings, vooral in Frankrijk. Dat zijn bijna allemaal mobile home-achtige campings geworden. Dus dan heb je een tiny house. Ongeveer, met 2 slaapkamers erin.
1: Vroeger noemden we dat als staakcaravan, toch?
5: Ja, echt. Ja.
6: Het is wel fijn hoor, deden wij vroeger ook.
5: Ja, het is op zich wel fijn. Alleen, zoals een camping-eigenaar die ik daar ooit over sprak, zei... mensen worden geen kampeerders meer die gezamenlijk op een terrein aan het kamperen zijn, maar iedereen wordt een eigenaartje van een heel klein stukje grond.
1: Wat een wijze kamperen.
5: Ja, baas. Vond ik ook.
1: Oh, jongen, heb ik baas. Aha. Dus het is belangrijk.
5: Daar worden mensen niet leuker van. Het is juist dat gemeenschappelijke. Dat heb je op het festival toch ook? Ja, de gemeenschappelijke deler is dat je gewoon met z'n allen op dat terrein staat. En dat je daar dus ook samenkomt. En niet ergens met de deur dicht binnen gaat zitten. En daar gewoon in je eentje bier gaat zitten drinken, Frank.
6: Samen afwassen moeten we.
5: Ja, we samen moeten samen afwassen.
6: Oh, dat vind ik het allerleukste.
5: Het is het leukste wat er is. En samen dat je dan, met mijn afwasmiddel vergeten. Heb je misschien met je afwasmiddel, heb je meteen een leuk gesprek.
1: Meteen weer zo'n buur die dat dan heeft.
5: Ja.
6: Is toch heerlijk.
5: En dan heb je ook, want ik heb een bepaald soort tent. En daar heb je liefhebbers van.
1: Oh ja.
5: En die komen bij elkaars tent kijken ook.
1: Oh ja.
5: Hey, wil je ons even binnenkijken? Ik kan gewoon hoor. Ja, kom even kijken joh. Ja, dat is bij mijn soort tent is dat.
1: En zegt dan, jij nodigt dan de buren uit om in jouw tent binnen te kijken?
5: Dat kun je doen, maar je kunt ook zeggen je kunt ook gewoon 2 mannen van afstand naar elkaars tent kijken. En dan daar opmerkingen over maken.
1: Echt?
5: Heb je het toen met die luifel? Oh, dat heb je niet gedaan. Oh ja, nee. Ja. Nee, heb ik wel gedaan. Ja, zo. Ja. Heerlijk, man. Dat is het mooiste wat er is.
6: Dat is erg eigenlijk.
5: Erg? Dat is helemaal niet erg. Dat is heerlijk. Dan sta je een beetje zo en dan zie je elkaar de volgende dag weer bij dat toiletgebouw. En dan denk je, oh ja, ja. We kennen elkaar.
6: Een knikje.
5: Ja, een klein knikje. Morgen.
1: Ja.
6: Okay. Lekker, man. Pakket onder arm. Hartstikke.
1: Oké, okay. Ik moet maar een keer gaan oefenen, want dat slappe ouwe hoeren vind ik.
5: Nou, maar precies.
6: Het is heel erg iets van jou eigenlijk.
5: Ja, we zitten ook in de leeftijd. Qua kids begint dat te komen, hè?
1: Dat die gaan slappe ouwe hoeren, ja.
5: Dat doet die oudste van jou al. Maar die jongste, maar die jongste is straks, zeg maar, formaatje zelf een klein beetje lopen.
1: Ja.
5: Het duurt nog wel heel even. Maar, maar met, zeg maar, 1 à 2 jaar. Dat is niet de aankomende, niet nu de zomervakantie. Maar die daarop, Frank. Ja. Dan zit je al in camping vibes misschien.
1: Oh, jij. Staat ze weer te leuteren met de buurman mooi tent.
5: Ja, en dan staan die moeders bij elkaar. Oh, heb je die kinderwagen gekocht? Nou, heb jij niet met...
1: Oké. Meer nieuws op NA-nieuws.nl.
5: Hij heeft er echt zin in, hoor.
1: Oh, man.
5: We gaan gauw het mooie weer beschrijven met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Pieter.
5: Jan, ik heb zometeen een stuitend artikel nog voor je. Maar laten we beginnen met het prachtige weer van vandaag.
7: Ja, dat,
5: tenminste,
7: dat is
5: wat
7: het.
5: Is toch? Ja.
7: Nee, ik haal het aan hem, maar het is mooi.
5: Dan is het goed. Ik schrok even, Jan.
7: Nee, zeker niet. Het is weinig aan de hand, hoor. Er zit op dit moment nog wel wat bewolking in het noorden van het land. Dat heeft te maken met de restanten van de zwakke fronten. Maar ja, bij ons is het zonnig en het blijft zo. Er kunnen in de loop van de dag misschien een paar stapelwolkjes ontstaan. Maar veel zon. En gisteren had het kwik toch nog wel wat moeite om richting de 20 graden te gaan. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. De lucht is duidelijk warmer. Je zag gisteren al aan de bewolking gistermiddag, in de loop van de middag, een beetje van die sigaarachtige wolken.
5: Ja.
7: Dan is dat een signaal dat die bovenlucht sterk aan het opwarmen is.
5: Oh.
7: En dat gaan we nu vandaag dus ook merken. De temperatuur gaat op veel plaatsen in de provincie naar zo rond de 25 graden.
5: Dat
7: ligt in het Gooi 26.
5: Lekker.
7: En aan de kust vanmiddag iets lager. Geldt ook voor de Noordkop, omdat de wind iets meer uit zee waait. Zwak tot matige zeewind dus. Maar elders is er weinig wind. En ja, zoals gezegd, dus volop zon, hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied, waarvan het zwaartepunt zich boven het zuiden van en oosten van Duitsland bevindt. En dat zal de komende 24 uur nog niet zo heel veel van plaats veranderen. Dus ook morgen veel zon. Het enige dat er morgen wel aan de hand is, er bouwt zich dit weekend met Pinksteren een nieuw hoge drukgebied op boven de Britse eilanden. En dat trekt dan ook een beetje richting de Noordzee in onze omgeving. Maar er tussendoor, er slipt nog een zwakke storing. En die zit morgen boven de Noordzee. Het is niet helemaal uitgesloten dat er later in de ochtend iets meer bewolking komt in het noorden van de provincie. Mogelijk een buitje, maar de kans daarop is niet groot. En het wordt morgen nog een fractie warmer, 26 tot 27 graden.
5: Potverdorie, Jan. Ja, ik durf het nog niet bokheet te noemen, maar het gaat wel die kant. Nee, dat is nog niet. Maar het is wel echt lekker zomers temperatuurtjes in ieder geval.
7: Ja, zeker.
5: En dan moet ik nog eventjes naar... Ja, er pakken zich donkere wolken samen boven een record, Jan. Er staat weer eens in een krant een artikel met daarbij de volgende kop. Het is zo'n oeverloze discussie. Welke plek in Nederland heeft de meeste zonuren? Is dat Zeeland, Noord-Holland of toch het zuidelijkste puntje van Nederland? Aan het begin van het stralend Pinksterweekend laat een klimaatexpert bla bla bla bla bla. En nou heeft hij opeens lopen roepen dat er een plek in Zeeland 1 uur meer zon heeft gemiddeld dan ons eigen Den Helder, Jan. Heb jij dat...
7: Voor zover ik weet is Den Helder de zonstad van Nederland.
5: Nou, dan begrijpen wij elkaar, Jan. Dat even uit de weg helpen, dit hele festijn.
7: Ja, okay. Want dat zijn de klimatologische cijfers van het KNMI.
5: Nou.
7: En je kan altijd wel een plek bedenken. Maar het gaat er ook om de plaatsen met lange reeks. Hè.
5: Ja.
7: We hebben natuurlijk, en met respect worden er ook metingen gedaan in de duinen. Hoe koud het in die duinpannen is.
5: Ja.
7: En dat is natuurlijk veel kouder dan elders in Nederland. Vanwege de diepte
5: van
7: de duinen, de ligging. De zandgrond speelt er een rol. Dat was al een bekend fenomeen eerder in de 20e eeuw. En dan kun je nou wel zeggen, er is een recordtemperatuur gemeten. Ja, maar dat heeft geen klimatologische geschiedenis.
5: Nee.
7: Is ook niet echt representatief.
5: En niet
7: het is
5: relevant,
7: leuk om het te weten.
5: Ja.
7: Het is ook gemeten. Maar je kan het niet een record noemen. Nou, en als je een plaats hebt waar bijvoorbeeld 10 jaar lang zonneschijnmetingen worden verricht, pas 10 jaar. En misschien langer, hè, dat zou kunnen. Maar je moet eerst een reeks hebben van 30, 40 jaar.
5: Kijk.
7: En dan moet het ook door het KNMI herkend worden. En daarom ga ik zoveel mogelijk uit van de KNMI-stations.
5: Ja.
7: Want dat is allemaal eenvormig ook.
5: Nou, dan begrijpen we elkaar, Jan. Want ik heb inderdaad zitten kijken. En dit gaat over een proef van ik geloof een jaar of 30. En dat slaat helemaal nergens op natuurlijk.
7: Ja, 30 jaar is op zich wel goed. Maar het gaat er eigenlijk om, je moet het... Ja, als we kijken naar de cijfers van de KNMI-stations... er zijn er meer dan 30 in Nederland. Hè. En de officiële stations tegenwoordig... vroeger werden er handmatige meldingen op verricht. Tegenwoordig is dat allemaal geautomatiseerd.
5: Ja.
7: Nou, die hebben allemaal dezelfde manier om de zonneschijn te meten. En ja, als we kijken naar de periode 1991 tot en met 2020... dat is de periode waar we nu mee werken,
5: ja.
7: Klimatologische periode... ja, daar komt Den Helder als zonnig zonstad van Nederland
5: nou,
7: uit.
5: Nou, dan zijn we toch gewoon klaar. Discussie gesloten. Dank Jan, dan is dat in ieder geval uit de wereld. En we gaan elkaar zo meteen spreken over.
7: Ja.
5: Om te kijken hoe lang de zonnige boel een beetje aanhoudt hier in de provincie. Goed?
7: Gaan we doen.
5: Tot straks.
7: Tot straks.
5: Zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in Noorderkerk bij Dingen met Dario na Mungo Jerry.
8: Goedemorgen.

0: Wat dan?
1: Durf niet voor te doen.
0: Oh nee, dat hoeft ook niet. Zij doet dat heel erg goed. Anastasia met I'm Out of Love. Zij doet van alles. Dan gaat ze in het refrein op het eind. Dan gaat ze allemaal doorheen, door zichzelf heen zingen. Zo.
1: Ja.
0: Dat soort dingen gaat ze doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze doet bij dit nummer een erkenning en een ontkenning in één. Ze zingt strakjes no, no, no, no, no.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Het is heel wonderlijk eigenlijk. Wonderlijke woordkeuze. Maar hij komt hier ergens aan. Ze kan dat echt goed, hè?
1: Leuk, hè?
0: Ja. Dan komt hij, hè? No, no, no, no, no, yeah.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Dat is een beetje zoals ik reageer als je mij op vrijdagavond nog een biertje wil geven. Nee, ik moet echt na. Oké, vooruit maar. Goed, het is ruim 7:15 geweest. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart. Nee, niks een rondvaart. Voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Die kaarten kunnen van jou zijn. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Als je maar hard genoeg trapt, is het net alsof je in een auto zit.
0: Ja, wat is dat precies?
5: Als je maar hard genoeg trapt, is het net alsof je in een auto zit.
0: Als je maar hard genoeg trapt, dan is het net alsof je in een auto zit. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk.
5: Als je maar hard genoeg trapt, is het net alsof je in een auto zit.
0: Ja, maar je moet er dus blijkbaar wel hard voor trappen. Maar waar heeft hij het dan over? Dat is de grote vraag. Als je denkt te weten wat dat is, dan pak je die telefoon en bel je 088-850-5152... om zo kans te maken op de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, niet via WhatsApp bellen, hè, want dat kan ik niet opnemen, eerst zo zonde van je tijd.
5: Als je maar hard genoeg trapt, is het net alsof je in een auto zit.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen, met
0: Ineke. Dag Ineke, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een fatbike, Pieter.
0: Je denkt een fatbike, dat zou goed kunnen. Eens even kijken. Nee, is niet goed.
6: Jammer.
0: Volgende keer beter.
6: En de dag.
0: Doei.
5: Als je maar hard genoeg trapt, is het net alsof je in een auto zit.
0: 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
5: Als je maar hard genoeg trapt, is het net alsof je in een auto zit.
0: Ja, wat is dat? Pak die telefoon en bel de nummer 088-850-5152. Volgens mij moet die toch wel te doen zijn. Het is zo moeilijk ook weer niet. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, ik spreek met Dennis, Pieter.
0: Dennis, wat denk je dat het antwoord is?
7: Ik denk een skelter.
0: Even kijken, Dennis.
5: Skelter.
0: Hey Dennis, dat is goed! Goed voor elkaar, man. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
7: Wat leuk, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen, Dennis?
7: Mijn dochter.
0: Ach, wat leuk. Ik wens jullie heel veel plezier samen. En laat even weten hoe het was, goed?
7: Ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Mazzel, Dennis.
7: Doei, doei.

0: All the Notes met Rich Girl.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Met Samantha deze ochtend. Samantha, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
0: Zijn de plannen allemaal voor vandaag?
4: Ja, nou, het is misschien wel het mooiste Pinkse weekend van de afgelopen jaren. En ja. Zo koud als hemelvaart was, zo lekker is Pinkster. Dus hebben jullie bedacht dat ik ijs ga proeven?
0: Ja, en niet zomaar ijs. Je mag naar een ontzettend leuke vent. En hij kan best een knap ijsje maken, Samant.
4: Ja, hij heeft toch een prijzenkast vol? Ik ben
0: daar
4: ook wel benieuwd naar.
0: Ja.
4: En hij heeft allemaal, toen het zo regende en hij minder klanten had, heeft hij allemaal nieuwe smaken bedacht.
0: Oh.
4: Dus ik ben zo nieuwsgierig.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Horen we zo. Dankjewel, Samantha.
2: Die ontbijt.

0: Morgen valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: Vanaf 7 uur zit je bij NH Sport vooraan bij de finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Morgen een extra NH Sport. Vanaf 7 uur hier op de radio bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
13: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
14: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Amsterdamse activiste Jesse van Schaijken is aangekomen in Turkije. Dat gebeurde gisteravond. Ze zat op een hulpschip met goederen voor Gaza. Ze werd daar gearresteerd door Israël. En in Israël werd ze schandalig behandeld, vertelt ze. Huidartsen waarschuwen voor de felle zon de komende dagen. Ze adviseren mensen om zich goed in te smeren. En ja, goed nieuws uit Frankrijk, want daar bereiden ze de terugkeer van een icoon voor. En dat icoon, bekend om zijn twee paardenkrachten, wordt nog tamelijk betaalbaar ook. En over daar een rondje in gaan rijden, Piet. Nou, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
18: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
17: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
1: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
17: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Andere verkeersinformatie van de ANWB. Het is 8 uur geweest. Is het druk op de weg in Noord-Holland net hoog?
19: Nou, wel 1 file en best een lange op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol sta je een kwartier vast. Komt door een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.
20: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
21: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
22: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
23: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
24: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
25: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
27: Oké, we gaan.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
29: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
30: Wow, waarom heb je niks aan?
31: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
29: Ja, werkt wel.
31: Social Deal, deals die je niet mag missen.
32: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
31: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
33: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
34: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
35: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
36: Hans, alleen de prijs is anders.
33: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
37: De ontbijttafel.
38: Met Pieter Kok.

0: World met A Night Like This. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. En dat is volkomen terecht, want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Het is 22 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Lekker dat je erbij bent, Anne. Goedemorgen.
2: Nou, inderdaad. Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Ja, goedemorgen.
0: En dat jij er ook bij bent. Jongens, behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Jouw verzoekje is welkom via 088-850-5152. Kun je gewoon in WhatsApp gebruiken. Klinkt niet echt als een WhatsApp-telefoonnummer, maar dat is het wel.
2: Ja.
0: 088-850-5152. En dan mag je verzoekje indienen, want zometeen tussen 9 en 10 draai ik wat jij.
3: Ja, jij.
0: We horen hier bij NH. Er is een voorwaarde, Ann.
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies. Knijtertje vrolijke platen, die zijn welkom. Want mooie muziek is al genoeg, maar vrolijke muziek komt daar nog maar eens op.
2: Precies.
0: Ja, doe lekker en alles mag, alles kan, als het maar vrolijk is.
2: Mm-hmm.
0: Ja, verder hadden wij het er net hier even achter de schermen over verschillende spelletjes. Wij liepen kruislinks langs elkaar hier in de studio en maakten Frank de grap dat we stoelendans aan het doen waren. En toen dachten we behalve de stoelendans ook aan het zakdoekje leggen.
2: Ja.
0: Weet je nog, vroeger op school zakdoekje leggen?
2: Ja.
0: Nou, ik weet dat dus nog wel, maar ik heb geen idee meer wat de spelregels zijn.
2: Ja,
0: wat is zakdoekje leggen ook alweer? Wat is het? Ik weet het echt niet meer. Er was een zakdoek, die lag ergens.
2: Ja.
0: Nee. Daar houdt het op bij mij.
2: Nee.
3: Moest je gaan leggen, toch?
2: Ja.
0: Ik weet echt niet.
3: Er staat een liedje bij.
0: Ja, zakdoekje leggen, niemand zeggen.
2: Ik heb niemand
0: de hele dag gedaan. Vergens mochten s'avonds in een achterbank.
3: Twee paar schoenen heb ik aangedaan. Ja, krankzinnig lied eigenlijk. Wie doet er dat?
2: Twee paar schoenen heb ik aangedaan. Eén van school en één van leer.
3: Ja, goed.
0: Hier leg ik mijn zakdoekje neer. Van voren naar achteren.
3: Ja, we zijn eruit.
0: Daar werd
3: waar heb je hem dan altijd neergelegd?
0: Nou ja, achter het leukste meisje van de klas leggen.
3: Ja,
0: heel
3: logisch.
2: Oh ja, is dat zo?
0: Maar verder weet ik de regels dus niet meer.
2: Ik weet eigenlijk
0: wat waren de regels?
2: Nou, je moest op de grond zitten in een kring.
0: Precies, dat deed je met je klas.
2: Ja, ja. En iedereen volgens mij zijn ogen dicht of keek naar de grond of zo. Mm-hmm. Dus er gingen toch wel mensen spieken. Beetje links en rechts, beetje kijken.
0: Jij dus, want ik niet. Ik heb dat nooit gezien.
2: Nee, ik durf mijn ogen dan niet dicht te doen bij zo'n spel.
0: Oh. Je weet nooit. Er staat opeens een mascotte voor je
2: neus. Ja, je weet het niet.
0: Hè? Maar en dan?
2: En ja, dan, dus dan loopt er dus iemand achter je de hele tijd.
0: En wie
2: met
0: is die iemand? Er wordt iemand random gekozen.
2: De
0: zakdoekenlegger. Oké, okay, ja, prima. En dan legt hij ergens een zakdoekje neer. En dan?
2: Achter iemand.
0: Ja.
2: En dan moet diegene opstaan, heel snel rennen en diegene tikken. En als dat zo is, volgens mij, dan heb je gewonnen. En dan mag je weer... Dan mag je zelf het zakdoekje leggen.
0: Nee, maar wacht eventjes.
2: Nee,
0: dus
2: je mag
0: niet kijken, maar je mag wel merken wanneer het zakdoekje achter jou ligt en dan die persoon proberen te tikken.
2: Dat nee, want op een gegeven moment moet iedereen zijn ogen open doen tijdens dat lied, volgens mij. Bij dat...
0: Anne, weet je dat ik echt gehoopt had dat jij gewoon wist hoe dit spel werkt? Maar jij hebt ook geen idee.
2: Volgens mij wel.
0: Nee.
2: Jawel.
3: Ik, ja.
0: Oh, Frank heeft
2: volgens
0: zitten.
2: Mij doet het goed,
3: ik heb, mag ik dat belletje van...
0: Ja, het belletje van 2 voor 12.
2: Ja.
3: Ik weet het. Maar ik heb het opgezocht, hoor.
2: Ja,
0: maar. Nou, vertel.
3: Het kost nog, er zit dus het doel van het spel in.
2: Ja,
0: ook nog.
2: Moet zitten.
3: Ja, je moet dus op die lege plek terechtkomen.
2: Ja.
3: Dat is het.
0: Hè?
2: Ja, en dus, diegene mag jou dus tikken.
3: Ja, dus jij legt het zakdoekje. Dan voel je achter de rug, heb je de zakdoek, moet je die legger tikken.
2: Ja.
3: Maar de legger probeert in de lege plek van de kring te komen.
2: Ja, en dan ben jij de legger geworden.
3: Zover ben ik nooit gekomen, hoor. Nee,
0: volgens mij heb ik tot zover het hele spel nooit gespeeld.
3: Nee, ik ook niet.
2: Dat is het hele spel.
3: Ja, maar...
0: Ja,
2: iemand
0: nou,
2: liep gewoon in rondjes achter die ene.
0: Ik weet niet, ik weet niet precies wat we gedaan hebben.
3: Wel.
0: Ja, niemand had ook een zakdoek.
2: Wie heeft er een zakdoek?
0: Ja, geen idee. Ja. We gaan zo meteen eens even de sport in.

0: Het mooie stemgeluid van de Beach Boys met Help Me Rhonda.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ik mocht hem gisteren wel even lastig vallen omdat er van alles te gebeuren stond. Maar natuurlijk, om 8:50 mag ik hem ook nog even aan zijn staart trekken. Onze eigen sportexpert Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het laatste voetbalweekend gaat bijna beginnen. Ja. Maar ja, laten we terug naar gisteravond om mee te beginnen. Naar het in Volendam spelende Ajax.
2: Ja, ging eigenlijk heel goed, hè?
0: Ja.
2: Ik heb dat soort dingen
0: langs zien komen. Ik was even druk gisteravond, maar vertel, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ze wonnen met 2-0.
0: Nou ja, wederopstanding
2: gaat me iets te ver, maar Ajax won overtuigend. Probleemloos van een FC Groningen dat echt niets in de melk te brokkelen had. Dat was echt opvallend dat Groningen zo mak was. Op een gegeven moment zag ik een statistiekje, expected goals. Hè, dat zijn die verwachte doelpunten die je had moeten maken. Dat was 0.0 en toen waren we al heel ver in de wedstrijd. Dus Groningen bakte er niet heel veel van. En Ajax deed het gewoon echt uitstekend in dat knusse stadionnetje in Volendam met 6800 mensen op de tribune. En wint met 2-0, gaat door naar de finale van de play-offs om een ticket richting Europa. En de trainer Oscar Garcia was na afloop lovend.
3: Very happy, because also they deserve it. Not only the fans, also the players deserved a game like this. They were really training hard, pushing hard. And I am very happy with the players who came here to play this game. Not only the starting 11, also the players who came into the game, and also the players who were on the bench, because all of them were really focused.
0: Oké, is dit riskante enthousiasme te noemen, Edward? Want hiermee is het niet gedaan. Er moet nog een belangrijk potje gespeeld worden natuurlijk.
2: Nou, ik zeg gisteren dat ik van deze man niet zo heel vrolijk word van al zijn quotes. Ik weet niet of dat door het Engels komt, maar dit zijn allemaal open deuren clichés. En spelers, wissels, fans, we hebben het allemaal verdiend.
0: Ja, daarmee doet hij zichzelf eigenlijk ook niet tekort, hè, om het zo maar te noemen.
2: Ik vind het echt...
0: Dat de wissels zo goed waren, ja.
2: Ik word niet heel erg enthousiast van deze trainer-coach. Zondag moeten we het nog maar zien. Dan speelt Ajax tegen FC Utrecht. Die wonnen met 3-2 van Heerenveen. Bij winst gaat Ajax Europa in. Bij verlies gaat Utrecht dus naar de tweede voorronde van de Conference League. Voor Ajax zou het echt een unicum zijn, overigens, als Europa niet halen. Dat zei ik gisteren ook al. Wat vooral opvallend was, dat het in het stadion heel sfeervol was. Het deed volgens veel mensen denken aan De Meer, waar Ajax tot 1996 speelde. Dicht op het veld. Publiek liet zich horen. Dat was echt heel goed. Helaas ging het na afloop buiten het stadion wel weer mis. Moesten de honden, de paarden, politie en in actie komen, omdat er toch weer relschoppers op zoek naar elkaar waren. Dus dat zorgde toch wel weer voor taferelen die je liever niet ziet in zo'n woonwijk. Maar goed, dat gebeurde buiten. Ik ben wel benieuwd hoe dat zondag gaat, hoor. Want fans van Utrecht, ik verwacht echt niet dat die mogen komen. En morgen, daar zullen we het over hebben, Volendam Willem II uitfans. Ja, met dat soort taferelen na afloop maak je het een burgemeester eigenlijk heel makkelijk. En moet je gewoon zeggen van, doe maar niet.
0: Dit gaan we niet doen. Ja, ik heb daar niet al te veel van meegekregen. Ik vind ook dat we er eigenlijk niet al te veel aandacht aan moeten besteden van de negativiteit.
2: Nee, dat klopt. Ben ik met je eens. Maar die beelden die je dan toch ziet, je zal er maar wonen, denk ik dan.
0: Ja, vreselijk.
2: Ja, ik bedoel, dat heb ik in Loosdrecht ook. En je zal maar net daar je woning hebben of je auto hebben staan. Of je kinderen kijken door het raam. Ja. Het zijn geen beelden waar je vrolijk van wordt.
0: Kap gewoon met geweld op wat voor manier dan ook. Toch?
2: Ja,
0: dat mag duidelijk zijn. Goed. We blijven nog even in Volendam. Want,
2: ja, laten we doen.
0: Ja, laten we.
2: Ja, die wedstrijd van morgen. Ja, dat is natuurlijk dat is tegen Willem II. En dat zijn andere play-offs voor de duidelijkheid. Dat gaat om handhaving in de Eredivisie.
0: Ja.
2: Volendam natuurlijk de eerste wedstrijd goed gespeeld. 2 gewonnen. Dus dat is een goed vertrekpunt. En ik moet één ding rechtzetten na gisteren. We hadden het over de VAR. Hè? Jij begon over de VAR gisteren.
0: Ja,
2: en onze verslaggever zei van, was er wel.
0: Oh, echt?
2: Maar wel met een nuance. Ja, met een nuance. Hij heeft niet de beschikking over het welbekende lijnenspel. En dat heeft met de techniek te maken. Dus
0: okay.
2: Er is wel

0: een VAR die meekijkt op basis van de camerabeelden die er zijn.
1: Ja.
0: Maar hij daar kan geen lijntjes trekken zoals gisteren met een buitenspelgoal van FC Groningen van is het wel of geen buitenspel. Dat kan hij niet.
1: Okay, het is een soort VAR light.
0: Juist, mooi gezegd.
1: Oké, okay. Prima. Maar we moeten het wel nog eventjes hebben over die wedstrijd die er dan aan zit te komen tegen Willem II. Want jij twijfelt al over of dat publiek erbij gaat zijn. Jij zegt dat gaat eigenlijk niet gebeuren.
0: Nee, dat verwacht ik niet dat daar verandering in gaat komen. Willem II is niet de bedoeling en zal ook niet gebeuren, is mijn verwachting. Zou me echt verbazen. Maar ja, goed, alles kan altijd weer anders gaan. En zondag kan me ook niet voorstellen.
1: Nee. Oké, duidelijk. Goed. En dan weer een publiekswissel voor Robert Muren. Hoe zit dat?
0: Ja, nou, dat was natuurlijk een beetje merkwaardig in de laatste competitiewedstrijd dat Volendam tegen Telstar speelde. Dat Robert Muren toen, die kwam als invaller in het veld en die ging er in de laatste minuut ook weer uit. Applaus. Er was zo'n mooie schildering in het stadion voor hem gemaakt en daar ging hij naartoe en de fans erbij en zo. Dus dat was al een soort van afscheid. Maar ja, toen bleek uiteindelijk dat Volendam toch nog die play-offs in moest. Dus dan wist je dat hij nog twee wedstrijden speelde. Ja, nu moet hij nog een keer in actie komen. Tenminste, hij zal als invaller gaan spelen, verwacht ik. Ja, ik weet het niet. Als Volendam het haalt, dan zal het groot feest zijn in Volendam. En wie weet krijgt hij dan een tweede publiekswissel.
1: Oké, okay, goed dan. Wel leuk. Hè? Je kunt maar twee keer vieren. Dat is altijd leuk.
0: Nou ja, dat is beter dan al die ongeregeldheden. Dus ja, zal het horen op de radio in een extra uitzending van NH Sport. Dat geldt voor de wedstrijd van Ajax op zondag. Dan waren we er sowieso natuurlijk al, gaan we een uurtje langer door. En dat geldt voor morgen extra uitzending vanaf 7 uur. Want Volendam en Willem II beginnen om 8 uur aan hun wedstrijd. Uiteraard ook een live blog.
1: Belangrijke wedstrijd, dat mag duidelijk zijn.
0: Zeker.
1: Goed, naast voetbal dan, wat gebeurt er op sportief gebied nog meer in de provincie?
0: Nou, mei maand, finale maand, zei de NOS ooit jaren geleden. En dat is nog steeds zo, want er zijn heel veel play-offs in allerlei sporten. In het handbal bijvoorbeeld, Volendam en Aalsmeer die in actie komen bij de mannen. Dat is zowel op zaterdag als op zondag als op maandag. De hele Pinksterweekend eigenlijk. Bij de waterpolo vrouwen zitten de ZV De Zaan nog in de halve finale van de play-offs. En bij de hockeyers gaat het echt om de landstitel. En daar heeft Amsterdam twee ijzers in het vuur. Want zowel de mannen als de vrouwen spelen zaterdag en tweede Pinksterdag maandag. Dus die zouden zomaar een titel kunnen pakken. Dus volle play-offs in onze regio.
1: Gaat genoeg gebeuren, dat mag duidelijk zijn. Goed, spreken wij elkaar dan dinsdag misschien nog eventjes of zo? Want maandag ben ik er niet in ieder geval, Edward.
0: Ja, ik ben er maandag ook niet. Nou ja, dan moet ik met Anne nog even over.
1: Moet je met Anne maar bakkeleien wanneer we elkaar weer mogen bellen. Vind ik wel gezellig.
0: Ja, is goed.
1: Ze zit al heel serieus te kijken, dan weet je dat vast, Edward.
0: Ja, dat is goed.
1: Tot later, dankjewel. Goed weekend.
2: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Vernielingen. Bedreigingen. Geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
13: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
14: Frans Kuil uit Volendam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:30 in Amsterdam, Zuidoost is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, de Amsterdamse activiste Jesse van Schaik is aangekomen in Turkije. Ze zat op een hulpschip met goederen voor Gaza, maar werd met anderen gearresteerd door Israël. Daar werd ze in Israël schandalig behandeld, vertelt ze bij het Oog op Morgen. Gisteravond was dat.
18: We hadden enkel boeien om. En ik werd meegesleurd en als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik en toen sleurde ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal, ik ben geslagen, ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
17: Ja, intussen is ze met andere Nederlanders aangekomen in Turkije en vandaag vliegen ze terug naar Nederland. De bestuursrechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak over de asielopvang in Loosdrecht. Omwonenden willen van die opvang af, zijn naar de rechter gestapt. Ze vinden dat de gemeente vooraf niet goed gecommuniceerd heeft. De gemeente zei dat de spoedmaatregel echt nodig was vanwege de kans op buitenslapende asielzoekers. De rechter gaat oordelen of de juiste procedures en belangen zijn meegenomen in het besluit. De eerste asielzoekers wonen er intussen al een tijdje. Er worden er daar nu 39 opgevangen. Ja, en het wordt volop zomers weer vandaag. En dat is vaak al reden genoeg om lekker uren op het terras te zitten. Maar daar maken huidartsen zich zorgen over. Ze waarschuwen dat iedereen zich goed moet insmeren. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook, het is geen wondermiddel, die zonnebrand.
19: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
17: Ja, maar het wordt ronduit zomers vandaag en de komende dagen. Actuele weer hoor je zo meteen natuurlijk van Jan. Vrouwelijke raadsleden uit Amsterdam hebben gisteravond rond de Sloter plas gerend om aandacht te vragen voor de onveiligheid van hardloopsters. Volgens de politie zijn vrouwen daar de afgelopen maanden tientallen keren lastiggevallen. VVD-raadslid Doorle Kok rende ook mee. Maar het blijft niet alleen bij dit statement, zegt ze.
12: De VVD heeft vorige week gevraagd aan het college om permanente camera's in de Slotenplas te plaatsen. Zodat we ook echt de pakkans kunnen vergroten.
17: Ja, andere politici pleiten voor lokagenten. De politie zet ondertussen extra agenten en drones in. We hadden het er gisteren ook al over in de ontbijttafel. Hey, even wat vrolijk nieuws doen, Piet. Want er is heel goed nieuws uit Frankrijk te melden. Want daar bereiden ze namelijk de terugkeer van een ware icoon voor. Dat icoon is bekend om zijn twee paardenkrachten. Weet jij wel een beetje welke kant het op gaat?
14: Zeker weten.
17: Het is namelijk Citroën die de Deux Chevaux opnieuw gaat uitbrengen. De eend komt terug.
20: De lelijke eend, echt waar.
17: De lelijke eend.
14: Ik heb het nooit lelijk gevonden trouwens.
17: Schitterende auto.
14: Prachtig ding.
17: Ooit natuurlijk in de jaren 40, volgens mij, en 50 in Frankrijk bedacht. Zodat iedereen een auto kon kopen.
14: Ja.
17: Alle boeren daar ook.
14: En de boeren moesten ook met deze auto een mandje eieren op de achterbank over hun eigen land kunnen vervoeren zonder dat het mandje omkukkelde.
17: Nou, dat ging geweldig. Daarom die gekke vering.
14: Ja, heel gekke vering zit erin.
17: En daarom dat je spiegel er nu bijna afgaat als je een beetje hard over een rotonde rijdt.
14: Ja.
17: Hij hangt zo lekker in de bochten. Maar goed, Citroën heeft gezegd, goh, we moeten dat merk een beetje redden. We brengen de eend weer op de markt. Een paar haken en ogen waar ik nog niet zo heel blij van word.
14: Wat dan?
17: Hij is elektrisch.
14: Dat is hartstikke goed.
17: Ja,
14: dat is toch
17: ook
14: maar het was
17: super
14: toch,
17: saai.
14: Nee, helemaal niet. Het was altijd al een heel lichte wagen natuurlijk. Ja. Dus ideaal om een mooie elektrische variant van
17: maar
14: te maken.
17: We weten toch allemaal wat zo'n beetje het allerleukste is aan een eend?
14: Ja, dat gepruttel van dat motortje.
17: Ja, dat
14: hele
17: waar.
14: Dunne uitlaatje.
17: Ja,
14: dat
17: het,
14: dat niet?
17: Ja, nou, dat bedoel ik ook. Maar dat het eigen cabrio is, dat is leuk natuurlijk dat het dakje open kan. Maar ook dat schakelen.
14: Ja, dat is wel waar. Want het schakelen, daar weten weinig mensen. Dat is een pook. Die normaal gesproken ben je gewend. Dan heb je een pook een beetje in het midden van je auto. Die doe je naar links en naar voren zit je in z'n één.
17: Ja.
14: Zo niet de int.
17: Absoluut niet.
14: Dat is een soort van hendel met een bocht eraan aan het einde.
17: Ja.
14: Die trek je. Nou, die draai je eigenlijk naar links.
17: En dan
14: trek je hem naar achteren en dat is de één.
17: En dat is een in z'n één. Dan kan de koppeling omhoog.
14: Ja.
17: En dan moet je snel zijn.
14: Ja, want dan moet je heel snel door naar z'n twee. En dan duw je hem met dit soort biljartbal die je in je handen hebt. Die duw je recht naar voren. Dan sta je in z'n twee. Haal je hem terug in z'n drie. En dan naar voren. En dan zo schuin naar rechts afbuigen. En dan staat hij in z'n vier. En dan ben je er ook wel.
17: Ja, de rij is 60 al.
14: Ja, dan is het. En dat is hard zat.
17: En dat is hard.
14: Als je dan wat raakt, dan is het. Maar goed, dat is allemaal wel. Het wordt een heel andere bak natuurlijk. Hè.
17: Ja.
14: Bedoel, het is leuk. Maar.
17: Het wordt gewoon zo'n nieuwerwetse frats.
14: Ik denk dat je beter gewoon in een oude eend een elektromotortje kunt leggen uit een, weet ik veel, een boormachine. Dan gaat hij wel hard zat.
17: In een kwartiertje opgeladen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
21: Goedemorgen Pieter.
14: Je wist precies waar we het over hadden, hè Jan?
21: Ja.
14: Mooie een eend, mooie bakken toch, of niet? Ik hoop wel wat voor jou,
21: zeker,
14: Jan.
21: Zeker. Ja.
14: En ook mooi weer om met een beetje een cabriootje te rijden vandaag, volgens mij.
21: Ja, nogal, ja.
14: Vertel eens eventjes, hoe lekker wordt het precies?
21: Nou ja, laten we zeggen, het is in ieder geval zonnig en dat blijft vandaag zo. Er kunnen misschien een paar stapelwolkjes ontstaan. En de temperatuur die komt vanmiddag op veel plaatsen uit op zo'n 25 graden. Het is nu plaatselijk al bijna 19.
14: Potver.
21: Dus het gaat best wel hard. Het duingebied van Wijk aan Zee zit op bijna 19 graden. En 25 graden op veel plaatsen. Aan de kust vanmiddag wel wat afkoeling door wind van zee. Want de achtergrondwind, algemene wind, reguliere wind, die is maar zwak. En het zeewater is nog frisjes, om het maar zo te zeggen. Vlak voor de kust 13 graden. En dan krijg je natuurlijk, kun je wat effecten krijgen van de Noordzee. En dan komt die zeewind, die steekt wat op. Zwak tot matig, maar dat blijft beperkt tot de kuststrook. En het is ook geen sterke wind, geen grootschalige afkoeling, maar wel iets lagere temperaturen. En voor de rest, de Noordkap en op Texel zijn de temperaturen toch ietsje lager, maar ook niet veel. Ook zo'n 22, 23 graden. Dus eigenlijk kunnen we stellen, we vallen overal in de prijzen vandaag.
14: Het is heerlijk, Jan. Ja, verrukkelijk.
21: Prachtig weer. En inderdaad, goed smeren. Het was net al in het nieuws natuurlijk, want de zonkracht is zo rond de 6. En dat zal de komende dagen niet anders zijn.
14: Goed, onze huid even goed in de gaten houden,
21: ja. En kijken we naar de komende dagen, dan zien we in het weekend, Pinksterweekend, de overdracht van het ene naar het andere hoge drukgebied. We hebben nu nog te maken met hoge druk boven Tsjechië en het zuidoosten van Duitsland en morgen boven Polen. Maar er ontstaat een nieuw hoge drukgebied boven de Britse eilanden en het zwaartepunt trekt in de loop van het Pinksterweekend in de richting van de Duitse bocht en ons land. Voor morgen betekent het in ieder geval dat het zonnig blijft. Het kan zijn dat er tijdelijk iets meer bewolking is, vooral in het noorden van de provincie. Zwakke storing op de Noordzee, een enkel buitje is mogelijk. Maar dat zal wat meer in het noordoosten van het land zijn dan bij ons. Zou ook wel onweer bij kunnen komen trouwens. Maar ja, voor de rest mag de pret niet drukken, want zonneschijn overheerst morgen. En het wordt op veel plaatsen 26 tot 27 graden. In de Noordkap en op Texel iets lager. Ten meer ook omdat daar de wind in de loop van de dag zwak tot matig wordt uit het zuidwesten tot westen.
14: Nou, het klinkt allemaal verrukkelijk, Jan. Komt er een einde aan al dit plezier of blijft dit alleen maar lekker doorgaan op deze manier?
21: Ja, zonnige maandag droog, veel zon en de temperatuur die komt ongeveer op een graad of 24 tot 25 uit. Misschien maandag weer wat hoger en aan de kust ietsje lager, omdat de wind vanuit het noorden tot noordoosten waait. En dat is op zondag het geval. Niet veel wind overigens, zeg ik er met nadruk bij. En maandag staat er weinig wind. Dus kortom, volop zomer dit weekend. En ga je dan verder het binnenland in. Morgenmiddag bijvoorbeeld in het zuidoosten van het land 30 graden.
14: Misschien wel
21: 30 tot 31 graden.
14: Zo hé.
21: En het zou best kunnen zijn dat morgen ook in ons gebied de temperatuur nog wat hoger wordt dan die 26 graden hoor. Dus dat zou ook zeker nog kunnen.
14: Klinkt allemaal prima.
21: En we zien overal in West-Europa enorme warmte opkomen. Dat blijft ons bespaard. Hè. 34 graden in Zuid-Frankrijk, Zuidwest-Frankrijk.
14: En dat hoeft ook
21: mogelijk
14: maar niet.
21: 33 graden in Cambridge, Londen, dus het zuidoosten van Engeland. Daar wordt misschien het meirecord aangetast, tussen aanhalingstekens. En dat geldt ook voor Spanje.
14: Oké, nou potverdorie. En blijft het dan de hele volgende week ook nog zo lekker warm en zonnig? Of,
21: woensdag zien we een duidelijke daling van de temperatuur. Kortstondig overigens. Maar dan kom je niet onder de 15. Maar dan is het misschien zo'n 19 tot 20 graden. Aan de kust iets lager. Omdat er dan weer een nieuwe hoge drukcel ontstaat. En daarna zien we de temperatuur weer oplopen. En dat gaat door tot het einde van de maand mei.
14: Nou.
21: En daarna nemen de neerslagkansen geleidelijk wat toe.
14: Dan zien we tegen die tijd wel weer dan, Jan.
21: Zo is het.
14: Precies. Ja. We gaan ervan genieten. Ik wens je alvast een enorm fijn en zonnig weekend. En tot later, Jan.
21: Ja hoor, tot later.

0: Recensies van de ontbijttafel zijn weer binnen van het goede doel. Zwijgen.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Maar dat hoeft zij zeker niet te doen, want zij mag... Oh, is ze mijn hand?
3: Ja, Pieter, goedemorgen.
0: Wat ben je precies aan het doen?
3: Nou, ik niet. Ik heb gewoon Kees aan het werk gezet. De eigenaar hier van IJsje Prima en Callandsoog. Ik mag even stoppen hoor, Kees. Maar ja, Kees moet ook wel...
4: Ik heb geen tijd om te stoppen. Nee, het is mooi weer.
3: Ja, dat snap ik, ja. Van harte gefeliciteerd daar al mee met het mooie weer. Want ja, dat gaat natuurlijk hier dan rijen opleveren, denk ik.
4: Ja, mooi weer, lekker ijs en een lang weekend voor de deur. Dus ja, dat zijn de ingrediënten voor een mooi weekend.
3: En even voor de duidelijkheid. Ik kom hier binnen bij jou in de zaak en ik zie al het is geen prijzenkast, maar er staan wel heel trots allemaal prijzen. Want jij bent echt een wereldberoemde ijsmaker.
4: Nou, we zijn heel bescheiden en heel nuchtere Noord-Hollanders. Maar inderdaad, we hebben een mooie prijzenkast. En we zijn afgelopen maart zijn we derde van de wereld geworden. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Dat je uit 3500 deelnemers uit meer dan 100 landen... ja, een van de drie lekkerste ijsjes maakt ter wereld. Dat is grote trots. We doen het met liefde en passie. En ja, dat wordt bekroond.
3: Ja. Nou, de ijssalon is op dit moment nog gesloten. Die gaat zo open. En ik ben al binnen en ik stapte hier naar binnen. En oh, echt... De geur van vanille, zoete geuren, ook huisgebrande nootjes zelfs. Ik ruik alles. Ik krijg er eigenlijk ook wel een beetje honger van. Jij hebt dat wat ijssmaken hier uitgestald. Ik hoef er niet om te vragen, want je zei al, wil je proeven. Wel, is dit die ik nu mag beleven?
4: Dit is de Seaside Delight. Dus mascarpone, duindoornbes en gezout amandel.
3: Nou, lekker ontbijt zeg. Die ga ik even proeven. Vertel jij maar wat ik dan kan ervaren.
4: Nou, je proeft natuurlijk het lekkere romige ijs. En dan krijg je een beetje dat zuurtje van de duindoren, dat frisse. En een krokantje met een beetje zeezout van de amandel. Ja, dat gaat gewoon heel mooi samen. En dat is bij ons nu het prijswinnende ijs. En natuurlijk ook de hardloper en favoriet van de klanten.
3: Oh, hij is echt heel lekker. En ik snap wel dat jij hier een prijs mee gewonnen hebt. Maar je zegt al duindoorn ook. Want je bent echt een ambachtelijke ijsmaker. Je maakt gebruik ook van ingrediënten uit de natuur. Nou, hoe mooi kan het zijn als je in Callandsoog zit. En je maakt gebruik van ingrediënten uit de duinen. Dus vandaar de duindoorn ook hierin. Dat is een van je prijswinnende recepten. Maar ja, de afgelopen dagen en ook Hemelvaart was niet het lekkerste weer. Dus jij had tijd om na te denken over nieuwe recepten. Wat kunnen we hier nog meer proeven deze zomer?
4: Ja,
3: ga ik trouwens even door, hoor, want hij is er niet op.
4: Dat doe je goed. Je ijs smelt, hè? Nee, we hadden natuurlijk afgelopen week een paar regendagen. Ja, en dan staan we natuurlijk in de keuken niet stil. En dan gaan we onze nieuwe recepten, onze nieuwe ideeën uitwerken. Dus we hebben nu voor vandaag ook een heel mooi frambozenijsje met chocola. En een saus van witte chocola met stukjes framboos. En dat belooft weer een mooie... ijsje te worden. Leuk om weer aan de klant te laten proeven als je wat nieuws hebt.
3: Ben ik dan de eerste klant die hem nu zou gaan proeven? Of heb je hem al in de vitrine gehad?
4: Nou, we hebben zelf al heel veel geproefd. Dat is
3: ja, maar ik ben een klant. Ja. Nou, oké, kom maar door. Ga dat, duindoren op framboos?
4: Ja, dat is het leuke van ijzen. Je kan eindeloos combineren en eindeloos smaken bij elkaar doen. Ja, dus hoe vind je

0: hem.
1: Nou, ik moet zeggen, die sinaasappel vond ik wel heel lekker. En nu deze, oh, die heeft ook weer een heerlijk krokantje erin. Wat is dat?
2: Ja, dat zijn stukjes chocola en stukjes framboos door witte chocoladesaus. Ja, als jij zegt hij is goedgekeurd, dan gaat hij straks de vitrine in.
1: Oh, nou, ja, hij is absoluut goedgekeurd, Kees. Jeetje. Het leuke ook, nou, nu praat ik met volle mond op zender, maar goed, dat mag in dit geval. Ik eet het toch even op. Heerlijk, dat krokantje weer. Lekker laagje chocola eroverheen. Jij bent de derde generatie. Jouw opa is in 1963 hier begonnen. En je vertelde net, je hebt de schriftjes van je opa nog. Sommige recepten uit 63 doen het nog steeds goed.
2: Ja, dat is natuurlijk het mooie. Dat, ja, we hebben natuurlijk zoveel jaren dat we het vak al uitoefenen. En ja, elke keer, elke generatie en iedereen past weer wat aan. En nu de meiden die nu ook weer in de keuken staan, die bedenken ook weer ideeën. Die, ja, en dat bouwt zich op. Bouwt zich op. Maar er zijn inderdaad nog steeds smaken die onveranderd zijn. Die nog steeds zijn zoals mijn opa ze maakte.
1: En dan wil ik toch nog heel even terug naar die duindoren. Want ja, je gaat de prat op, hè, hier in de omgeving. Je gebruikt ingrediënten uit de duinen. Heb ik zo'n leuk beeld dat ik jou... Nou, ik denk, hoe lang ben je? Je bent langer dan 2 meter,
2: twee
1: of niet?
2: Meter. Ja, twee meter.
1: Exact twee meter. Nou, ik zie jou huppelend met een mandje door de duinen die duindorens plukken. Maar dat is te geromantiseerd, denk ik.
2: Nou, nee, inderdaad. Zo, dat zou heel romantisch zijn. Dat zou ook mooi kunnen. Eind september door het Zwanenwater. Prachtig, hè? Het opkomend zonnetje, dauw over de velden. Maar nee, we doen... dusdanige volumes, maar we kijken ook zeker met het inkopen gewoon puur en ja, kwalitatieve duindoren, dat we daar zelf de goede saus van kunnen maken. Dus ja, daar, als je dingen inkoopt, dat is prima, maar kies wel de juiste teler, het juiste gebied en ja, dan kan je een prachtig product maken.
1: Nu reed ik hier naartoe en toen zat ik natuurlijk na te denken over ijsjes maken. En toen bedacht ik me eigenlijk, ja, is het ook niet een idee het heilzamen van onkruid? En dan denk ik aan herenmoes, zevenblad. Is dat nog een idee? Want dat heeft ook nog een positieve invloed op je gezondheid soms. Onkruid.
2: Onkruid.
1: Ijs. Ik vind het wel leuk.
2: Hey, onkruid vergaat niet, maar smelt wel.
1: Je bent niet altijd wel...
2: Goed bedacht, ja. Daar kunnen we misschien wel eens mee puzzelen.
1: Ja, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. We gaan een vervolgafspraak maken. Dan neem ik uit mijn tuin herenmoes mee. Normaal maak ik daar thee van, maar het lijkt me wel leuk om daar een keer ijs ook van te gaan maken. Jij hebt hier nog een derde smaak voor mij tot slot. Wat is dit?
2: Ja, dit is een sinaasappel. Het sinaasappel variegato. Een variegato is een beetje een dikke saus met stukken fruit en stukjes chocola.
1: Nou, daar gaan we. Het laatste smaakje ijs, Pieter. Ik beloof het, want ik denk dat bij jullie inmiddels wel het water in de mond zal lopen ook.
3: We staan een beetje te kwijlen, inderdaad. Dat is zeker waar. Ik heb die duindoornen 1 keer mogen proeven, namelijk die Seaside Delight. Het is verrukkelijk, maar wat je nu hierna nog mag proeven, dat is wel jaloersmakend. Ik krijg een appje van Tini die zegt ook, ja, zij wel. Ja, nou, dan moeten we allemaal maar naar de ijswinkel.
1: Nou ja, iedereen kan deze kant op een ei, hoor. Dat kan ze ook, zo hartstikke leuk.
3: Ja, is ook zo.
1: Oh.
3: En lekker zonnig.
1: Ja, ik heb dus een vervolgaftrek staan, hè, van de zomer.
3: Ja, voor de herenmoes ijsjes.
1: Ga ik met een mandje herenmoes hierheen, ga ik herenmoes ijs maken. Oh, deze is lekker, toch? Ik ga nog wel... Doe maar een hele koep, Kees.
3: Ja,
1: van die
3: precies.
1: Een hele koep. Van die laatste. Lekker.
2: Onderweg naar Hilversum.
3: Ja. Lekker. Geniet er nog even van, naar Samant. En fijn weekend ook voor jou.

0: Cyrus met Flowers. Ja, zometeen.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Is het inderdaad verzoekjes vrijdag? Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. Een beetje vaart maken, zou ik zeggen. Want we gaan beginnen om 9 uur.
2: Nou, inderdaad.
0: Echt zin in. Maar voor het zover is, moeten we natuurlijk wel nog jouw verzoekje binnenkrijgen. Je kan via 088-850-51-52. Enige voorwaarde is...
2: dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies.
2: Oh, sorry, ging al.
0: Ja, knijtje is zo vrolijk. Moet hij gewoon zijn.

0: Over de Top 50. Morgen tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in.
3: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Oh, dit vind ik zo lekker, Pride.
0: Morgen, tijdens Alkmaar Pride.
4: Over de Top 50.
0: Van 12 tot 5, hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: Bij NH.
2: Wat een feest.
0: Dit is een uittip.
5: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
17: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
18: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Zeer ruim 9 uur, zometeen natuurlijk verzoekjes vrijdag. Maar eerst het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Meerdere bewoners van de Marathonbuurt in Amsterdam-Zuid willen niet dat er een gezin terugkeert in hun straat, bij die sociale huurwoning van het gezin. Ging namelijk in maart een explosief af, waardoor die woning en meerdere andere zwaar beschadigd raakten. Het gezin zorgt volgens de buren al langer voor overlast en ze willen ze gewoon niet terug hebben. De Amsterdamse activist Jesse van Schaik is aangekomen in Turkije. Ze zat op een hulpschip met goederen voor Gaza, maar werd gearresteerd door Israël. Intussen is ze dus naar Turkije gebracht. Vandaag vliegen ze door naar Nederland. En de ANWB waarschuwt voor topdrukte op de weg vanmiddag. Vanwege het Pinksterweekend ontstaan de eerste files al vroeg, zeggen ze. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
22: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten, Dus de basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
21: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
21: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Trulease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
24: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
24: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
24: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
28: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
29: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
30: Verzoekjes vrijdag.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Mojo met Lady Hear Me Tonight. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Helemaal op een prachtige dag als vandaag, want het is 12 minuten over 9, maar het zonnetje staat al stevig bovenaan de hemel. En warm begint het ook te worden. Het is al een graadje of 18. En dat allemaal op deze prachtige...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Het verzoekje van daarnet was van Babette, Lady Hear Me Tonight van Mojo. En de appjes stromen alweer binnen aan. Er kan absoluut nog meer bij natuurlijk.
2: Zeker.
0: De duidelijkheid. Verzoekjes vrijdag staat overigens bekend om het feit dat we draaien wat jij, we horen hier bij NH. Maar dat die wel knijtertje vrolijk moet zijn. Mm-hmm. Even voor de duidelijkheid. Mooie muziek is er al genoeg, maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens op. We kregen een appje van, even kijken, moet ik hem er even bij pakken. Dat was Marianne. Marianne heeft een licht geïrriteerd appje gestuurd.
2: Oh.
0: Ja. Wat ze dan? Heeft namelijk gezegd dat ze deze al 7 keer heeft aangevraagd.
2: Oh ja.
0: Maar moeten we Marianne even bellen, denk je? Of is dat...
2: Nou, ja,
0: maar bel er even op. Dan vraag ik wel eventjes of de irritatie uit de lucht is als ik hem nu zou draaien. Toch? Want ik weet niet of dat voor hetzelfde geld lukt had. Maar misschien ook niet. Even kijken of ze opneemt. Marianne!
3: Ja, goedemorgen.
0: Hi, met Pieter bij NH bij de ontbijttafel. Goedemorgen.
3: Oh, hi. Goedemorgen.
0: Je bent in de uitzending.
3: Oh, nou,
0: niet
3: schrikken. Gezellig.
0: Ja, nou, dat is een plezier. Zo mag je het horen, Marianne. En Marianne, vertel, jij wilde een plaat vragen. En er zat ook bij een licht geïrriteerde toon van het feit dat je hem al 7 keer aangevraagd hebt en nog steeds niet gehoord hebt, hè?
3: Ja, nou ja, goed.
0: Bloedirritant.
3: Er zijn zoveel aanvragen, dus kan gebeuren.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar ik snap wel dat je deze graag een keertje wil horen. Wat wil je horen en waarom?
3: Nou, Harry Jekkers met Hampolka. En ik vind dit gewoon zo'n leuk liedje.
0: Ja.
3: Het begint namelijk eigenlijk dat de mensen heel netjes werken. En dan wordt iets minder netjes gaan werken. En dan uiteindelijk door robots, waardoor de hammen in de blikken worden gesmeten.
0: Ja. Het is in ieder geval een goed idee om even ook stevig naar de tekst te luisteren. Hè? Want dat maakt het extra geinig eigenlijk, deze plaat.
3: Ja, het is echt goed luisteren naar de tekst. Want ik vind hem gewoon supergoed bedacht door Harry Jekkers.
0: Marianne, ik ga hem draaien. Wil je hem zelf even aankondigen?
3: Ja, hier komt Harry Jekkers met de Hampolka.

En op dozen werden stickers geplakt, waarop stond dat de doos uit de hamfabriek kwam. Met de groeten van de vrouwen en de mannen van Ham.

0: Ach, wat is dit goed, hè. Ik kan er echt van genieten, hoor. De Hampolka van Harry Eckers dan eindelijk voor Marianne... nadat ze hem 20.000 keer had aangevraagd bij...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, 088-850-51-52. En Anne, is dat eigenlijk beperkt tot één verzoekje per persoon?
2: Nee hoor, je mag alles aanvragen.
0: Precies. Als je er meerdere aan wil vragen, dan kan dat natuurlijk ook. Heeft Diana gedaan? Ik heb er al een paar in mijn lijstje staan waarvan ik denk... die zouden best wel eens vandaag nog langs kunnen komen. Maar deze in ieder geval, en dat vind ik hartstikke lekker. Diana, bedankt voor het aanvragen. En ga vooral zo door, zou ik zeggen.

0: voor Diana. De Dexys Midnight Runners.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Jouw verzoekje is ook welkom, hè, via 088-850-51-52. Gewoon eventjes laten horen waar jij zin in hebt. En wie weet kan ik hem nog eventjes zometeen hier voor jou over de balk smijten. Dat zou toch lekker zijn?
2: Nee, van zou heel leuk zijn.
0: Enige voorwaarde is dat die knijter vrolijk moet zijn. Of dat er een beetje pit in moet zitten. En dat je denkt van ja, hier heb ik wel echt zin in. Regine die dacht, daar weet ik er nog wel eentje van. Ze zegt, leuk hè, heb ik al een tijdje niet gehoord. Wat bedoelt ze? TLC met Waterfalls.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hoi, hier Rita uit Ilpendam.
10: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Frida uit Bloemendaal. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Half tien in Egmond aan Zee is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Meerdere bewoners van de Marathonbuurt in Amsterdam-Zuid willen niet dat een gezin terugkeert in de Herculesstraat. Bij de sociale huurwoning daar van dat gezin ging in maart een explosief af. En inwoners zijn er nog steeds erg van onder de indruk.
14: Ik heb het als een zeer intimiderende aanslag ervaren. Gewoon. En vooral omdat daar gewoon kinderen het balkon afgeholpen moesten worden en zo. Dat vind ik gewoon vreselijk. En ik hoop niet dat het nog een keer gebeurt.
13: Ja, door die ontploffing raakten meerdere woningen daar in Amsterdam-Zuid onbewoonbaar. En het gezin zorgt volgens de buren al langer voor overlast. De bestuursrechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak rondom de asielopvang in Loosdrecht. Omwonenden willen van die opvang af. Ze vinden dat de gemeente vooraf niet goed gecommuniceerd heeft. De gemeente zei dat er spoedmaatregel echt nodig was en vanwege de kans op buitenslapende asielzoekers in Ter Apel, dus dat ze in Loosdrecht opgevangen moesten worden. En de rechter gaat nu oordelen of de juiste procedures en belangen zijn meegenomen in het besluit. De eerste asielzoekers die wonen er intussen al een tijdje en worden er nu 39 opgevangen. De activisten die aan boord waren van een schip met hulpgoederen voor Gaza worden aan het eind van de middag terugverwacht in Nederland. Ze vliegen vanuit Turkije terug naar Schiphol nadat ze eerder door Israël waren opgepakt op open zee. Daar in Israël werden ze schandalig behandeld, vertelt deze activisten uit Amsterdam.
15: We hadden enkelboeien om en ik werd meegesleurd. En als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik en toen sleurden ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen, ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekleurd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
13: Ja, in totaal gaat het om 6 Nederlanders. 2 daarvan waren journalisten. Ze vliegen dus vanmiddag terug. Tegen 5:30 zijn ze op Schiphol. Niet met de afwas naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw of met je wc-rol onder de arm naar de wc. Campings worden er steeds luxer op. Door de opkomst van glampings en makkelijk uitvouwbare wagens groeit kampeerliefde in ons land. Dat horen we bij het Financiële Dagblad. Maar ja, dat kamperen, dat moet dus wel een beetje luxe.
16: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
13: Nou, kamperen is vooral herontdekt in coronatijd, zeggen kenners. Maar volgens het Financieel Dagblad zijn de mensen daarna dus blijven hangen. Nou, dat gaan ze vandaag ook weer doen, want de ANWB waarschuwt voor topdrukte op de weg. Vanwege het Pinksterweekend ontstaan de eerste files al vroeg, zeggen ze. Vanaf 12 uur waarschijnlijk alweer in de rij. Belangrijkste knelpunten in Noord-Holland zijn natuurlijk de snelwegen op het Gooi. Naar het midden van het land. En de wegen naar Texel, de wachtrijen voor de boot, dat soort dingen.
17: Oeh, die kunnen ook oplopen, hè? Sta je zomaar 2,5 uur te wachten?
13: Ja, ik zit eens even te kijken. Daar doen ze altijd een prognosetje, toch? Eens even kijken of ik die ergens heb. Nou, ik kan hem zo snel niet vinden.
17: Dan moet jij eens opletten wat er gebeurt als er naar de verkeersinformatie zou gaan.
13: Oh, staat hij er al bij?
17: Ja.
13: Oh, daar ga je al.
17: Hij wil tegenkomen, hoor.
13: Nou ja, genoeg water mee, zou ik zeggen. En de voorpret begint al in de auto.
17: Dat dacht ik. En ik kunt altijd even daar bij de pont even ijsje halen, toch?
13: Ijsje halen bij de
17: pont? Ja, dan ben je er al een beetje, toch?
13: Voor pont,
17: je?
13: Bij de pont.
17: Ja, bij de boot, sorry.
13: Ja,
17: sorry, iedereen van Texel en Den Helder en op de ene en terug. Echt.
13: Oh, boze kapitein.
17: Ja, nee, echt stom. Oh, nee, ik zei pont, maar ik bedoelde boot. Oh, wrijf in een vlek.
13: Oh, meer nieuws in de pont. App of op nanieuws.nl.
17: Gaan we naar het weer met Jan Visser.
18: Het is vandaag in onze provincie stralend weer. En de middagtemperaturen komen op veel plaatsen uit, zo rond de 25, lokaal 25 tot 26 graden. Aan de kust en in de Noordkop wat minder warm. Vanmiddag aan de kust vooral door wind van zee, die overigens niet sterker is dan zwak tot matig. Elders in de provincie waait het niet of nauwelijks. Morgen opnieuw warm. Plaatselijk wordt het zelfs zo'n 27 graden. Wel neemt in de loop van de dag de kans in het noorden van de provincie op een enkele bui toe. Een buitje, kan ik beter zeggen. De wind is in het algemeen zwak uit het zuiden. Later een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.
17: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, ik ben heel benieuwd wat daar ondertussen staat.
19: Nou, ik ook. Eerst beginnen met de melding op de A10 wel. Van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Durgerdam is de afrit daar dicht. Komt door een politieactie. En de N501 van Den Horen richting Den Burg. Daar staat het vast bij het veer naar Den Helder richting Texel. 10 minuten.
17: Ja, precies. Dat is hem dus. Met al die rijstroken waar je dan op die parkeerplaats staat.
19: Ja.
17: En dat je dan de hele tijd het idee hebt dat je de verkeerde gepakt hebt. Dat
13: ja, altijd de verkeerde rij. Maar ik zit even naar de webcam vanaf Texel te kijken. Hij is onderweg.
17: Oh ja, ja, is hij aan het varen?
13: Ze steken hem net af. Hoe zeg je dat? Ze
17: weet ik
13: hem
17: niet.
13: Af. Met zo'n handen binnenboord, voetjes zo.
17: Oh ja, precies. We gaan.
13: We gaan. Iedereen gaat nu de bocht om. Ah, het is een schitterend gezicht.
17: Ja, heerlijk. Ik ben jaloers op iedereen die dit Pinksterweekend op Texel mag doorbrengen. Lekker. Geniet er alsjeblieft van en word niet al te boos in die file. Sterkte allemaal.

0: Ach, wat een mooi liedje. Diana die vroeg hem aan. Labi Sivre met It Must Be Love. Natuurlijk allemaal in het kader van...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: En zo belde vanochtend heel vroeg Marianne.
2: Maria.
0: Bedoel ik, Maria. Die wilde een heel mooi liedje horen. En die wilde ook iedereen bedanken voor de zorg die ze ontvangt op dit moment.
2: Ja, super lief.
0: Was heel erg blij mee. En ze zei een beetje een hart onder de riem. Kan nooit kwaad. En daarom wil ze graag Ramses Shaffi horen. Nou... Hij is helemaal voor jou. Ramses Shaffi met Zingvecht Huilbit.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasschaap zegt. Als je dat doet, dan is die van jou. Maar als je dat niet doet, dan krijg je helemaal niks. Gaat op vrijdag wel eens mis?
1: Ik wil het niet jinxen, maar
0: wil wel eens misgaan.
2: Is ook. En je mag ook een liedje aanvragen, hè?
1: Nee, maar daar wil ik niet bij verklappen nog.
2: Oh, heb ik al gedaan nu.
1: Ja, klopt. Terug kunnen we niet.
2: Ik neem het terug.
1: Shit happens, maar ja.
2: Waarom wil je dat niet verklappen?
1: Nou, omdat het zet meer druk nog op de luisteraar in kwestie.
2: Oh.
1: Daar hou ik wel van, weet je.
2: Oh, dat is het.
1: Goed, gewoon even appen het woord kaasgraaf naar 088-850-5152. Wie weet is hij dan zometeen voor jou. Mag ik door naar Rinette? Die heeft weer een krankzinnig nummer aangevraagd. Dat doet ze wel vaker. Vandaag is dat Mohombi met Bumpy Ride. Ja.

0: Grinet uit mijn tenen komt hij weer, hoor. De dank voor Bumpy Ride van Morombi.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nu even door naar toch serieuze zaken. Want we gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan, en alleen dan, deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf. Anne, ben jij er klaar voor?
3: 100%.
0: Oké, dan. Dan gaan we het gewoon proberen. En wie weet lukt het in één keer. Zou toch leuk zijn, hè? Gun het iedereen, hè, voor de duidelijkheid. Maar een klein missertje op zijn tijd. Nou ja, goed. Enfin.

0: Kaasschaaf.
1: Jawel, dat is gewoon goed.
2: Met wie spreek ik?
0: Met Bionda de Vries.
2: Bionda, zei je dat?
0: Ja.
2: Hoe schrijf je dat?
0: B-I.
2: Ja. B-I-O-N-D-A.
0: Ja.
2: Bionda.
0: Ja.
2: Het is zeg maar, jeetje, wat een hoop letters bij elkaar eigenlijk, hè, als je zo nadenkt.
0: Ja,
2: prachtige naam natuurlijk. Bionda, waar komt de kaasschaaf te liggen bij jou?
0: Nou, ik zat te denken of hij komt bij de ambulancepost, want daar werk ik.
2: Pardon?
0: Thuis, want hij is zo mooi.
2: Ja, in beide gevallen natuurlijk hartstikke leuk. Maar wat doe je bij de ambulancepost dan?
0: Verpleegkundige.
2: Ben je verpleegkundige op de ambulance?
0: Ja.
2: En als je dan bijvoorbeeld een keer een mes kwijt bent... en je hebt opeens die kaasschaaf nog, dan kun je, dat is handig.
0: Nou, precies. Ja. Daarvoor doe ik ook mee.
2: Ja, nee, ik kan het me goed voorstellen. Wat leuk, wat zal het fijn zijn als hij daar zou mogen komen te liggen. Maar bij jou thuis kan ik ook wel begrijpen, hoor. Je hoeft ook niet altijd met je collega's een pleziertje te doen, toch?
0: Precies.
2: Nee.
0: Dat weet je zelf.
2: Ja, nee, als ik de kans krijg, doe ik anderen geen plezier. Dat mag duidelijk zijn. Bionda, met je prachtige naam. Als je hem op vrijdag wint, dat is wel interessant. Dan mag je ook nog, mits en tenzij extreem vrolijk... ook nog een plaatje aanvragen voor Verzoekjes Vrijdag.
0: Ja. Oh jee.
2: Ja, daar schenk je van. Ja. Dat is ook de bedoeling. Noem eens een artiest die je heel leuk vindt. Iets wat je laatst nog gehoord hebt, bijvoorbeeld.
0: Neil Diamond vinden ze heel leuk. Mag jij kiezen welke?
2: Even kijken hoor, wat ik allemaal in de computer heb staan hier. Neil Diamond. Even kijken hoor, wat ik allemaal heb. Of ik leuke dingen kan vinden. Acapulco is natuurlijk mooi. Beautiful Noise is ook leuk.
0: Ja, he? Past ook goed bij de weer.
2: Welke wil je? Acapulco?
0: Ja.
2: Nou, dan gaan we dat toch gewoon doen. Wordt helemaal geregeld op dit moment. En we gaan ervoor zorgen dat de kaasschaaf zo snel mogelijk jouw kant op komt. En dan mag je zelf kiezen of die bij jou thuis in de la komt te liggen... of dat die met de collega's van de ambulancepost gedeeld wordt.
0: Oké, dankjewel.
2: Veel plezier met Bionda.

0: Voor Beyonda, Neil Diamond met Acapulco. Tegenover mij niemand minder dan the one and only Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Acapulco shirt aangedaan.
0: Ja, inderdaad. Vandaar al die ananasjes. Is nou in het Engels ananas of ananas?
1: It's just a banana without the B.
0: Ja, precies. Anana.
1: Anana.
0: Oké. Goed. Ga je doen zo meteen.
1: Dat is ongeveer het instapniveau vandaag. Prima. De Summer Night City komt langs van ABBA. Ja, die tijd is nu aangebroken.
0: Goeie plaat, jongen. Poh, een van de beste platen van ABBA ooit. Sterker nog, ik denk de beste. Anne is het niet met me eens. Maakt me niet uit.
1: Voel even hoe. Nou goed. Doet er verder niet toe.
2: Maakt me niet uit, oké.
0: Nee, maakt me niet uit.
2: Maakt je wel uit.
0: Nee, boeit me niet.
1: Jullie zijn Shanna Spiro komt ook nog langs met Material Lover. En ik doe vandaag een bakkie met Tom Groot. Dan denk je, Tom Groot, wie is dat? Boer Tom uit Nieuwe Niedorp van Boershoekvrouw.
0: Ja.
1: Zeker, 2014, de man die de meeste brieven ever ooit kreeg. Hoop gebeurt sindsdien, overstap gemaakt naar televisie. Presenteert nu een heel leuk programma, gaat over corso's.
0: Oh, leuk. Zometeen te horen hier allemaal bij Bart Slim en zijn Goedemorgen. Na, in dit geval, Yves Berends met Terug in de Tijd. Want Corrie vroeg hem aan, ze zegt goedemorgen Ann en Piet en Frank. Mag een liedje van Yves Berends, als ik terugkom in de tijd dan wel met jou aanvragen. Natuurlijk mag dat, lieverd. Hij is helemaal voor jou. Elke

0: iedere Pinksterdag bij een haar.
1: Van 2 tot 5.
2: De duizend van Driessen.
0: Nummer 29.
3: Down to La Diligence.
2: Nummer 199.
3: Make it with you.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
3: By the heroes and...
2: De duizend van Driessen.
1: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5.
0: Bij NH.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Dit is een uittip.
13: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ik ben Willy en kom uit Bellenbroek.
15: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Vieringen.
16: Ik ben Helene. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Naar de wedstrijd van Ajax tegen Groningen in Volendam zijn gisteren 4 mensen aangehouden. Het gaat om fans van Groningen die de confrontatie zochten met de politie. De man in een rolstoel die gisteren omkwam bij een ongeluk op het station Bijlmer Arena werd het spoor opgetrokken door de aanzuigende werking van het passeren van een trein. Dat zegt de politie. Het gaat om een 68-jarige man. En de ANWB waarschuwt voor topdrukte op de weg vanmiddag. Vanwege het Pinksterweekend ontstaan de eerste de files al vroeg, zeggen ze. Sterker nog, ze drukken de neus al een beetje tegen het venster. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten.
4: Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: De verkeersinformatie dan. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Durgerdam is de afrit dicht. En dat heeft te maken met een politieactie.
21: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
27: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: True Lease met Grenke.
31: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
32: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
31: Precies wat we nodig hadden.
32: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
33: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
34: Nu al zin in zaterdag.
33: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
32: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
35: Goedemorgen.
36: Met Bart Slim.
37: Hey, goedemorgen Bart.

0: groot muzikaal talent. Daar gaan we nog veel van horen. Maar ja, dat zeiden ze van mij ook, hè. Een goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die lekkere laatste dag van de week. Het voorprogramma van dat extra large Pinksterweekend. En die dag van vandaag die begon voor mij vanochtend heel vroeg met een wandeling. Ik was weer eens belachelijk vroeg wakker. Ik dacht, nou, naar buiten. Even lekker langs de dijk gewandeld en door Oudsloten. Het was echt net licht en je voelde zo dat de lucht was zwanger van warmte. Dus de zomer hangt letterlijk in de lucht. Lekker, man. Ik ben er wel aan toe. Nou, meer over dat weer uiteraard straks van Jan Visser. Daarvoor heb je dan nog een paar juweeltjes van platen voorbij horen komen. In een fijne lijst gezet door mijzelf en de onvolprezen William van der Locht. Het nieuws uit Noord-Holland actueel en heet van de naald van Frank Boer. En ja, dat heerlijke aromatische zwarte goud dat je door dat filtertje hoort druppelen. Dat schenk ik zo meteen in voor Tom Groot uit Nieuwe Niedorp. Ja, boer Tom, hè, uit Boershoekvrouw. Maar hij is nu presentator van een heel aardig programma. Gaan we het zo over hebben. Maar toch, en ook vooral muziek, hè. Tussen nu en 12 uur straks Zaz met Kefondra. Eerst Elvis Presley met Maurice the Name, His Latest Game. His Latest Flame, moet ik zeggen, sorry. En net als voor iedereen die behoefte heeft aan een flinke dosis vitamine D. Nou, jullie gebeden zijn verhoord. En dus is dit een buitengewoon...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Tom Groot uit Nieuwe Niedorp. Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Ik drink hem zwart.
1: Ah.
2: En heet.
1: Zwart en heet. Nou, dat kan ik voor je regelen. Die komt eraan, Tom. 2014, toen deed jij mee aan het onvolprezen Boer zoekt vrouw. Geen enkele andere boer kreeg zoveel brieven als jij destijds. Ja. Word je daar nog heel vaak op aangesproken aan die deelname destijds?
2: Het is wel zo. Eigenlijk wat ik altijd zeg, en dat dekt helemaal de lading, is dat ik eigenlijk overal waar ik kom word ik gerend, maar lang niet door iedereen. En dat is gewoon wat het is. En dat is best wel relaxed.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Na jouw deelname aan het programma is er een hoop gebeurd. Je bent deels blijven doen wat je altijd al deed, maar je bent ook bij de televisie terechtgekomen. Had je dat ooit gedacht toen je op de middelbare school zat, of misschien op de landbouwschool, dat dit nog eens op je pad zou komen?
2: Nou, nee, absoluut niet. En ook echt nooit eigenlijk de interesse gehad om dat überhaupt te doen. Hè. Een vriendinnengroep eigenlijk bij ons het dorp had me aangemeld voor Boer zoekt vrouw.
1: Ja.
2: En van het een kwam het ander. En uiteindelijk kwam dus RTL langs, echt aan de deur. Van of ik niet de tuinen wilde maken vanwege groene vingers bij het eigen huis.
1: Ja.
2: Dat is wel heel apart gelopen, ja.
1: Ja, dat kan ik me voor. Ja, het zijn wel, denk ik, twee heel verschillende werelden. Hè? Als agrariër bent of vooral buiten bezig, met je handen bezig, echt aan het werk, zeg maar. Televisie is ook vaak lang wachten, niks doen, dingen opnieuw doen. Hoe schipper jij tussen die twee werelden?
2: Nou, kijk, het is zo, ik maak natuurlijk de tuinen bij Eigen Huis Tuin. En wachten zat er bij mij nooit in. Nou, wel dingen opnieuw doen, dat je wel gelijk. Maar ik maak de tuin ook echt zelf. Hè. Dus ik deed de hele presentatie. Het klussen, het sjouwen met de tegels, de balken, de kruiwagens. Dat deed ik allemaal samen met mijn ma dan. En ook wel achter schermen hielp dan bijvoorbeeld camera geluid mee. Als bijvoorbeeld, ik noem wat 40 kruiwagens de tuin uit moeten of erin.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Dat is niet alle 40 te draaien. Dus dat was echt een hele leuke club collega's.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Sinds afgelopen weekend ben jij te zien als presentator van het Varend Corso Weekjournaal. Wat is dat precies voor programma, Tom?
2: Nou, is een uniek programma, kan ik wel zeggen, omdat het over een lokaal plaatselijk evenement gaat wat uit wordt gezonden op televisie. Het gaat over een corso. Nou, iedereen kent wel een corso. Dat wordt over heel Nederland gehouden. Dit is dus een editie op boten. En dat doen ze al 25 jaar. En daarom heet het natuurlijk Varend Corso. En het mooie is aan dit programma ook, of eigenlijk aan het Varend Corso Westland, is dat het alle producten die daar worden gekweekt in een glastuinbouw, die worden allemaal tentoongesteld op de boten. En dat is ook van oudsher is het zo ontstaan.
1: Ja.
2: De mensen zijn daar super trots op. En dat begrijp ik ook. Want ik kom nu geregeld, kom ik daar dus in het Westland. En ik heb veel gezien, maar ik kijk daar toch wel echt mijn ogen uit.
1: Ja, wat vind je het meest opvallend en indrukwekkend daar?
2: Hoe gemoderniseerd de glastuinbouw is. Hè? Dus het gaat echt over, we nemen kijkers mee naar de hele beleving. Hè? Dus ook de juiste sfeer van Varend Corso, de bouwgroepen. Maar we laten ook een heel deel zien wat er achter schermen gebeurt bij de kwekers. Dus hoe de planten, de groenten, de bloemen worden opgekweekt. Wat je op de boten ziet, hoe dat wordt opgekweekt in de kassen.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is zo modern, het is enorm duurzaam. Het is, het is natuurlijk ook wel groot, hè? Meerdere hectares kas.
1: Ja.
2: Als je er binnen loopt. Maar dat het zo erg enorm met de tijd meegaat, met de innovaties en waar Nederland daarin echt voor oploopt.
1: Ja.
2: Dat is echt wel heel bijzonder te noemen, hoor, wat daar gebeurt.
1: Dus het is voor jou ook nog een heel leerzaam programma.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, ik ben echt van mening dat ik echt lang niet alles weet, hoor, wat er allemaal is. Maar het is wel heel erg leuk om dit nu ook mee te maken op deze manier.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, en deze rol echt als presentator van zo'n programma, smaakt dat dan meer? Gaan we je ook in andere dingen zien hierna?
2: Wie weet. Kijk, als ik het. Ik zeg eigenlijk altijd zo thuis. Ik ook mijn eigen kwekerij. En daarom past het Varend Corso natuurlijk ook heel goed bij mij. Ik hou van gezelligheid, van mensen om me heen. En ik ben ook kweker. En ik ga nu dus ook die kant op. Als het past met thuis. En het is logisch om te maken. Iets met groen, zeg maar. Met mensen. Ja, dan vind ik het heel erg leuk om te doen.
1: Ja.
2: Zeker weten.
1: Nou, dan gaan we je vast binnenkort wel weer in een ander programma terugzien, denk ik, Tom. Maar de komende 5 zondagen ben je nog te zien rond 1:05 op RTL 4. En deze serie wordt volgens mij ook op Videoland uitgezonden, hè?
2: Klopt, ja. Nou, kunnen terugkijken, RTL 4 zondagen, inderdaad, vanaf 5 uur.
1: Het Varend Corso Weekjournaal, gepresenteerd door Tom Groot uit Nieuwe Niedorp. Tom, succes met alles wat er op je pad komt en dank voor je tijd.
2: Jij ook bedankt, Bart. Succes ook.
1: Oké, en we gaan kijken naar het Varend Corso Weekjournaal. En we gaan nu muziek draaien. Dit is Nick Kamen in Goedemorgen met Each Time You'll Break My Heart.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
18: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
19: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 1 minuut over al 10:30. In Assen-Delft is het 21 graden. Ja, u hoort het goed. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De 68-jarige man in een rolstoel die gisteren om het leven kwam op het station Bijlmer Arena werd door de aanzuigende werking van een passerende trein richting dat spoor getrokken. Dat meldt de politie. Daardoor kwam hij terecht tussen de trein en het perron en dat heeft hij niet overleefd, zegt de politie. Ze gaan daaruit van een ongeluk. Ze sluiten een andere oorzaak uit. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, daar wordt slachtofferhulp voor ingeschakeld. Na de wedstrijd Ajax tegen Groningen in Volendam zijn gisteren 4 mensen aangehouden. In eerste instantie zochten fans van Groningen de confrontatie met de politie, maar daar werd niemand opgepakt. Op andere plekken rondom het stadion is dat wel gebeurd. Het ging dus om 4 Ajax-fans die zijn aangehouden, 3 voor openlijke geweldpleging en 1 persoon werd opgepakt voor belediging, zegt de politie. Volgens de politie is wel voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, zeggen ze bij de politie. De activisten die aan boord waren van een schip met hulpgoederen voor Gaza worden aan het eind van de middag terugverwacht in Nederland. Ze vliegen vanuit Turkije terug naar Schiphol nadat ze eerder door Israël werden opgepakt. En daar werden ze schandalig door behandeld, vertelt een van deze Amsterdamse activisten.
4: We hadden enkelboeien om en ik werd meegesleurd. En als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik en toen sleurden ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen, ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
5: Ja, er komen uiteindelijk 6 Nederlanders terug naar Nederland. Die waren aan boord van dat hulpschip. 2 van hen waren journalisten. Ze worden rond 6:30 verwacht op Schiphol. Huidartsen, moet ik zeggen, waarschuwen voor de felle zon de komende dagen. Het is tamelijk zomers weer, dus moet er flink gesmeerd worden. Met zonnebrand, wel te verstaan. Maar die zonnebrand is vaak niet zo goed als de flesjes beloven, zegt deze dokter.
20: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
5: Ja, we moeten met een boel rekening houden. Dus ook met het weer. En of het dan echt zomers warm, heet of tropisch wordt. Dat horen we zo meteen natuurlijk van Jan Visser. En de ANWB waarschuwt voor topdrukte op de weg vanmiddag. Vanwege het Pinksterweekend ontstaan de eerste files al vroeg. Sterker nog, ze ontstaan nu al een beetje. Belangrijke knelpunten in Noord-Holland zijn natuurlijk de snelwegen in het Gooi. En de wegen naar de veerboot op Texel. Daar kan de wachttijd flink oplopen vandaag.
21: Pinksterweekend, ja.
5: Ja, Pinksterweekend. Ja, ieder jaar kan ik dit weer roepen. Ik zou zeggen, lekker het raampje open. Eén armpje naar buiten. Maar...
21: radio aan.
5: Ja, maar wel radio eindig goed insmeren.
21: Dat armpje. Dat ja. Vooral die ene arm, hè?
5: Eén armpje.
21: Ja. Anders word je zo'n trucker.
5: Ja, met één zo'n bruin, zo'n linkerbruin armpje. Precies. Of een Engelse auto kopen.
21: Ja, dat kan ook. Ja.
5: Want dan word je andere arm bruin.
21: Ja, dan heb je weer een probleem met de parkeergarage.
5: Ja.
21: Want dan moet je dus helemaal aan de andere kant.
5: Inderdaad.
21: Moet je op de knopje drukken.
5: Ja,
21: onbeschrijfelijk leed.
5: Altijd iemand meenemen, gezellig.
21: Zoals dat. Een bakkenist.
5: Ja, inderdaad. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
21: Nou, laten we het woord geven aan de belangrijkste man van vandaag. Want dat is onze weerman, Jan Visser. Ik zei het je net al even, jij gaat goed nieuws brengen, Jan, denk ik, hè?
22: Ja, dat zit er wel in, hoor.
21: Mooi. Nou, vertel. Zeker.
22: Ja, het is vandaag al prachtig weer. Overal schijnt de zon. Als we naar heel Nederland in beeld nemen, dan is er alleen nog wat bewolking in het oostelijk waddengebied, het noorden van de provincie Groningen. Maar bij ons volop zon, er kunnen misschien een paar stapelwolkjes in de loop van de dag ontstaan. Maar zonneschijn overheerst en de temperaturen zijn fors aan het oplopen. 21,5 graden inmiddels permanent. Wijk aan Zee ook 21, Den Helder 21. Dus eigenlijk zo'n beetje overal hetzelfde. En dat heeft ook te maken met het feit dat de wind slechts zwak is, tot matig uit zuidelijke richtingen. Nou, vanmiddag komt de temperatuur uiteindelijk uit op veel plaatsen rond de 25 graden, plaatselijk 26. Dus echt een zomerse dag. In de beeld wordt het de eerste zomerse dag van dit jaar. Een beetje laat. Vorig jaar was het al begin mei. Maar goed, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. En prachtig weer. Wel op de stranden vanmiddag wat afkoeling door wind van zee. Zeewater heeft een temperatuur van 13 graden. Dus dat moet even in oogenschouw nemen. Maar voor de rest is het natuurlijk prachtig weer. Heeft allemaal te maken met een hoge drukgebied, waarvan het zwaartepunt zich bij de grens van Duitsland en Tsjechië bevindt. En het hoge drukgebied trekt langzaam richting Polen. En dat bedient ons ook morgen nog. Wel is het zo dat de luchtdruk opnieuw begint te stijgen boven de Britse eilanden, volgend hoge drukgebied. En er net tussenin zit een zwakke storing. En die veroorzaakt in de loop van morgen tijdelijk wat meer bewolking. Kleine kans in het noorden van de provincie, maar vooral toch in Friesland en Groningen op een enkele bui. Zou ook wat onweer bij kunnen voorkomen. Maar voor de rest morgen veel zon en temperaturen die 27 tot 28 graden gaan uitkomen op veel plaatsen. Maar in de kustgebieden wat lager, zeker in de Noordkap en op Texel. Te meer ook omdat de wind draait van zuid naar west.
21: Okay.
22: Is overigens zwak tot matig, niet al te sterk dus. Nou, zondag en maandag, dus beide Pinksterdagen, droog, zonnig en warm. Temperaturen om en nabij de 25 graden. Op een maandag eerder wat hoger dan die 25 nog. En op zondag, vooral het noorden van Noord-Holland en aan de kust, ietsje lager, omdat de wind uit het noorden tot het noordoosten waait. Maar al met al dus een zomerse Pinkster.
21: Ja.
22: En ga je dan verder naar Nederland, dan zie je dat het eigenlijk ook in onze omringende landen volop zomer is. En misschien is het wel hier en daar veel te heet. Want dat is het ook voor een deel het geval. Want er is toch echt sprake van een sterke verhitting van West-Europa.
21: Ja.
22: Zo wordt maandag in Engeland, het is dit weekend in Engeland Bank Holiday, dus die hebben dan een extra lang weekend. Worden in de buurt van plaatsen als Cambridge, Londen en zo temperaturen tot 33 graden verwacht. En dan zie je echt wel, en dat geldt ook voor dinsdag, dan zie je toch echt wel aan dat wat maximaal mogelijk is in mei.
21: Ja.
22: Misschien worden daar records gebroken. En records zijn al gebroken de afgelopen 24 uur. Bijvoorbeeld in het noorden van Spanje.
21: Ja.
22: Dat normaal gesproken altijd een veel meer gematigd klimaat heeft.
21: Ja.
22: Want dichter bij de Golf van Biscayen. Maar gisteren werd het in Oviedo, de hoofdstad van de regio Asturias, werd het ruim 34 graden.
21: Tuurlijk.
22: En dat is 2 graden boven wat ooit in mei is bereikt. En vandaag kan het daar zelfs 35 graden worden.
21: Dus. Ongelooflijk. En het is pas mei, hè? Dus we hebben nog een hele...
22: Het is pas mei, ja.
21: Eén vraagje nog. Er komt een appje binnen van de luisteraar. Die zegt, als de wind tegen de klok indraait of met de klok meedraait, is daar een spreekwoord over? Ken jij dat toevallig?
22: Ja, er zijn wel wat spreuken over, maar ja. Dat... Nou, krimpende wind. Maar een wind met de wijzers van de klok mee is een ruimende wind. Een wind tegen de wijzers van de klok in is een krimpende wind.
0: Okay.
22: Maar er zijn wel wat spreuken hoor. Maar ik denk niet dat die heel veel op deze situatie...
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou, die houden we dan te goed. En misschien doen we die straks bij June. Voor nu in ieder geval danken, Jan. Het worden mooie dagen. Oh, misschien tot slot nog even die zonkracht. Daar moeten we wel een beetje rekening mee houden.
22: Ja. Maar goed dat je dat nog even inderdaad aanstipt. We zitten op 6. En veel mensen denken het is prachtig weer nu. Maar, ja, inderdaad zonkracht en zo. Maar dat speelt natuurlijk ook een rol op dagen wanneer het wat koeler is. Hè? Want mensen denken, het is wat koeler, is weinig aan de hand. Maar die zon die heeft gewoon in deze tijd van het jaar een kracht 6, zo'n beetje. En bij mooi weer merken we dat meer, omdat we meer naar buiten gaan. Meer op terrassen zitten, fietsen, noem maar op, wandelen. En op het strand liggen, you name it. Ja. En dan speelt het natuurlijk veel meer. Maar ook op andere dagen is het toch wel van belang om toch veel te smeren.
0: Ja, nou, knap het in je
22: beetje afhankelijk van de huid natuurlijk, maar...
0: Ja, zeker.
22: Echt belangrijk, ja.
0: Wel doen. Nou, goed dat we dat nog hebben gezegd. Jan, dankjewel en tot over een uurtje.
22: Ja hoor.
0: De ANWB verkeersinformatie krijg je nog van me uit. Het zal wel druk worden op de weg. Het valt nu nog mee. 2 meldingen, de N99. Eentje is dat eigenlijk. Den Helder richting Den Oever tussen Hippolytushoef en de afrit Oosterland. En ook de andere kant op. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand.

0: Ja, Marvin Gaye. Met een van die drie diva's met wie hij samenwerkte. Diana Ross, Tammy Terrell en deze Kim Weston. It Takes Two hoor je. En daarvoor nog How Bizarre van OMC. En ondertussen zitten wij hier in de studio een beetje te speuren naar waar die vlieg gebleven is. Want er zit hier een flinke bromvlieg. Ik zie hem nu even niet. Hij heeft zich heimelijk verstopt. Maar de bromvlieg is wel een beetje de bladblazer onder de insecten. Vind je niet, Frank?
1: Nou, dit is geen bromvlieg, man. Wat is het dan? Dit is een Harley Davidson onder de bromvlieger.
0: Komt hier binnen, jongen, met een hoop misbaar.
1: Niet te geloven.
0: We hebben die deur wagenwijd opengezet. Maar ja. die vliegen die weten wel naar binnen te komen. Maar naar buiten blijkt altijd toch een beetje een...
1: Dat komt ook door de enorme spanwijdte van dit exemplaar.
0: Dat is niet te geloven.
1: Klap wiekt hier door de studio.
0: Ja, dus we gaan denk ik maar even hier in de hoek van de studio een kaagbaan aanleggen. Zodat hij daar...
1: Lijkt me ook, zodat ik daar handen wrijven.
0: Precies. Even lekker kan taxiën. Nou, je maakt wat mee hier in de studio. Hè? Straks muziek van een man die deze week vertelde dat hij elke dag een blikje tonijn eet. Neemt hij desnoods gewoon mee in zijn rugzak. Als hij moet optreden, ik verzin dit niet, Frank. Echt waar. Dan doet hij het open zo met zo'n lipje en dan zo, hop, gloep, naar binnen.
1: Dat is die vlieg nog?
0: Nee, ik heb dat... Ik heb het over Douwe Bob en zijn tonijnobsessie. Sweet Sunshine komt eraan. Nu eerst Air Supply en All Out of Love. En rijden.

0: eindje.
1: Het is niet echt een compliment voor een liedje natuurlijk. Maar dit is toch een fijn eindje aan dat liedje van Douwe Bob. Sweet Sunshine, hoorde je toepasselijk ook nog eens. Ik heb tijd voor nog één liedje en dat heeft nauwelijks een intro. Dus die ga ik gewoon instarten. Tot iets voor 11 is dit Moments and Whatnots and Girls.

0: tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergeefmeliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
3: Bij NH. Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
11: Dit is een uittip.
12: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
14: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
15: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
16: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De man in een rolstoel die gisteren omkwam bij het ongeluk op het station Bijlmer Arena werd naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van het passeren van de trein daar. Dat zegt de politie. Reed een intercity langs en de man die stond te dicht bij het spoor, zeggen ze nu. Het gaat om een noodlottig ongeluk. Na de wedstrijd van Ajax tegen Groningen in Volendam gisteren zijn 4 mensen aangehouden. Het gaat om fans van Ajax die voor vernielingen zorgden daar. En de ANWB waarschuwt voor topdruk op de weg vanmiddag. Vanwege het Pinksterweekend ontstaan de eerste files al vroeg. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika.
1: Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De verkeersinformatie van de ANWB. De A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk. En de andere kant op doe je er 5 minuten langer over. En let een beetje op de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Hippolytushoef en de afrit Oosterland. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand.
21: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
23: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Goedemorgen.
10: Met Bart Slim.

0: van het album Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Stones was dit, In the Stars. En daarmee is het gewoon alweer 14 minuten over 11.
1: Ciao, tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Ja. Zeker, uurtje 2 van deze vrolijke, verwachtingsvolle, volvette vrijdag. Je doet er verstandig aan, denk ik, om vroeg naar het terras te gaan vandaag. Want die zit de bommetje vol vanmiddag. Ja, Frank knikt instemmend. Is dat jouw go-to-plek vandaag, Frank?
2: Ik vrees dat we er niet aan ontkomen, Bart.
0: Het moet, hè? Ja, we zullen wel moeten.
2: Ja, het is, iemand moet dit doen.
0: Het is sterker dan ons. Dus, maar goed, reserveer je plekje, smeer je goed in en neem even lekker een appie en een drankje. Het wordt een prachtige dag, mensen. Het wordt een prachtig lang weekend. En die temperaturen die houden we ook volgende week nog aan. Dus het is gewoon zomer. Mogen we dat gewoon, die conclusie mogen we toch wel trekken. Ik sta morgen op een festival, dus ik moet ook smeren. Meteen bij binnenkomst de eerste de beste smeerpaal opzoeken. En zorgen en veel hydrateren. Ook niet onbelangrijk. Petje op, waaiertje mee, dat werk. In het Twiske, het lentekabinet. Heel veel zin in. Lekker met vrienden een dansje doen en dat werk. Maar goed, zover is nog lang niet. Eerst maar eens even deze vrijdag knippen en scheren. Ik ga gewoon nog even lekker een uurtje door met deze bezigheidstherapie. Muziek draaien, Frank Boer, het woord geven. Straks nieuws uit Noord-Holland. Een weerupdate van Jan Visser. Ron Kas natuurlijk welkom heten. Roodloper rollen we uit voor die man. De gastenlijst van het NH Radio Sportcafé, die krijg je nu van me. Morgen aan de stamtafel daar. Tyrick Bodak, hij is WK-ganger voor Curaçao. Ja, die hebben zich geplaatst. Willem Vissers van de Volkskrant, Frits Barend, Mido Lambers, Gerard van der Lem, Bert Dijkstra, Michael van Praag, Leo Driessen natuurlijk en de onvolprezen Cora Kastelein van het café daar. En dan is het ook gewoon vrijdag, dus dat betekent maar één ding. De herinnert u zich deze nog, quiz? Ik denk dat die lastig is vandaag. We keken wel allemaal met z'n allen naar dit programma. Het was een beetje slow television. Er kwamen prachtige landschappen voorbij. Mensen kwamen echt tot rust door dit programma. Er gebeurde verder niet zo heel veel, behalve dan dat je dat landschap aan je voorbij zag trekken. En sommige mensen die bepaalden eigenlijk hun volgende vakantiebestemming op basis van dit programma, wat in heel veel landen in de wereld werd uitgezonden. IJzersterk concept. Het werd in Nederland vanaf 6 januari 1996 door de EO uitgezonden. En het ging dus om een manier van vervoer, transport. Nou, niet langer gedraald. Hier komt de opgave.

0: Honeymoon Quiz. Nou, veel bellers die het altijd goed hebben, die hadden het dit keer niet goed. Opvallend, Rinette bijvoorbeeld, en John, en Frans, en Lucia. Mildred had het wel bij het rechte eind. Dan heb ik hier een heel lijstje namen die ik niet meer terug kan lezen, dus dat is ook lekker. Maddy, Lucioke, Harry, Gerke en René hadden het allemaal bij het rechte eind. Ik zag hier ook nog eentje langskomen, Leo bijvoorbeeld, die zegt, was dat weg van de snelweg? John had ook nog dagboek van een herdershond. Nou, ik heb op het punt gestaan die te gebruiken. Maar dat is hem niet geworden. En Jos denkt dat het David Attenborough is. Nou, deze komt net nog binnen. Goede inzending. Even kijken. Steve heeft het ook bij het rechte eind. Nou, dus een hoop goede, ook een paar fouten. Ja, het was een mooi fragment. En het was ook een prachtig programma. Betty, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Betty?
1: Heemskerk.
0: En is het ook wel een beetje vol te houden met dat weer daar in Heemskerk? Of is het al echt warm?
1: Ja, prima.
0: Ja, toch?
1: Ga vanmiddag lekker naar strand toe in Dijkerveen.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, goed smeren, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Okay. Ja. Moet je eens luisteren, Betty. Jij zat lekker naar de radio te luisteren. Er kwam dus een heel bekende tune voorbij. Ik laat nog heel veel een flart horen. Nou ja, dat dus. En jij denkt waar dit van is, hè?
1: Ja, dat is van Railway.
0: Ja. Railway, inderdaad. Een programma uitgezonden bij de EO. En heel simpel eigenlijk, hè? Je keek mee met een trein die door een prachtig landschap reed.
1: Ja, het was altijd wel heel leuk.
0: Ja, ik vond het ook wel een fijn programma. Echt, ja, wat ze dan slow television noemen, hè? Ik werd er heel rustig van.
1: Ja, zeker weten. Ja. Maar ook het landschap was altijd mooi
0: was
1: en alles.
0: Ja. Ja, ik heb ook wel eens tijden gehad dat ik in een studentenhuis woonde en dat we dat zaten te kijken en dan hadden we wat op en dan deden we wetenschappen van hij gaat straks linksaf.
1: Okay.
0: En dan kon je dan nog wat mee verdienen. Maar ja, een beetje flauwekul was dat. Helemaal correct en tevens juist, Betty. Je bent de winnares van vandaag. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: En de prijs gaat vandaag al de deur uit, dus die is in aantocht.
1: We zien het.
0: Oké, dan. Dankjewel. Geniet van deze mooie dag.
1: Goed weekend.
0: Fijn Pinkse weekend en dank voor het meespelen. Doei.
1: Doei.
0: Hoi, hoi. Ja, Railway. Want dan zaten we dan met z'n allen. Nou, nu gaat hij links. Nee, rechts. Nee, goed. Op naar het nieuws van 11:30 met Texas. Dit is Say What You Want.

0: echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Ik ben Verlen en kom uit Amsterdam.
10: Nou, ik ben Ans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
11: Ik ben Indra uit Wervershoofd.
12: Ik ben Kuna uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:30. In Andijk is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De 68-jarige man in een rolstoel die gisteren om het leven kwam op het station Bijlmer Arena werd door de aanzuigende werking van een passerende trein richting dat spoor getrokken. Vreselijk verhaal. Daardoor kwam hij dus terecht tussen de trein en het perron en overleefde dat niet. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat dus om een ongeluk, zegt de politie. En ze sluiten een andere oorzaak uit. Mensen die dat ongeluk zagen gebeuren, wordt slachtofferhulp aangeboden. De noodverordening en het veiligheidsrisicogebied in Loosdrecht worden niet verlengd, dat meldt de gemeente. De maatregelen golden nadat relschoppers 10 dagen geleden brand stichtten bij een demonstratie tegen de asielopvang daar. Ook werd een deel van het dorp aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, waardoor agenten preventief mochten fouilleren. Nou, al die maatregelen worden nu ingetrokken. Volgens de gemeente Weidemeren zijn de demonstraties tegen de opvang de afgelopen dagen ordelijk verlopen en houden de demonstranten zich aan de afspraken die gemaakt zijn. De demonstratievakken waar de demonstranten naartoe verwezen worden, die blijven vooralsnog wel bestaan. Meerdere bewoners van de Marathonbuurt in Amsterdam-Zuid willen niet dat een gezin terugkeert naar de Herculesstraat waar ze eerder woonden. Bij de sociale huurwoning van het gezin ging in maart een explosief af en daardoor raakten er veel woningen onbewoonbaar.
16: Ik heb het als een zeer intimiderende aanslag ervaren. Gewoon. En vooral omdat daar gewoon kinderen het balkon afgeholpen moesten worden en zo. Dat vind ik gewoon vreselijk. En ik hoop niet dat het nog een keer gebeurt.
15: Ja, zegt een van de buurtbewoners. Die heeft zich nu tot burgemeester Halsema gericht. Hij zegt, het gezin moet niet meer terugkomen, want anders is het te onveilig in de buurt. Hij is bang voor meer van dit soort aanslagen. Huidartsen waarschuwen voor de felle zon van de komende dagen. Het is zomersweer, dus moet er flink gesmeerd worden, zeggen ze. Maar ja, die zonnebrand is vaak niet zo goed als de flesjes beloven.
17: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
15: met een stralend Pinksterweekend voor de boeg moeten we inderdaad flink wat smeren. En de beslissende play-off-wedstrijd tussen Volendam en Willem II vanmorgen is vervroegd. Aanvankelijk stond de wedstrijd gepland voor 8:00 PM. Maar nu trappen de clubs lekker al om 16:30 af. En dat is goed nieuws voor fans uit Tilburg. Want die zijn door het eerdere tijdstip nu wel welkom in Volendam. Eerder was besloten dat die fans van Willem II niet bij de wedstrijd mochten zijn. Maar goed, daar werd flink tegen gedemonstreerd door de Willem II-aanhangers. Ook kondigden ze nog een protest aan in Volendam. Of dat nog doorgaat, is niet duidelijk. Bovendien hebben ze wel wat anders aan hun hoofd. Ze staan namelijk 2-1 achter,
14: ja,
15: Tilburgers.
14: Ja, precies.
15: Dus moedig je clubje maar eens aan, zou ik zeggen.
14: Ik wou net zeggen, maar wel met die temperaturen zou denk ik om 8:00 spelen wat lekkerder
15: zijn. Oh, nou, ze kunnen wel wat hebben. En
14: of toen drinkpauze inlassen of zo.
15: Nou ja, dat lijkt me ook. En ja, spannende wedstrijd, man. Ja, of Willem II erin blijft, of Volendam erin blijft, ja. Of Willem II terugkeert.
14: We gaan het meemaken. Dat Ajax begint lekker te draaien.
15: Ja, dat is precies op tijd.
14: Dat kan, wij hebben ook aan vanochtend, dat kan nog een mooi seizoen worden.
15: Wat nou, het kan in Volendam ook echt een mooi seizoen worden. Want als ze er gewoon even in blijven tegen die Brabanders, dan houden we 4 Noord-Hollandse clubs in de Eredivisie.
14: Dat is ook wel eens anders geweest, hè?
15: Knap, hoor. Ja, dat absoluut. Is te gek. Ja. Dus trek het even over de streep, jongens.
14: Zo is dat.
15: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Frank. Jan dan met het weer.
3: Het is vandaag stralend weer en op veel plaatsen wordt het vanmiddag zo'n 25, lokaal 26 graden. In de Noordkop en op Texel en vlak aan de kust zijn de temperaturen vanmiddag wat lager. En dat heeft te maken met een zwakke tot matige wind van zee. Morgen eveneens veel zon, maar in de loop van de dag tijdelijk ook wat meer bewolking, met in het noorden van de provincie een kleine kans op een buitje. De temperaturen zijn morgen hoog, 26 tot 27 graden op veel plaatsen. In de kustgebieden later wat lager, door een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.
14: Smeren mensen, smeren, smeren. De verkeersinformatie dan nog. De A7, wat doe ik nou? Ja, de A7, Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk. Daar doe je er 12 minuten langer over. En op de N99, Den Helder, Den Oever, daar is het wegdek slecht. Dus hou dat in de gaten daar. Hè. Ja.

0: Ze konden elkaar niet luchten of zien, heb ik me laatst laten vertellen. Deze Sam en Dave. Maar wel gewoon optreden, dat deden ze dan weer wel. Soulman hoorde je. En inmiddels aangeschoven hier in de studio. Vaste prik op de vrijdag. Nou, vaste prik. Het is even een tijdje geleden, Frank. Ron, we moesten elkaar bijna voorstellen.
1: Ja, je noemt mij al Frank.
0: Ja, ik bedoel maar. Totale verwarring. Nee, we liepen even een beetje uit de pas.
1: Ja.
0: Maar we zijn weer herenigd.
1: Ik heb me weken verbaasd. Waar je was. Zoektocht was het.
0: Ja, het was een zoektocht. Vertel Ron, wat zit er zondag allemaal in dat prachtige programma?
1: Graag, Bart. Ja, het is 25 graden en Pinksteren. Dan ben ik altijd een beetje bang voor wat de luisteraars die dag gaan doen. Maar ja, ik zou dicht bij de radio blijven. En wij gaan ons zondag verbazen, zeg ik erbij. En we doen het programma al heel lang. Om te beginnen hebben wij een grote uitslag. Wij begonnen met de verhalen van we zeiden nee, dat gaan we niet doen. Er was een man, Ashton, in Engeland. En die zei, ja, ik zoek mijn vader. Mijn moeder is als meisje van 18 zwanger geraakt van een Nederlandse vertegenwoordiger op doorreis. Ja, ik heb één probleem. Mijn moeder kan zich alleen nog die naam uit 1964 herinneren. Ik zeg, nou, naam, dat is heel wat. Nee, maar ja, hij heet Jan. Oh. Jan, 1964, uit Nederland, uit de houtenbranche. Uiteindelijk mondde dat uit. Nou, een heel verhaal dat hij vertelde, want hij zag zelf wel overal aanknopingspunten op een woonboot waar ze gewoond heeft. Ja. En waar dit in Nederland is geweest. Nee, een DNA-test. Uiteindelijk kwam daar een achternaam uit. Russian. Een Jannes Russian. En zijn zoon die zei, ja, ik denk wel dat dat mijn vader kan zijn. Oh, die was vertegenwoordiger. Die reed nog wel eens een scheve schaats.
0: Ja, ja, ja.
1: En we hebben nu vanuit Engeland de uitslagzondag van de DNA-test naar een Jan uit 1964. Dat was om te beginnen.
0: Ja.
1: Dan de vader van Stella. Die heeft niet veel verhalen over wie haar Amsterdamse vader kende. Hij heette Joop Schwijnsbergen, S-C-H-W-E-I. Hij was taxichauffeur vanaf de Zeedijk. Ze heeft hem nooit gekend. Hij stond bekend als Lange Joop, als Blonde Joop in de jaren 70 toen zij werd geboren. Hij heeft in de Tsaar-Peterstraat gewoond in Amsterdam, waar toen zij is geboren, niet waar zij is geboren. Hij zal zijn geboren in de jaren 30, 1934. Weet niet wanneer hij is overleden. Heeft ook gewoond op het adres Ravenwerf 47. Dus Joop Schwijnsbergen, wie heeft hem gekend? Dan Ardi, komt uit een groot Amsterdams gezin, stond daar in 1974 ineens een Surinaams jongetje voor de deur, Wally. Thuis ging het bij hem niet, twee ouders die aan de drugs waren verslaafd. Hij is anderhalf jaar lang opgenomen geweest in het gezin, ging toen weer naar huis. Moeder Kapinga overleed niet lang geleden. En toen ging het toch weer op haar sterfbed over Wally. Want iedereen is nog steeds heel nieuwsgierig naar dit jongetje.

0: 30-30-300. Dan heb ik een uitsmijter, omdat wij daar zelf niet zo goed raad mee weten. Moet je eens voorstellen dat jij, Bart, bent iemand aan het interviewen over de enige aardige vrouw uit jouw jeugd, omdat je in een kinderterhuis bent opgegroeid. In Den Haag. Ze heette Els Remmers. En op dat moment komen er bij ons allemaal mailtjes binnen. En die zegt, ja, ik heb nieuws over Els Remmers.
1: Ja.
0: Is namelijk mijn moeder. Maar dan komt er een wending dat je denkt, nou,
1: okay,
0: dit is zo ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dat ik het nu niet ga vertellen.
1: Okay.
0: Maar wel zondag, in Adres Onbekend. En je moet vooral luisteren, want wij hebben dit niet meegemaakt. Ik heb lopen ijsberen, we hebben lopen zweten. En toen kwam een verhaal los. Nou, wow. ik ga het je zo vertellen buiten de uitzending.
1: Ja,
0: andere mensen, blijf luisteren. Zondag tussen 12 en 2 naar Adres Onbekend.
1: En noem dat telefoonnummer dan nog even.
0: 0800 30 30 300. 0800 30 30 300. Gratis, maar nooit voor niets.

0: met Django Wagner, praten.
1: Oké.
0: Okay. En over Harry Styles.
2: Wat ga je doen?
1: Hey.
2: Wat ga je doen?
1: Ja, want June is even een tijdje buiten gaat. Ja. En dus zijn de hulptroepen ingeschakeld. En vandaag is... Astrid de hulptroep.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat heerlijk om er weer te zijn.
1: Ja, wat gezellig dat je er bent.
0: Ik was toevallig heel veel in Amsterdam de afgelopen week. Want mijn dochter is Harry Styles fan.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet of het wel eens over Harry Styles is gegaan.
1: Ja, hij is hier geloof ik. Hè? Was iets geloof ik. Hè? Ja.
0: Nee, het is echt ongelooflijk wat voor wereld je belandt als je dochter bezig is met Harry Styles. Moesten outfitjes gemaakt worden. Er moesten hoofdkussens en winterjassen opgehaald worden bij de arena. Moesten geparkeerd worden bij de arena. Dat is ook een avontuur op zich. Maar ik was wel benieuwd of er meer vaders of moeders zijn. Die de afgelopen week helemaal in de stijl van Styles hebben doorgebracht. Ja. Het was echt. Het is zo. Die meiden, jongens vast ook, maar die meiden van mij hebben er zoveel plezier mee.
1: Oh.
0: Dat is echt heel mooi. Hè? Ja, want we weten allemaal nog. Ik ben naar Prins geweest bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Jij bent naar een miljoen concerten geweest.
1: Ja, die totale adoratie voor een artiest had ik wat minder. Maar ja. Mijn dochter had het ook een tijd al met een zangeres waarvan nu natuurlijk de naam niet weet.
0: Taylor Swift.
1: Nee, dat was een beetje. Want al onbekendere zangeres. En mijn zoon die verheugt zich enorm op het concert van... Ja, ik durf bij hem niet zeggen. Kanye West.
0: Echt waar? Ja, maar het is toch hartstikke leuk... dat ze nog steeds in die muziek helemaal... ouders, geef de liefdes van je kinderen even door.
1: Leuk.
0: Dan zou ik dat leuk vinden om te weten.
1: En Django Wagner en ik neem ook aan Pim Pampet.
0: Tuurlijk.
1: Uiteraard. Dat is allemaal zo duidelijk bij Astrid. Heel veel plezier bij Astrid en de rest van de dag op dit fijne radiostationnetje. Ik wens je een heel fijn Pinksterweekend en toedeloe.

0: top 50. Morgen tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
0: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen. Do you believe in love after love? Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
0: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo lekker, Pride. Morgen tijdens Alkmaar Pride.
2: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5 hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: Bij NH.
2: Wat een feest.
0: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
11: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
12: Ik ben Joyce uit Annapolona.
13: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
14: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
15: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
16: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 12:02. We krijgen de hoofdpunt van het regionale nieuws van niemand minder dan Jolanda Baaijens.
19: Goedemiddag. Het Amsterdamse Hof heeft een parkeerboete in Hoorn vernietigd. Juristen zeggen dat deze uitspraak grote gevolgen kan hebben voor andere gemeenten. Een man uit Amsterdam en een Hagenaar die zijn gearresteerd omdat ze voor Rusland cyberaanvallen zouden hebben uitgevoerd. En een man in een rolstoel die gisteren omkwam bij een ongeluk op de station Bijlmer Arena werd het spoor opgetrokken door de zuigende de werking van een passerende trein. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan de verkeersinformatie voor onze regio. Op de A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk sta je 27 minuten stil. Dat is wel handig om te weten. En op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever daar een kwartiertje vertraging. Dan nog een vertraging op de N307 van Horen richting Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad, Bataviastad, daar 5 minuutjes. Op de niet op de snelheid letten. Maar gewoon sta je even stil.
13: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
21: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
22: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
23: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
22: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
23: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
22: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
23: Hoppa!
22: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
26: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
27: Oh, wat betekent dat voor mij?
26: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
27: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
26: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
27: En moet ik verder nog ergens op letten?
26: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
30: Tot 2
31: met Astrid de Jong.

0: altijd als de zon gaat schijnen, zetten we dit liedje aan, hè? Sunny van Boney M. Terwijl het gaat helemaal niet over de zon. Het gaat over iemand die Sunny heet. Maar ja, het past wel, hè, als je nu naar buiten kijkt.
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: En ik zit lekker, hoor. Ik zit lekker met aan mijn linkerhand Jolanda en aan mijn rechterhand Maarten. Maarten, het valt mij op. Sinds ik hier ben, heb ik natuurlijk vol enthousiasme over Harry Styles gesproken. Maar ik voel geen respons. Nou, ik voel niet wat ik verwacht had bij jou. Dat je ook je glittertopje aan had.
2: Nou, weet je wat dus heel erg is? Ik denk dat ik te oud ben.
0: Voor Harry Styles.
2: Ja.
0: Dat kan.
2: En dat is een beetje confronterend, dus dan sla ik dicht.
0: Ja, ik snap het.
2: Want hij heeft een nieuw album en ik ken daar één nummer van. American Girls.
0: Oh, is wel ook heel leuk.
2: Ja, ja. Ja, nee, ik ben te oud inderdaad om voor wat je vertelde net, jouw dochters, die gingen in rijen staan en zo. Ja, nee, dat, nee.
0: Maar daar ben ik ook nooit van geweest, van in de rij staan. Maar je hebt wel gelijk, want ik moest dus op een gegeven moment de kussens ophalen waar ze de hele ochtend op gezeten hadden en dat soort dingen.
2: Ja.
0: En het was een rij vol met jonge meisjes.
2: Wel, hè?
0: Dus niemand boven de, denk ik, 22.
2: Nee. En wat is dan hetgene wat jouw dochters zo fantastisch aan hem vinden?
0: Nou, eerlijk gezegd denk ik, vooral mijn oudste is echt helemaal weg van hem. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon de plezier is wat ze met andere Harry Styles fans heeft.
2: Oh, oké. Okay.
0: Als je zo erin verdiept en je kent ieder liedje letterlijk uit je hoofd en je weet precies, want hij heeft zo'n liedje waarin hij Leave America zingt. En dan weet zij precies dat het hele stadion Leave America zingt tegen de Harry Styles.
2: Oh, ja,
0: dat hij in Europa moet komen wonen. Dan echt ieder detail van zo'n optreden, als je daar zo in zit. En je bent dat met heel veel mensen. En je weet ook wat je aan moet trekken. Want er moest iets met disco. En er moest iets met, dat is het. Het is
2: gewoon verbindend iets eigenlijk.
0: Het is gewoon één evenement samen.
2: Ja, zo. Ja. Maar jij gaat ook nog, toch?
0: Ja, want dat is dan weer.
2: Ga je ook in glitteroutfit, een disco pakje?
0: Nee, want de nieuwe hype rondom Harry Styles. Wel fijn dat ik jou dit allemaal even kan vertellen. Dus. Nee, de nieuwe hype rondom Harry Styles. Deze tour is heel sober. De vorige was van de bontjassen en de glitterdingen en zo. En deze is heel sober. Hij verkleedt zich ook niet tussendoor. En hij heeft een stropdas om.
2: Ja.
0: En met echt zo'n 60s stofje. Dus van die kleurige bloemen staan er op die stropdas.
2: Okay.
0: Dus ik ben nu voor mij en mijn cougar vriendinnen van die stropdas aan het naaien. Van oude stofjes.
2: Okay.
0: Want dat is de hype nu, een stropdas. Okay. Ja.
2: Het wel inderdaad confronteren dat jij mij nu aan het bijpraten
0: bent. Ja, over Harry Styles. Ja. maar goed, mensen thuis zitten nu ook. Hou nou maar op, kunnen we weer over gewone dingen hebben. Maar ik ben wel benieuwd of mensen thuis ook nog helemaal hysterisch over één artiest kunnen worden. Dus waar ze alles van hebben of kennen. Of, dus misschien als mensen dat door willen geven via een appje of even bellen naar
2: 088-850-5152.
0: Ja, jij leest hem anders 52. Dan ik. Dus 088-850-5152.
2: Ja.
0: Ja, okay.
2: Klopt.
0: Fijn. Kijk, de telefoon
2: welkom
0: gaat
2: terug.
0: Ja, heel fijn. Gisteren waren ze nog hier in Nefroge en Whalen. En nu horen we ze weer via de radio. Met de single die zij verbazend genoeg samen opnamen en best lekker klinkt. René Vroger en Welen dus met Hoe de Liefde Gaat.

0: We moeten dat liedje van Jannes er een keer bij pakken. Want het lijkt hier een beetje op, Maarten.
1: Nou ja, je hebt lijken op of je hebt gewoon hetzelfde zijn. Wat leuk is als het zo is. Maar volgens mij is dit gewoon van Jannes van Amore Amore.
0: We gaan het er even bij zoeken. Volgende week gaan we dat even checken. We zijn nu met iets anders bezig. Ja. Namelijk met artiesten die, nou, adoreert is misschien een groot woord. Niet als we het over Harry Styles hebben, want daar durf ik best van te zeggen dat ik die redelijk adoreer. Maar gewoon een artiest waar je fan van bent of die je extreem waardeert. Daar vroeg ik eigenlijk naar. Trix?
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij iemand waar je alle liedjes van mee kunt zingen?
2: Nou, niet alle liedjes mee kan zingen, maar er zijn wel echt favorieten van Barbara Streisand.
0: Och, ja. Maar dat
2: dan zou
0: is...
2: ik dolgraag nog een keer naar een concert willen als hij Nederland is. Maar ik denk niet dat ze dat gaat doen.
0: Hoe zou dat nog gaan, hè? Ja,
2: ik vind heb geen
0: het
2: idee.
0: Ook... Ik zag die Rolling Stones weer voorbij komen. Ik denk, hoe doen ze het?
2: Ja,
0: hoe doen ze het?
2: Daar word je toch vrolijk van als je dat ziet?
0: Ja, dat dat ook kan en dat ze dat zelf ook nog zo graag willen. En dat is echt heel fijn. En wat is hetgene bij Barbara waarvan jij denkt van... Ja, dat vind ik er mooi aan. Is het haar stem? Is het inleving? Zijn het de liedjes zelf?
2: Ik denk dat het een beetje de persoon op zich is.
0: Ja.
2: Dus ik kan gewoon schitterend zingen. En ik weet nog wel dat ik toen op Vlieland was met mijn hond. En toen had ik nog zo'n Walkman op. En toen draaide ik die CD helemaal grijs.
0: Ja.
2: En vooral het nummer Stony End. Nou, daar word ik helemaal week van.
0: Oh, welk nummer is dat ook weer? Kun je een klein stukje zingen?
2: Laat ik dat maar niet doen. Oh,
0: dat laten we aan Barbara over.
2: Ja, precies.
0: Ja, dankjewel, Trix.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag. Hoi.
2: Hoi.
0: Peter.
3: Goedemiddag, Astrid.
0: Hallo, Peter.
3: Een enorme fan van de Belgische zanger Jacques Brel.
0: Ach ja.
3: Hij heeft al jaren niet meer, helaas. Maar ik heb, ik denk bijna al zijn nummers op cd. Ik heb ook een hele hoop covers. En er zijn twee liedjes die er voor mij uitspringen. Nummer Kietepa, verlaat mij niet.
0: Ja.
3: En het prachtige lied over Antwerpen, getiteld Amsterdam.
0: Oh ja, ja, het is heel populair ook nog steeds, hè?
3: Ja, maar het leuke is, bijna iedereen denkt dat het lied over Amsterdam gaat, maar het gaat over Antwerpen.
0: Hè?
3: Dus hij zingt dat hij aan het water staat en staat te turen over het water. Maar het woord Antwerp, Frans voor Antwerpen en Nederlands Antwerpen, past niet in het rijmschema. En daarom heeft hij het Amsterdam genoemd.
0: Dat meen je niet?
3: Ja,
0: wat
3: dat meen
0: erg.
3: Ik echt. Nee, ja, leuk, hè?
0: Nee, dit is helemaal niet leuk. Vinden we allemaal een heel mooi liedje? Krijgen we dat?
3: Ja.
0: Oh, nou ja. Maar dit is wel leuk. Jij volgt dat dus en je weet de feiten over hem. Je weet iets over hem te vertellen. En je hart wordt een beetje warm iedere keer als je hem hoort.
3: Absoluut. En van de dierenbescherming mag ik niet zingen. Want dan, als ik dat doe, vallen de vogels dood van het dak. Dus,
0: ja, dan moeten we dat maar niet doen. Maar laten we het aan Jacques Brel over. Maar dan ga ik echt niet meer Amsterdam draaien, hoor. Daar ben ik nu klaar mee. Ik ga een nummer Kietepa draaien dan.
3: Ah, super.
0: Ja, oké.
3: Okay. Zo'n mooi nummer. Hey, jullie allemaal een heel fijn weekend. En geniet van het mooie weer. En van Brel.
0: Dankjewel. Dag Peter.
3: Hoi.
0: Hoi. Ojevaar.

0: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonden meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Hallo, met Marijke uit de Staatsliedenbuurt.
13: Ik ben Jos en ik kom uit het centrum van de Friesland Hoogwoud.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 12:01. En als ik heel langzaam praat, is het inmiddels 12:30. Op Texel is het 22 graden en je krijgt het nieuws van Jolanda Baaijens. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is gearresteerd omdat hij voor Rusland cyberaanvallen zou hebben uitgevoerd. Ook wordt hij verdacht van verspreiden van desinformatie. De Amsterdammer is eigenaar van een webhostingbedrijf dat ruimte op servers aanbood. Dat bedrijf werd opgericht vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Vorig jaar werd het bedrijf op een Europese sanctielijst geplaatst. Een nieuw Nederlands bedrijf nam het werk toen over, maar de Field noemt dit een dekmantel. En de man van 68 in een rolstoel die gisteren om het leven kwam op station Belmer Arena werd door de aanzuigende kracht, door de aanzuigende werking van een passerende trein richting het spoor getrokken. Daardoor kwam hij terecht tussen de trein en het perron. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het gaat dus om een ongeluk en de politie sluit een andere oorzaak uit. BNN-VARA heeft nazorg geregeld voor journalist Gijs Sanders en zijn cameraman. Vandaag keerde zij terug nadat ze meevoeren met de Global Summit Flotilla. De Amsterdammer Sanders zei eerder op Instagram dat hij zag hoe opvarenden werden mishandeld toen ze door Israël van hun schepen werden gehaald en vastgezet. Hij sprak over bont- en bouwgeslagen en ook over verkrachting. Sanders en zijn cameraman maakten een documentaire over de hulpvloot. En het Amsterdamse Hof heeft een parkeerboete van €76 in Horen vernietigd. Volgens de Telegraaf had de vrouw voor 1 uur betaald, maar ze stond er 1 uur en 10 minuten geparkeerd. Volgens de gemeentewet mag je in Horen alleen betalen voor het eerste uur parkeren. Je hoeft dus niet tussendoor opnieuw te betalen om langer te blijven staan. Juristen zeggen dat deze uitspraak grote gevolgen kan hebben voor andere steden, want bij elke grote gemeente werkt eigenlijk met dezelfde regels. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
15: Dankjewel, Jolanda. Gaan we naar het weer en dus naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Hartstikke goedemiddag.
15: Het zonnetje schijnt.
17: Ja, en heerlijk. Het zonnetje schijnt inderdaad heerlijk. Het schijnt volop en het zal vanmiddag niet veranderen. Volop zon. Temperatuur is inmiddels op veel plaatsen al gestegen naar rond de 22 graden. En later vanmiddag wordt het op veel plaatsen zo rond de 25, lokaal 26 graden. Aan de kust zal het in de loop van de middag wat verkoelen door wind van zee. Kortom, prachtig weer dankzij een hoge drukgebied boven Tsjechië en Duitsland. En ja, in deze situatie zal morgen weinig verandering optreden. In die zin dat het hoge drukgebied, rond het hoge drukgebied de lucht eigenlijk nog wat verder opwarmt. Dus dat betekent morgen temperatuur als tot 26 à 27 graden.
15: Lekker.
17: Verder veel zon, maar later op de ochtend dan komt er in het noorden van de provincie en later ook in Friesland en Groningen wat meer bewolking, samenhangend met een zwakke storing, zou een enkel buitje kunnen ontstaan. Hm. De kans erop is niet bijster groot in onze provincie, maar toch even rekening mee houden. En dan zal het 's middags aan de kust door een west- tot zuidwestenwind ook ietsje gaan afkoelen. Maar al met al ziet het er geweldig zomers uit. In het zuidoosten van Nederland wordt het morgen voor het eerst dit jaar 30 graden. En vandaag trouwens op veel plaatsen de eerste zomerse dag van 25 graden dus.
15: Och, lekker.
17: Ja.
15: Ja, ik nou, heb gaan er zin
17: dan,
15: in.
17: Ja. Ja, gaan we dan naar het Pinksteren kijken, zondag en maandag. Dan blijft het onder invloed van hoge druk droog en zonnig en warm. Zeker op tweede Pinksterdag op veel plaatsen weer boven de 25 graden. Zondag misschien in de kustgebieden, in de Noordkop. En op Texel wat lagere temperaturen, omdat de wind dan tijdelijk wat meer noord tot noordoost is. En om door een ringetje te halen. En dat zal het ook dinsdag zijn. En pas woensdag zien we de temperatuur tijdelijk wat lager worden. Doordat de wind wat aantrekt uit het noorden. Maar het blijft droog en er zijn volgende week na Pinksteren perioden met zon.
15: Nou, wat heerlijk. Maar dat jij ook zo'n fijne Pinksterweekend, een fijn Pinksterweekend voor ons geregeld hebt, dat is heel prettig. En is dat normaal met Pinksteren? Dat het eigenlijk vaak.
17: Nou ja, het
15: is?
17: Kan eigenlijk, Astrid, kan het altijd alle kanten uit.
15: Ja, ja.
17: We hebben Pinksterdagen, ik denk in 1979, toen hadden we plaatselijke temperaturen rond de 30 graden.
15: Oh.
17: En toen later ook onweer en zo. Dus het, en ja, soms is het gewoon heel. Kan het gewoon kil zijn en regenachtig.
15: Ja, zoals de afgelopen.
17: Maar dit jaar treffen we het.
15: Nou, heerlijk, Jan. En hoe hangt de barometer erbij?
17: De luchtdruk, de barometerstand staat op 1028. Hoge luchtdruk dus.
15: Oh, dat had ik nooit zeker. Gegokt.
17: Ja. Nee. En de spreuk luidt, ja. Mei regent genoeg en het weer is mooi dan het hele jaar lang brood en hooi.
15: Nou, kijk eens aan, je voorspelt even gewoon dat, nou ja, regen genoeg, hebben we regen genoeg?
17: Nou, genoeg is een groot woord.
15: Ja.
17: Maar we hebben in ieder geval tenminste wat gehad na die enorme droogte van april, dus dat scheelt.
15: En ja. Waarschijnlijk hebben we ook wel brood.
17: Dat hebben we ook wel, ja.
15: Dankjewel, Jan.
17: Oké, okay, hoi.
15: Ja, en dan de files. Ja, veel mensen weten natuurlijk dat het mooi weer wordt in het Pinksterweekend. En dan gaan mensen op vakantie. Nou, het staat eigenlijk alleen maar goed stil op de A7. Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. Daar sta je nu 10 minuten stil, dus valt ook nog wel mee. En op de N99 Den Helder richting Den Oever tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. Daar 5 minuten. En op de N501 van Den Horen dan weer richting Den Burg. Tussen het veer naar Den Helder en Den Burg. Daar is het even wachten. 5 minuutjes sta je daar stil.

0: de Golden DA's van Crystal, die zo ingewikkeld haar naam spelt. K-R-Y-S-T en dan geen E, maar een L. Toch handig om te weten als je het gaat opzoeken.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin.
3: Bam, June tot 2.
2: Pet.
3: Pim, bam, pet.
1: June tot 2 speelt Pim, bam, pet.
0: Ja, kom ik toch nog even terug op Harry Styles. Waar ik dus dinsdag naartoe ga. Waar ik heel erg zin in heb. Als je op dit moment het hebt over een zanger die Harry heet, dan weet iedereen dat je Harry Styles bedoelt. En als je het hebt over Barbara, dan weet ook iedereen dat je Barbara Streisand bedoelt. Is er nog een zanger of een zangeres waar je met de voornaam eigenlijk al een heel eind bent? Nou ja, soms moet de achternaam erbij. Maar ik wil graag de voornaam van een artiest met Pim Pam Pet. Ik draai aan het rad, er komt een letter uit. En ik wil graag de voornaam van een artiest die begint met die letter. En de letter is de D van Dirk. De letter D van Dirk. Verzin een artiest wiens naam begint, voornaam dus, met de letter D van Dirk. En geef dat eventjes door via 088 50 51 52. Dan kun je dus meedoen met Pim Pam Pet en uiteindelijk een cadeaubon van maar liefst €50 van Plutosport winnen. Dus €50 valt er te verdienen met alleen maar de voornaam van een artiest, de letter D, en daarna even Pim Pam Pet op de radio winnen. 088 8 50 51 52. En je kunt een appje sturen of even bellen naar dat nummer.

0: de Gibson Brothers. Que sera mi vida, hoorde je. En ondertussen stromen de reacties binnen.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Weet jij welke David dan Ingrid bedoelt?
2: Bowie.
0: Oh, David. Ja.
2: Ja.
0: Ik dacht David Hasselhoff.
2: Maar die zingt niet, hè?
0: Jawel hoor. Oh, ja. Ja, zeker wel.
2: Wel? Oh, ja. Wat zingt hij dan?
0: Oh, daar gaan we nog een keer induiken. We gaan nog eens een keertje alle liedjes van David Hasselhoff doornemen samen.
2: Oké.
0: Oh, Maarten. Oh, het lijkt me echt heerlijk als ik dit nog voor het eerst zou ontdekken. Oh, ja? Nou goed, daar komen we nog op. Okay. We zitten nu in een zoektocht naar een artiest wiens voornaam begon met de letter D. En Duncan Lawrence zag ik, Diana Ross zag ik. Wat zag jij nog meer?
2: Douwe Bob, Dotan.
0: Oh, ja. Oh, D'Angelo komt nu binnen. Dat is ook een goede zeg. Ja.
2: Danny de Munk.
0: Oh, Dries natuurlijk. Davina Michel. Ja.
2: Ja.
0: Dries Offink ook. Ja, wat een goeie allemaal. Henny.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het, Henny?
3: Nou, lekker warm. Heerlijk. Ja hoor.
0: Heb je dan de mogelijkheid om naar buiten te gaan? Want anders zou je mopperen, denk ik.
3: Nee, ik mopper nooit. Oh. Ik ga lekker. Ik heb al gefietst en ik ga lekker in de tuin zitten. Nou, het wordt een heerlijk dagje.
0: Fijn hè, zo zomers. Ja.
3: Ja, ja.
0: En Henny, jij zat te luisteren en jij wist wel iemand met een D.
3: Ja, ik zat eerst met Douwse, maar dat is Douwse Kroes.
0: Douwse Kroes, die zingt denk ik niet. Dan heb ik
3: nee,
0: het gemist.
3: Nee, maar toen was het Douwe Bob. Ik kon niet zo gauw op zijn naam komen. Maar die zingt natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, en veel. Ja, ja zeker.
3: Met
0: ja.
3: Zijn gitaar ook. Ja.
0: Ja, hij zingt ook met zijn gitaar en zijn tatoeages zingt hij ook mee.
3: Ja, ja. Een roos in zijn keel, hè, op zijn keel. Hè.
0: Ja, dat lijkt me zeer doen.
3: Ja.
0: Ja, lijkt me toch prikken.
3: Nou, goed. Krijg je me stil, want het, ik vind het zo eng.
0: Nou, dat was niet de bedoeling. Ik wil je aan het praten krijgen voor Pim Pam Pet. Maar alleen natuurlijk als je ook straks antwoorden weet. En dat geldt ook voor André. André, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, oh, nog zo'n vrolijke vlierenfluiten.
4: Ja, hoort er van dit weer.
0: Is dit het weer dat iedereen zo... Ik voel me ook vrolijk. Maarten die zit ook al te giechelen de hele tijd. We hebben echt we hebben een goede dag hè, met elkaar.
4: Ja.
3: Ja.
0: Fijn. André, ik hoop dat we het vol kunnen houden ook met je. Wie had jij meegenomen met de letter D als voornaam?
4: Ja, Diana.
0: Oh, Ross. Diana Ross. Ja, Diana. Dirty Diana. Diana. Ja.
3: Ja, ja.
0: Nou, helemaal goed gerekend natuurlijk. Dus dat betekent dat ik met jullie ga spelen. Kennen jullie de regels?
3: Ja, tuurlijk.
0: Het is
3: hoor.
0: Niet heel moeilijk. Ik stel een vraag, ik draai. En wie het eerste met een antwoord komt dat met de goede letter begint, krijgt een punt van Maarten.
3: Mm-hmm.
0: En degene die het eerste 3 punten heeft, die krijgt 50 euro in de vorm van een waardebon.
3: Zo.
0: Ja, dat is lekker.
4: Lekker. Dus,
0: zitten jullie op het puntje van je stoel?
3: Ja.
0: Oké, dan beginnen we met iets wat blauw is. We beginnen met iets wat blauw is. En het moet beginnen met de letter... Oh, draait dit rad toch lekker. Met de letter P van Patrick.
3: Een pet.
0: Een pet, een blauwe pet. Kan. Oh, daar gaan we alweer, okay, hè Maarten?
2: Nee, jij doet ook de jurering. Nee. Ja hoor, ja, ik durf niks meer te zeggen.
0: Ja, ik vind het altijd heel leuk om kleuren te doen. Want Maarten is dan vrij rigide in dat het... Of vrij vastbesloten in dat het... iets moet zijn wat altijd blauw is, zoals lucht of zoiets.
3: Oh, dat, ja.
0: Ja, maar een ik blauwe... niet. Ik
2: jij bent de baas, dus pet is
3: ik
2: goed.
3: Ik had, als je nou F had gezet, had ik gewoon fiets gezegd. Ja,
0: ja maar dat was ook niet goed, want je kunt ook een rode fiets hebben, Henny.
3: Ja, precies,
0: dus
3: ja.
0: Daar gaan we.
2: Nee, maar, ik keur het goed.
0: Precies, want Maarten weet inmiddels dat je bij mij overal mee wegkomt.
2: Precies.
0: Dus, dus André?
4: Ja.
0: Dan weet je dat vast, je komt overal mee weg.
4: Ja, nou... Ja.
0: Maar je staat wel een punt achter. Dus we gaan nu spelen om iets wat je kunt eten. Iets wat je kunt eten. Het is lunchtijd tenslotte. Iets wat je kunt eten. Met de letter K van Karel.
3: Kaas.
2: Oh, de kaas van Henny was net iets eerder, André.
0: Ja, ze zitten bovenop, André.
3: Ja, op de stoel. Ja,
4: volgens mij is ze onder de 60.

0: Ben je onder de 60, Henny?
1: Ik ga dat niet vertellen.
0: Nee.
2: Heel goed.
1: Zo, nee, voor jou gaat... een beetje. Oh,
0: ik
1: nee,
0: vind
1: voor
0: dat
1: mij
0: ook. Ik vind dat senioren-shaming, als je dat... Of juist niet junioren... Nou, goed. Ja. Anyhow, we gaan nu... Anyhow, ga ik weer Engels praten? Nou, we gaan... we gaan nu spelen.
1: Ja.
0: Let op. Om een dier...
1: Ja.
0: Kleiner dan een koe.
1: Oh.
0: Een dier kleiner dan een koe, André.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja. Oké, okay, met de letter... Met de letter A van Astrid.
1: Aap.
2: Ja, de aap van André.
0: Dit was André sneller met de aap.
1: Oh, ja, ja.
0: Dit was heel knap van jullie allebei. En ook allebei een aap. Die inderdaad meestal kleiner is dan een koe. Niet altijd.
1: Ja.
0: Het staat 2-1, hè Maarten?
2: Ja,
1: 72 ben ik.
0: Oh, dat komt er opeens uit.
2: Aap komt uit de bijen.
1: Wat maakt mij dit nou uit? Ja.
0: En als de aap uit de mouw komt, dan spelen we om een kledingstuk.
1: Oh, ja.
0: Een kledingstuk. Oh, ik heb een heel klein draaitje gegeven. Dat schiet lekker op. Een kledingstuk met de letter L van Linda.
3: Lange kous.
2: Een lange kous.
1: Klaas.
3: Ja.
2: Is dat iets?
0: Ja, een lange kous, ja.
2: Het is meer bijvoeglijk naamwoord, hè? Dat keuren we eigenlijk niet goed.
0: Kun je bijvoeglijk...
3: Lange kous is een...
1: Laars.
2: Nee, wacht even.
1: Laars, laars, laars.
0: Ja, we hebben je gehoord, Henny, maar we zijn nog aan het vergaderen over de lange kous.
1: Nou, reken goed, joh.
2: Oké. Okay.
0: Oh, ja. Dat is makkelijk.
1: Je was toch zo...
2: Ja, precies, we keuren toch alles goed. En het staat 2-2, is extra spannend.
0: Het is wel waar, 2-2. Ja. Dit is echt... Het gaat wel om €50, hè, hier.
1: Ja, maar het is spannend. We maken het spannend.
0: Dat is wel waar. Je maakt een goede radio van, Henny. En jij bent lekker aan het meespelen, André. Complimenten.
3: Als we zo'n paar jaartjes zouden, dan is ik.
0: Nou moet je ophouden, André. Het is nu echt klaar met die leeftijdsdingen. Ik weet niet wat het is met jou, maar we gaan nu spelen.
1: Ja.
0: Ik weet het heus wel. We gaan spelen om iets wat in de handtas van een persoon kan zitten.
1: Oh ja.
0: Het kan ook weer alles zijn. Hè? Kan diezelfde pet weer zijn. Die kan gewoon in je handtas zitten. Maar het moet beginnen met de letter L van Linda.
1: Lippenstift.
0: Hoppakee, duidelijk gearticuleerd.
2: Die is goed. Dat was Henny.
0: Henny, herhaalt
3: nog een handtas.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is ook weer. Er zijn mannen genoeg met een handtas, André. En bovendien, als man moet je ook een beetje in de handtas van je vrouw kijken af en toe om die lippenstift eruit te halen. Oh, dat is wel. Heel sympathiek, maar dan kost je dus wel die €50 nu.
1: Oh, ja.
0: Ja, jammer.
1: Hij had een kans.
0: Hij had zeker een kans.
1: Ja.
0: Nou, jullie hebben allebei goed gespeeld.
3: Ik krijg nou een lippenstift.
0: Nee, je krijgt niks, André.
2: Oh, zielig.
0: Nee, dat is niet zielig. Dat is gewoon een kwestie van... je bent gewoon verslagen door een vrouw van al iets over de 70.
1: Met blond haar.
0: Ook nog, een blonde... Goed.
3: Ik word geslagen door een oud wijf.
0: Nou. Oké, het is genoeg geweest. Ik stuur Henny met Maarten de prijzenkast in. Oh nee, want die krijgt gewoon de envelop. Dus dat komt
1: leuk.
0: Goed. Allebei heel erg bedankt voor het meespelen.
1: Ja, oké.
0: Dag!
4: Bim-bam-pet. Top 50. Morgen tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
5: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
4: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
5: Oh, en deze die moet er echt in.
6: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
2: Oh, dit vind ik zo lekker blij.
4: Morgen tijdens Alpha Pride.
5: Over de top 50.
4: Van 12 tot 5 hier op de radio.
5: Heerlijk.
4: KNH.
5: Wat een feest.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu... en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Dit is een uitdaging.
16: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
15: Dit was een uitdaging.

0: the courage.
1: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
2: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Wendel
4: en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
6: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
7: Ik ben Sanne
8: en ik kom uit Heiloo.

0: Over één is het inmiddels. Je krijgt de hoofdpunten van het regionale nieuws van Jolanda Baaiens. Goedemiddag, Jolanda.
1: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is gearresteerd omdat hij voor Rusland cyberaanvallen zou hebben uitgevoerd. De politie in de gemeente Haarlemmermeer heeft 6 oplichters opgepakt die deden alsof ze bij een bank werkten. En vanochtend is op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost een jongen ontvoerd. Na een korte achtervolging kon de politie de jongen bevrijden en 3 verdachten aanhouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie dan. Er staat nog steeds 1 file op de A7. Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. 17 minuten sta je daar nu nog stil.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
3: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: June tot 2.
15: Met Astrid de Jong.

0: New Guy is Roy Orbison. En ik heb het ook, namelijk visite.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes. Astrid zit voor je klaar.
0: Met aan mijn linkerhand niemand minder dan Django Wagner. Django, welkom. Wat leuk dat je er bent.
2: Goedemiddag.
0: Hi.
2: En ja, nee, en wat een heerlijk, heerlijk begin van de vrijdagmiddag met een liedje van Roy Orbison.
0: Ja, fijn hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, nou, jij bent een echte muziekliefhebber.
2: Zeker
0: we zitten nu al over muziek te praten terwijl we aan het wachten waren tot we over jouw muziek gingen praten.
2: Ja.
0: Ja. Maar je bent ook wel hier vanwege een bijzonder project, want je hebt niet een LP, maar een EP gemaakt.
2: Een EP opgenomen, ja, met een vijftal liedjes. Waaronder natuurlijk deze Waarom ben jij gegaan, die op dit moment ook de single is.
0: Mm-hmm.
2: En het is helemaal akoestisch, die EP. Dus het is gewoon echt gewoon het gevoel. Want normaal gesproken, als je luistert naar muziek, dan luister je heel vaak naar de liedzanger. En met zo'n akoestische sessie, dan luister je ook meer naar de instrumenten, naar de muzikanten, naar het koor. Het komt dan echt meer, tenminste naar mijn beleving, veel meer binnen bij de mensen.
0: Maar vergeet je dan niet dat jij de leadzanger bent? Dus het lijkt me dat jij jezelf toch het belangrijkst moet vinden.
2: Nee, dat is hetzelfde als met de muzikanten en met het koor. En zeiden ze, ja, wij zijn dan, voor jou zijn we dan, zijn we dit, hè, we maken dit mooi voor jou. En het is dan mijn single, zeg maar. Nee, ik zeg het is ons lied, wij vertolken dit samen. Zonder jullie is dit niet zo mooi.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is een samenwerking. En ja, ik vind eigenlijk ook gewoon dat gewoon alle muzikanten die ook op welke cd, op welke plaat of welk orkest dat ze meespelen, die verdienen gewoon net zo harde credits als de leadzanger.
0: Nou, heb je, dit is allemaal begonnen met een concert in Carré.
2: Ja, ik heb vorig jaar september heb ik in het Koninklijk Theater Carré heb ik mogen staan. Heb ik ook mogen vertellen over mijn roots. Dus mijn Sinti, mijn Zigeunerroots. Daar hebben we natuurlijk heel de theater hebben we daar, of tenminste de hele avond hebben we er ook een teken van gezet. Ik had zelfs op het podium had ik een miniatuur woonwagentje staan. Dus gewoon helemaal in de Sinti-stijl. En ik vertelde ook natuurlijk dat mijn voorouders, dat ze geleefd hebben en gewoond hebben in Amsterdam. En hoe mooi kan het dan zijn dat hun achterkleinkind gewoon in hun eigen hoofdstad, dus in hun eigen Amsterdam, ook in het mooiste theater van heel Nederland mag komen zingen en spelen met dit mooie orkest.
0: En toen was dat akoestische, dacht je, dit is zo mooi. Dat
2: dit was geweldig.
0: Mee.
2: Je kreeg zo'n vibe van de mensen. En de mensen vonden het. De mensen waren allemaal euforisch. Dat wij natuurlijk ook samen met het orkest dit idee hebben bedacht van wij gaan dit ook gewoon nog een keer opnemen. Dat iedereen het gewoon ook kan blijven luisteren en kan nagenieten van eigenlijk een terugblik naar Carré.
0: Ja. Nog heel even, want je kreeg hier reacties op deze manier van je muziek uitvoeren. Maar je vertelde over je zigeunerroots. Wat is nou hetgene wat je altijd maar weer moet uitleggen?
2: Nou, sowieso heel vaak wordt de zigeunercultuur, het wordt allemaal een beetje geromantiseerd. Dat we de hele dag maar een beetje rond de kampvuur zitten en dat we muziek aan het maken zijn. Dat is jammer genoeg niet. Het zou eigenlijk wel iets vaker moeten gebeuren. Maar je bent een minderheid. En maar ik vind wel dat je trots moet zijn op je afkomst. Het maakt niet uit of je nu Nederlander, Turk, Marokkaan of Antilliaan. Het maakt allemaal niet uit. Maar dat je wel in ieder geval gewoon trots bent. En dat je dat ook kan laten zien aan de mensen. En dat je het kan overbrengen. En dat doe ik natuurlijk wel met mijn muziek.
0: Met de muziek. Kunnen we verder nog ergens uit concluderen dat jij van afkomst een zigeuner bent?
2: Nee, ik ben eigenlijk ook gewoon Nederland. Laten we dat voorop stellen.
0: Nee, je familie is volgens mij wel. Familie is heel belangrijk, toch?
2: Ja, de familiebanden. We wonen natuurlijk ook allemaal heel dicht bij elkaar. De ouderen. Ja, het bedoel ik het probleem met de bejaardenhuizen, die lossen we zelf op. Wij zorgen zelf gewoon. Wij zijn al jaren mantelzorger voor onze ouderen. Mijn moeder is nu 2 jaar geleden is overleden. Ze was nog niet zo oud, maar mijn vader die is nu alleen. Dan helpen mijn zusjes helpen mee om binnen alles schoon te houden. Terwijl papa het zelf ook heel goed kan, hoor. koken, dan eet hij bij mijn zusje, bij mijn broertje. Ja, we hebben best wel een grote familie.
0: Yeah.
2: Dus we letten allemaal een beetje op elkaar. Dus,
0: hoeveel broertjes en zusjes heb jij?
2: Wij zijn net als de Dalton's alleen dubbel zoveel. Dus we zijn in totaal maar 8 kinderen.
0: Echt waar? Dat wist ik niet.
2: In totaal maar 8 kinderen. Ik heb 4 broertjes en 3 zusjes nog. Ja.
0: En zingen er nog meer?
2: Nee. Ik heb wel 1 broertje speelt gitaar.
0: Oh, ja.
2: En de andere is, die hebben wel gewoon andere kwaliteiten.
0: Ja, ja, die kunnen ook wel weer dingen natuurlijk. Even over dit liedje. Waarom ben jij gegaan in de akoestische versie?
2: Eigenlijk is het ook een eerbetoon aan Weile Raumalo van de Mavericks. Want eigenlijk, ja, dit is een liedje die heb ik al opgenomen volgens mij 10 of 12 jaar geleden. Als albumstuk. En afgelopen december is de leadzanger van de Mavericks is overleden, Raumalo. En ik ben een paar keer bij een concert geweest. En ja, het is als je ze zag optreden en ook qua zang, gewoon geweldig. En het is niet dat we dit nu echt moeten gaan benoemen. Maar het is wel zo van, ik ben heel erg trots dat ik dit liedje mag coveren.
0: Ja. Ja. Ja, jij bent ook geen tegenstander van covers, begreep ik al.
2: Nee, dit is sowieso. Een cover is eigenlijk meer een eerbetoon naar de originele artiest zelf. Al is het wel zo, het hoeft niet altijd aan de grote klok gehangen te worden. Want ik heb heel veel liedjes heb ik van Elvis Presley. Mijn eerste album heb ik altijd wel als albumstuk een liedje van Elvis Presley erop gezet. Ook omdat ik natuurlijk heel erg fan ervan ben. Ik heb een liedje gecoverd van Charles Aznavour. Van André Hazes heb ik natuurlijk ook. En van Tom Jones. Het is wel gewoon zo. Maar dan doe ik het meestal wel als albumstuk.
0: Ja,
2: Het is niet dat het speciaal belicht moet worden van, ik moet over de rug van een bekend artiest. Van een grootheid. Want eigenlijk zijn het grootheden die ik eigenlijk dan ook wel cover. Dat ik van over de rug van een grootheid dat ik daar mijn bekendheid of mijn 5 minutes of fame moet hebben.
0: Ja, nou ja, deze is nu wel een single. We gaan het er zo nog even over hebben. Maar laten we even gaan luisteren. Waarom ben jij gegaan in de akoestische versie van Django Wagner?

0: Django, wacht heel even hoor, want nu heb ik een drumstel.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dit is dus echt de radioversie die op dit moment uit is gekomen. Maar op de EP, en ik zou zeggen, lieve mensen, luister een keer naar de EP. Het staat ook gewoon op de socials natuurlijk. Daar krijg je nog een heel ander gevoel voor. Kijk, ik snap wel dat deze voor de radio...
0: Maar waarom? Want voor mensen, de mensen die nu thuis zitten, die snappen dat echt niet. Die denken, wat is nou het verschil voor een liedje voor de radio? Of een liedje op een EP?
1: Nou,
0: of een liedje...
1: Met de EP is het zo dat er bepaalde muziekinstrumenten eruit zijn, omdat alles live is. Dus normaal gesproken met een radio-uitvoering, dan heb je bijvoorbeeld, ik noem iets geks, stel bijvoorbeeld dat er een triangel in een liedje zou zitten,
0: ja.
1: Dan zit de triangel er extra in, want je hebt niet altijd een muzikant die dan op dat moment de triangel gaat doen.
0: Ja.
1: Dus we werken dan eigenlijk met minder instrumenten,
0: ja.
1: Maar we zorgen wel dat het heel dicht bij het origineel komt.
0: Ja, maar jullie hebben dus nu echt opgenomen voor de EP met alle instrumenten erbij.
1: Nou, we missen natuurlijk wel een bepaalde instrumenten. Net als bijvoorbeeld de drumstel is nu op dit moment een percussie geworden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dan klinkt die voor de radio misschien iets dunner. Hè? Dat die niet zo vol is. Maar het geeft wel een extra beleving als je er goed naar gaat luisteren.
0: Ja, het heeft allemaal met technieken te maken. Maar dit liedje, dat ligt jou echt na aan het hart. Want je vertelde net van een cover zet ik op een album. Heb je met dit liedje ook gedaan?
1: Heb ik normaal gesproken ook gedaan, ja.
0: Maar nu is het de single.
1: Ja, nou, ik vind sowieso dat de mensen ook gewoon... dat het ook gewoon gezegd mag worden dat het eigenlijk een ondergewaardeerde artiest is. En eigenlijk ook best wel een hele grote artiest, Raoul Malo. En de Mavericks, heel veel mensen kennen alleen de Mavericks van Dance the Night Away.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: ja.
1: Ze hebben zoveel mooie liedjes gemaakt. Dus ik zou eigenlijk aan alle luisteraars willen vragen of dat ze gewoon een keer naar de Mavericks willen gaan luisteren.
0: Okay, dus
1: ook
0: eerst jouw EP uitluisteren. En
1: dat
0: dan
1: sowieso.
0: Alles van de Mavericks. Ja, we krijgen ook een appje van Joop. Die zegt, eindelijk iemand die weet wat goede muziek is. De Mavericks.
1: Ja, nou ja, het is topmuziek. Dus. En daar haal ik zelf ook gewoon inspiratie uit. Want net als bijvoorbeeld mijn vorige liedje was ook een single. En die was ook van de Mavericks. En dat was Daar zijn vaders voor. Maar Daar zijn vaders voor had voor mij sowieso al een hele aparte betekenis. Ja, natuurlijk mijn eigen vader. Hij leeft gelukkig nog. Maar ook mijn kinderen, als we dan teruggaan naar de clip destijds. Die hebben erin meegespeeld. We hebben een oproep gedaan voor of dat mensen een foto zouden willen sturen. Dus vaders met hun dochter of met hun zoon. En we hadden binnen een uur tijd meer dan 1000 foto's op de mail gekregen. En ik heb ze ook, eerlijk is eerlijk, ik heb ze allemaal leuks bekeken. En dan zag ik bijvoorbeeld mensen bij die ik bij mijn optredens tegenkwam. En dan zei ik, ja, maar die moet er wel in. Dus, en mijn geluidsman, die heeft een twee eigen tweelingen, een zoon en een dochter. En ik zeg, ja, Johnny, de kids van Johnny, die moeten er ook gewoon in.
0: Ja.
1: Dus het is dus wel... Ik heb twee liedjes gecoverd van de Mavericks. Ja, het was gewoon echt gewoon een inspiratiebron.
0: Maar je zei net ook, dat was toen wij muziek zaten te luisteren, maar toen zei je van, ik hoop ook dat mensen mij ooit gaan coveren.
1: Ja, dat zou ook wel een hele grote eer vinden als mensen dat het ook zouden doen. En dan bijvoorbeeld dat ze er ook echt gewoon een hele mooie single van zouden maken. En het mag gerust een eigen bewerking zijn.
0: Ja.
1: Als het maar herkenbaar blijft dat het ook gewoon een liedje van mij is geweest.
0: Ja, precies. Zoals jij nu al 16 keer de Mavericks hebt gezegd. Heel om ere wie ere toe.
1: Ja, nou, degene die het gemaakt heeft mag ook gewoon de credits gewoon krijgen.
0: Nou kennen we jou als zanger. Je weet behoorlijk een feestje te bouwen. Je weet het leuk te maken. Maar als ik jou nu zo hoor, je vindt ook alles eromheen leuk. Nadenken over wat of een andere EP, over een andere stijl, over een videoclip met foto's.
1: Ik ben niet alleen zanger. Ik ben ook entertainer. Ik wil de mensen ook natuurlijk waargeven voor hun geld. En ik wil ook gewoon en ik wil een product maken waar ik niet 100, maar 200% achter sta. Ik heb wel eens gehad bijvoorbeeld dat ik bij een bepaald liedje, de Damon Pure producer, die zette er een Hammond-orgel in. En ik luister, want we maken altijd met z'n drieën maken we alle platen. En ik bel mijn kameraadje op, die dus ook samen met platen maakt. Ik zeg, Frank, heb je het gehoord? Ja, zegt hij. Die Hammond-orgel, zegt hij. Ik zeg, ja, ik vind er helemaal niks aan. Dus, met andere woorden, nou ja, die hemmendorgen moest eruit. Nou ja, mijn producer was er wel helemaal mee eens. Mijn platenbaas, die vond het ook natuurlijk wel dat het heel erg mooi was. Ik zeg, wie gaat het zingen? Ik of jullie? En, want anders ga ik hem niet zingen. Ik zeg, sorry, dan ga ik hem niet zingen. Dan hebben we gewoon een plaat gemaakt voor niks.
0: Je kunt ook wel ruzie met jou krijgen, of niet?
1: Nee.
0: Dat gaat allemaal in het vriendelijke.
1: Ik ben duidelijk. Dan ga je een discussie aan. Toen zei ik, gooi je er een triangel in? Het interesseert me niet. Ik zeg, maar die hemmendorgen vind ik er gewoon niet in passen. Nou, we hebben natuurlijk goed overlegd. Die hemmendorgen is uitgegaan. Toen heeft mijn producer bij het volgende liedje had hij stiekem een hemmendorgel erin gedaan. En hij was aan het lachen en aan het doen. En was mij aan het kijken van... Want het was klaar, het was afgemixt. En toen... ik hield mijn mond dicht, want ik had hem al lang door. Toen zegt hij zo tegen mij... Hier zit ook een hemmendorgel in. Ik zeg, ja, maar Welon, hier past die in. Dat maakt het niet uit. Dus het is gewoon, ja, je bent met elkaar aan het stoeien. En je bent gewoon het samen aan het werken voor het beste product. Die je dan ook natuurlijk ook gewoon weer over kan brengen aan de mensen die naar je luisteren.
0: Nou, ik vond het heel leuk dat je er was.
1: Ik vond het superleuk en ik vind het eigenlijk jammer genoeg veel te kort.
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk en natuurlijk alle luisteraars natuurlijk een heel fijn weekend. Heel fijn Pinkster weekend en natuurlijk heel veel mooie muziek. Dan blijven we doorluisteren.
0: Waar kunnen we je binnenkort zien?
1: Ik zou zeggen, kijk even op mijn site.
0: Junglewagner.nl.
1: Ik sta vanaf hier. Tot in Limburg sta ik dus.
0: Veel plezier, Django, en dankjewel.
2: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Ik ben Nina Weidevaten en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.

0: Op Marken is het 23 graden nu en je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Jolanda Baaiens. Goedemiddag, Jolanda.
1: Goedemiddag. Op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. 7:50 had hij een auto ingesleurd en op de achterbank vastgebonden. De politie was er snel bij en na een korte achtervolging konden ze het slachtoffer op de A10 bevrijden. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook beelden van de ontvoering zijn welkom. En een man uit Amsterdam is gearresteerd omdat hij voor Rusland cyberaanvallen zou hebben uitgevoerd. Ook wordt hij verdacht van verspreiden van desinformatie. De Amsterdammer is eigenaar van een webhostingbedrijf dat ruimte op servers aanbood. Dat bedrijf werd opgericht vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Vorig jaar werd het op een Europese sanctielijst geplaatst. Een nieuw Nederlands bedrijf nam het werk toen over, maar de FIOD noemt dit een dekmantel. De man van 68 in een rolstoel die gisteren om het leven kwam op het station Bijlmer Arena werd door de aanzuigende werking van een passerende trein richting het spoor getrokken. Daardoor kwam hij terecht tussen de trein en het perron. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het gaat dus om een ongeluk. De politie sluit een andere oorzaak uit. Over de politie gesproken, in de gemeente Haarlemmermeer hebben die 6 oplichters opgepakt die deden alsof ze bij een bank werkten. Ze probeerden via nepberichtjes bankgegevens van mensen te stelen. Het gaat om jongeren en mannen tussen de 14 en 23 jaar oud. Een deel woont in Amsterdam, de rest buiten de provincie. De politie is nog bezig met het onderzoek. Dan goed nieuws. Horecazaken in Hilversum mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven als wedstrijden van Oranje laat op de avond beginnen. Ook mogen cafés en restaurants schermen op hun terras plaatsen. Die moeten binnen de grenzen van het terras blijven en naar binnen gericht staan. Het gaat om een tijdelijke verruiming van de regels, zodat supporters ondanks het tijdverschil samen kunnen kijken. Ja, ik noemde het Astrid goed nieuws, maar misschien zijn er ook wel mensen die dat helemaal geen goed nieuws vinden natuurlijk. Nee. Maar gelukkig is het dan voor hen een tijdelijke regel. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Het is mooi hoe jij het van alle kanten bekijkt. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Het verkeer, of het weer eerst natuurlijk van onze eigen Jan Visser.
2: Het is vanmiddag zonnig, vanavond trouwens ook. En de temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 25 graden. Aan de kust vanmiddag wat afkoeling door wind van zee. Morgen opnieuw veel zon, maar in de loop van de dag ook vooral in het noorden van de provincie wat bewolking en een kleine kans op een buitje. Het wordt morgen warmer dan vandaag nog, 26 tot 27 graden, maar in de kustgebieden later afkoeling omdat de wind uit het westen tot zuidwesten gaat waaien.
0: Ja, en de barometer staat op 1028. En dan is er nog verkeersinformatie. Pinksterweekend, hè? Dus mensen gaan de weg op. Op de A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk staat nu weer 10 minuten file. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen de afrit Egmond en Schorrel, daar bij het strand waarschijnlijk, 7 minuten vertraging.

0: Maxi Priest, Close to You. Die had ik een tijd niet gehoord, zeg. Leuk.
1: Is er nog iets te doen?
0: Nou ja, in Noord-Holland is, laten we eerlijk zijn, eigenlijk altijd wel iets te doen. En in dit geval komt er weer een leuk festival aan. Het Caravaan Festival is onderweg naar Noord-Holland. En daar gaan we het dus eventjes over hebben. Noord-Holland, zeg ik. En dan bedoel ik natuurlijk Alkmaar, want daar gaat de caravaan aanleggen. Eens even kijken, Raoul Wijsma van het Caravaan Festival. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, het is ook nog eens een keer feest, hè? Want jullie bestaan 10 jaar.
2: Ja, zeker. We zijn nu op het Festival Hart in het Victoriepark in Alkmaar.
0: Oh, jullie zijn al geland. Oh, mooi.
2: Ja, nou, ja. We zijn vol in de opbouw, want om 4 uur gaat hier het terrein open. En alle laatste dingen worden nu nog klaargezet en afgemaakt. Vandaag gaat ook gaan alle theatervoorstellingen in de regio gaan spelen. 17 producties. We hebben een feest, want we zijn dit jaar 10 jaar, 10-jarig jubileum.
0: Ja, en voor de mensen die het Caravaan Festival niet kennen, je zegt het al, heel veel producties. Waar komen die producties allemaal vandaan?
2: Nou, we zijn een locatietheaterfestival met een festivalhart in het park. Dus in de regio hebben we 17 buiten theaterlocaties. En dat kan zijn in een weiland of in een kerk of in een schuur. Op allerlei verschillende plekken in Noord-Holland. Zoals in Egmond, in Castricum, in Hoogwoud. Bijvoorbeeld onze jubileumvoorstelling Dit Verdronken Land. Dat gaat over de boerenfamiliedrama in de polder. We hebben een voorstelling spelen van collectief Blauwdruk, het stadstheatergezelschap van Alkmaar, in het Ruïnekasteel in Egmond. En onze eigen productie Anna aan zich over de vergeten vrouw van Willem van Oranje. Want die heeft nu een eigen musical. Maar zijn vergeten vrouw heeft nu bij ons een eigen theaterstuk gekregen. En dat speelt in Alkmaar in de oude binnenstad. Dus op heel veel verschillende plekken. En alles komt samen in het park. Waar ook een programmering is van live muziek, concerten en allerlei theater in tentjes.
0: Wat doen al die artiesten als ze niet met de caravaan mee reizen?
2: Ze hebben allemaal ook tours en dat soort dingen. Ze spelen hun voorstellingen ook op andere plekken. Maar de komende 10 dagen zijn ze bij ons eigenlijk te zien. Op verschillende tijden. En vooral de jubileumvoorstelling Dit Verdronken Land, die speelt nog wat langer door. Die is tot en met 7 juni in Hoogwoud te zien.
0: Oké. En wat is een voor jou bijzondere locatie deze keer? Want jullie zijn aan het opbouwen, dus er is vast een locatie waarvan je denkt, oh-oh.
2: Nou, het kleine schuilkerkje in de binnenstad van Alkmaar. Yeah. Dus dat is een verscholen kerkje, zeg maar. Een remonstrantse kerk. Daar met zand op de grond. En daar hebben we dus het verhaal van Anna van Saxe. Anna aan zich, waarover ik net even vertelde. Spelen we dat. En dat is een heel mooie plek. Ik denk dat dat iets heel moois gaat worden. En die gaat ook vandaag in première. Dus daar ben ik heel benieuwd ook naar. En we hebben hier ook hele leuke tenten, gewoon hele grappige tenten waar je dan naar binnen komt en die heel mooi aangekleed zijn, waar je zomaar een hele andere, ja, bijna een klein wereldje instapt, zeg maar.
0: Wat moeten jullie blij zijn met het weer?
2: Ja, we zijn heel blij met het weer.
0: Ja, dat wordt heerlijk het komende Pinksterweekend.
2: Vorig jaar was het echt 2 weekenden een beetje matig. En nu staat alles op zon. Dus we hopen ook echt dat iedereen komt. Want voor het eerst is ook de toegang tot het park hier gratis. Dus iedereen kan gewoon gratis komen binnenwandelen. Genieten van wat er allemaal te doen is. Het is namelijk niet alleen in de tenten. Maar er is ook straattheater en circus en workshops. En er is een podium gewoon bij het terras waar mensen naartoe kunnen. Dus het wordt echt top.
0: En kunnen mensen dan ook nog ergens terugvinden waar ze wanneer wat kunnen kijken?
2: Ja, zeker.

0: Een heel groot terrein met een grote tribune eromheen. En dan heb je een enorme heftruck en drie acrobaten. En eigenlijk gaan die drie acrobaten gaan met de heftruck allerlei sprongen en dingen. Ze gebruiken eigenlijk die heftruck als een soort vierde acrobaat. En dat wordt heel spectaculair.
1: En moet ik dan die kaartjes weggeven aan iemand met een EHBO-diploma?
0: Nou, misschien een goed idee.
1: Nou, dat hebben jullie vast wel geregeld. Dus waar is die voorstelling?
0: Die speelt in het een nieuwe wijkje, nieuwe wijk Nieuw Oudorp. Dat is zeg maar achter de oude stad, waar allerlei nieuwbouw is. En er is nog wat industrie. En daar is een heel mooi terrein ingericht bij ABC Vloeren.
1: Oké, dus als mensen daar nu toevallig wonen of in de buurt komen, hoeven ze niet te schrikken van wat er allemaal gebeurt. Het is de bedoeling. En als je die kaartjes wil winnen, dan kun je nu appen met het woord karavaan of bellen naar 088 50 51 52. Dankjewel, Raoul, en hele fijne dagen gewenst.
0: Dankjewel ook voor de uitnodiging. Dankjewel.

0: Robert Palmer was dat. Ja, en dan zit het er alweer op, June tot 2. Dat betekent dat ik mijn spulletjes mag pakken en de boel mag overdragen aan mijn lieve collega Nick. Want die is er natuurlijk vanmiddag voor je. Die krijgt trouwens, is altijd leuk, er wordt hier alweer opgebouwd. Omdat er live optreden zijn. Live optreden is vanmiddag. Dus hou de radio zeker aan. Volgende week ben ik er weer. Na de Pinksteren, maar ook dit weekend is er van alles te beleven bij NH. En ik heb nog Africa van Toto klaarstaan. Want daar doe ik heel veel mensen een plezier mee. En de kaartjes voor die bijzondere voorstelling van Fabuloka, die hebben we weggegeven aan Theo. Die gaat lekker de komende dagen kijken naar die bijzondere voorstelling van een heftruck met acrobaten. Theo hoe, Maarten?
1: Theo Beuking.
0: Theo Beuking. Nou, ja. Veel plezier, Theo. Voorzichtig daar, zet een helm op. En voor iedereen een heel fijn Pinksteren.

0: top 50.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen.
1: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
2: Oh, dit vind ik zo lekker, Pride.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5 hier op de radio.
3: Heerlijk.
1: Bij NH.
3: Wat een feest.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
6: Bad & Body.
5: Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
7: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
12: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
16: Ik ben Edgar uit Hilversum.
17: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
18: En ik ben Mirjam en ik kom uit...

0: twee uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is gearresteerd omdat hij voor Rusland cyberaanvallen zou hebben uitgevoerd. Vanochtend is op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost een jongen ontvoerd. Na een korte achtervolging kon de politie hem bevrijden en drie verdachten aanhouden. Horecazaken in Hilversum mogen tijdens het WK-voetbal langer open blijven als wedstrijd van Oranje laat op de avond beginnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoorde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: En ik.
10: Met Nick Velden.

0: Er is Bryan Adams bij en haar met de Summer of 69. Nou, de Summer of 2026 mag er ook zijn, dames en heren. Want het zonnetje schijnt lekker buiten. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is 22 mei. Bijna 10 minuten over 2. Tijd om te beginnen met jij en ik. Rechterzijde is het Maarten de Faber. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En natuurlijk ook links Jolanda Baijens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het zonnetje schijnt. Ik ben 2 weken geleden, ik moest echt nieuwe kleren hebben. Ik heb zo'n periode af en toe, dan denk ik, al het oude moet weg. Dan kijk ik in die kast en denk ik, ben er helemaal klaar mee. En dan wil ik een beetje vernieuwen, een beetje verversen.
2: Ja.
0: Ik dus 2 weken geleden naar die winkel toe. Ik hou ook niet van meerdere winkels. Hè. Als ik in de winkel sta, dan pak ik alles wat ik pakken kan. En dan denk ik, wat goed is, is goed. Ja. En toen stond ik dus bij de kassa en dat bedrag... Ja? Liep toch aardig op.
2: Nee joh.
0: Maar wat doe je in zo'n situatie? Zeg je dat nou... ik leg toch de helft weer terug? Of weegt dat te zwaar voor jou en reken je gewoon
1: in de
0: af? Nee, ze was al aan het scannen. Ze was dus al, je ziet het oplopen en je denkt... Ja.
2: Maar je had helemaal niet naar de prijzen gekeken dan?
0: Ja, wel een beetje, maar ik had niet verwacht dat het zo zou oplopen. Maar wat doe je in zo'n situatie? Zeg je dan tegen die lieve mevrouw... Nou, weet je wat, ik heb het toch niet nodig? Of we doen de helft maar weg? Dat kan niet, toch?
1: Zei dat ik dat wel zou afrekenen, maar gewoon een dag later toch wat terugbrengen.
0: Ja. Dat zou ik dus kan ik ook altijd doen, wel. Ja.
2: Ik zeg het wel.
0: Was me eer daarnaast, zeg maar. Ja, jij zou zeggen, ik doe het niet.
2: Nou ja, wel een beetje zo van, dat is toch iets meer dan ik had verwacht. Ja, dat kan ik niet trekken. Nou, doet u dit maar gewoon terug.
1: Dat kan ook gewoon, natuurlijk.
0: Ja, misschien is dat wel eerlijker, toch? Als je gewoon eerlijk zegt van, joh, ik heb veel te veel gepakt. Ik heb het niet nodig eigenlijk. Ik leg toch de helft maar weer terug. Ja, voor mijn imago doet dat pijn.
1: Nou, ik had toen ik 15 had, ik kleedgeld, maar dan keek ik helemaal niet op wat erop stond. Ging ik gewoon shoppen, had ik niet genoeg.
0: Oh jee,
1: ik heb vaak meegemaakt.
0: Saldo te laag.
1: Saldo te laag.
0: Oh ja, dat is ook erg, hè?
1: Heb ik nog steeds wel eens gehad. Ja, nu niet meer, maar als student heb ik ook wel eens gehad. Ja.
0: Heb je iemand tips met kleding kopen misschien? Want ik hou er niet van. Kaat het?
1: Ja, ik heb een hele goede tip. Want je hebt vaak toch nog parels in je kast.
0: Dat klopt.
1: Dus maar omdat je hebt altijd zo 5 shirts die gewoon... Hè, weet je, dat zit lekker, dat staat leuk. Dus geef jezelf als de opdracht om juist niet die 5 shirts uit te doen... maar juist al dat andere, wat je eigenlijk niet meer draagt.
0: Dit voelt als een uitdaging, hè?
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja, dankjewel voor de tip. Ja. Ik ga het proberen toe te passen.
2: Ik heb ook nog een tip.
0: Oh jee.
2: Zorg dat je basics hebt die je altijd kan combineren... ook weer met nieuwe dingen.
0: Wat zijn basics? Gewoon standaard kleuren?
1: Dat is jouw hele kledingkast.
0: Het is een beetje zoals Mima groeit, hè? Heel basic. Nou, je hoort het, hè? Het is weer de vrijdagmiddag, dames en heren. Goed dat je erbij bent. We hebben een leuke show vandaag. Showbiz nieuws vanmiddag met Matthijs Albers. We gaan eens even kijken wat er speelt in Showbizland. En zometeen de gast bij ons, Dene Rose. Heeft een nieuwe single uitgebracht. Die ken je nog van het Regio Songfestival. Die nieuwe single doet ze zometeen live. En we spelen natuurlijk 2 van de 3. Nou, klinkt dus een goede middag, toch, hè? Is dit Spiller bij NH met Groove Gent?

0: is toch lekker. Moet je even voorstellen dat je nu ergens langs een meer zit of zo, hè? Bij een cafeetje in Italië, strandje erbij en een lekker versnaperingetje op tafel.
1: Ja, lekker.
0: Maak ik je een beetje te lekker? Ja. Zijn de Gypsy Kings bij RH met Volare. We hadden het net even over kleren kopen. Ja, ik doe dat ook al nooit, hè? Dus elke prijs is veel te veel. Ja. Als ik het zie op de kassa, omdat ik het nooit doe natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn toch wel veel mensen die toch zeggen van, joh, ik zeg dan gewoon, ik doe het niet.
2: Ja, open. Groot gelijk.
0: Ja, zou ik eigenlijk moeten doen, maar dan schaam ik me toch een beetje.
1: Maar waar schaam je je dan voor?
0: Ja, ik durf dat gewoon niet zo goed. Dat is het misschien.
1: Ja.
0: Dat ik het niet durf.
2: Denk je dan dat je als een arme sloeber overkomt?
0: Ah ja, niet zo. Niet dat heel erg. Maar ik wilde mevrouwtje zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Zo'n mevrouw achter de toonbank, die is alles al aan het opvouwen. Alles gaat een tasje in.
2: Ja.
0: En dan zeg jij op een gegeven moment, doe maar niet.
1: Maar het is niet je ego die dan...
0: Ja, die zal ongetwijfeld ervoor staan. Ja, dat zou je goed kunnen. Ja, ja, maar best wel grappig dat veel mensen verschillend denken. Een ander rekent het wel af en die brengt het inderdaad later weer terug. Ik reken het gewoon af en mij zie nooit meer terug. Dat kan ook niet. Goed, even terug naar vorige week. Toen speelden we ook 2 van de 3. Gaan we zometeen ook weer spelen. Het spel 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En weer dan een fantastische prijs. Vandaag win je dus een cadeaubon te waarde van €50. Terug naar vorige week. René won toen in dit spel. Wie presenteert het programma Heel Holland Bakt?
3: Oh, dat is een andere vandaag.
0: Ja! Nou, het was wel een spannende editie, hoor. Moet ik eerlijk zeggen, René. Je maakt het wel heel spannend. Het was een hele spannende editie vorige week.
2: Heel spannend.
0: Ik zei het zelf.
2: Oh, hartkloppingen.
0: Ja. Wil jij meespelen met de editie zo meteen? Dat kan. Dan is dit het moment om je op te geven. Moet je wel even antwoord geven op de volgende vraag. Noem een land waarin dit jaar het WK wordt gespeeld.
1: Aha.
0: Wil ik van jou weten. Het zijn 3 landen. Je mag er eentje doorgeven. Je mag ze ook alle 3 doorgeven. Maar ben op zoek naar een land waarin dit jaar het WK wordt gespeeld. Want volgende maand is het zover, hè, jongens?
1: Dan
0: gaan we voetballen. Laat de leeuw niet in.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Goed.
0: Volgende maand weer, hè?
1: Ja, op 11 juni begint het.
0: Oh, heel goed dat jij dat weet. Noem een land waarin dit jaar het WK wordt gespeeld. Hoor ik graag van jou. 088-850-51-52. 088-850-51-52. En speel zo mee met 2 van de 3.

0: Paul Simon bij NH met You Can Call Me L. Maar naar Nick, dat luister ik ook hoor. Misschien wel makkelijker natuurlijk. Hè. Wil jij meespelen zometeen met 2 van de 3? Dan ben ik op zoek naar het antwoord van de volgende vraag. Noem een land waarin dit jaar het WK wordt gespeeld. Het zijn er 3. Je mag er eentje noemen. 088, 850, 51, 52. Speel je zometeen mee met 2 van de 3. Maak je kans op 50 euro te goed. Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda.
1: Een nieuwe single voor Manuel Broekman en Geza Weiss.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, wat gezellig, hè?
1: Leuk, hè?
0: Zo meteen meer erover. En ook Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Hoor je zo meteen.
2: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: True Lease met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Is dit allemaal van jou?
16: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Allsafe geeft ruimte.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
20: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
19: Ik wel, bij NRV.
20: NRV?
19: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
20: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
21: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
23: Ik ben Maarten, kom maar boven Kastel.
24: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
25: Ik ben Peter uit Zaandam.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2:30, momenteel in Sint Pancras is het 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. 7:50 werd hij een auto ingesleurd en op de achterbank vastgebonden. De politie was er snel bij en na een korte achtervolging konden ze het slachtoffer op de A10 bevrijden. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden en ook beelden van de ontvoering zijn van harte welkom. Een man uit Amsterdam is gearresteerd omdat hij voor Rusland cyberaanvallen zou hebben uitgevoerd. Ook wordt hij verdacht van verspreiden van desinformatie. De Amsterdammer is eigenaar van een webhostingbedrijf dat ruimte op servers aanbood. Dat bedrijf werd opgericht vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Vorig jaar werd het bedrijf op een Europese sanctielijst geplaatst en een nieuw Nederlands bedrijf nam het werk toen over. Maar de Field noemt dat een dekmantel. Niet met de afwas naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw of met de wc-rol onder de arm. Maar campings worden steeds luxer. Door de opkomst van glampings en makkelijk uitvouwbare wagens groeit de kampeerliefde in ons land, horen we van het FD.
2: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
1: Ja, kamperen is vooral herontdekt in de coronatijd, maar volgens FD zijn er veel mensen daarna dus blijven hangen. Samen met Pointer en streekomroep Noordkop 247 onderzoekt NH een maand lang de ontwikkelingen in Den Helder. Bewoners kunnen hun verhaal delen bij de pop-up redactie in de wijk. Den Helder scoort hoog op armoede, schooluitval, jeugdcriminaliteit en ook drugsgebruik. De stad is begin dit jaar begonnen met het project Kansrijke Buurten en probeert daarmee de wijken rond het stadcentrum extra aandacht te geven. En daarbij gaat het dan om saamhorigheid en betere kansen. En Manuel Broekman, die heeft het roer omgegooid. Hij is 12 kilo afgevallen.
0: Zo.
1: Ja, dat is best veel. Dat zei hij tegen RTL. De Amsterdamse acteur die vond dat echt nodig na een hele drukke periode waarbij hij minder aandacht voor zijn gezondheid had. Na zijn nieuwe uiterlijk heeft hij ook een single gemaakt met vriend en stadsgenoot Geza Weiss. En de titel is...
3: Onsportief. Wij willen gewoon onsportief. We willen mensen inspireren om gewoon ongegeneerd te kunnen genieten van dingen. Dus je mag je even lekker voelen. Je mag je ook het ook uitdragen. En dit is een steuntje in de rug om iedereen even zich lekker te laten voelen.
1: Ja. Nou, onsportief.
0: Maar, heel eerlijk, hij is dus niet onsportief geweest, hè? Want hij is 12 kilo afgevallen.
1: Ja, ja. Dus, ik vond het wel grappig, die titel, ten opzichte van die 12 kilo.
0: Ja, heeft hij toch goed voor elkaar, toch? Ja, en een beetje onsportief mag ook, hè? Bedoeld is, je moet ook een beetje leven.
1: Ja, maar ben je dan meteen onsportief?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar je ziet wel eens mensen die dan die willen heel graag afvallen en die zetten zich dan op een heel streng dieet en die mogen dan helemaal niks meer. Maar ik denk dat het goed is als je daar tussen kan afwisselen.
1: Ja, want ik denk dat je het niet zo goed volhoudt anders.
0: Ja, ik durf het ook niet bij iemand anders. Ik kan natuurlijk niet zeggen wat je moet doen of wat goed is. Want ik heb er totaal geen verstand van. Ik ben geen Sonja Bakker.
1: Niet?
0: Overigens, die alle boeken gestolen had. Dat is zijde. Maar je moet natuurlijk gewoon doen wat goed voelt voor jezelf. Maar ik denk wel, leven ook een beetje. Toch?
1: Ja, lijkt mij wel. Je moet af en toe ook een beetje kunnen genieten.
0: Dat denk ik ook.
1: Zo is dat. Nou, meer nieuws vind je natuurlijk bij ons in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. Het weer dan met Jan Vis en Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
4: Het is vanmiddag zonnig, vanavond trouwens ook. En de temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 25 graden. Aan de kust vanmiddag wat afkoeling door wind van zee. Morgen opnieuw veel zon, maar in de loop van de dag ook, vooral in het noorden van de provincie, wat bewolking en een kleine kans op een buitje. Het wordt morgen warmer dan vandaag nog, 26 tot 27 graden. Maar in de kustgebieden later afkoeling, omdat de wind uit het westen tot zuidwesten gaat waaien.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 5 vertragingen. Je krijgt de langste. Dat is de A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breesanddijk. 20 minuten.

0: punto. Er is Juarez bij en haar La Camisa Negra.
1: Jij en ik. En twee van de drie.
0: We spelen 2 van de 3. Dat gaan we vandaag spelen met Joke. Joke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ach, Joke, schijnt het zonnetje bij jou ook lekker?
2: Heerlijk.
0: Ach, hebben we het gemist een beetje, hè, dat warme weer?
2: Ik kom weer uit Spanje
0: vandaan,
2: dus ik heb niet gemist.
0: Oh, Joke, jeetje, nou dan ben ik heel erg jaloers op je. Waar in Spanje zat je dan?
2: In Malaga de Mar.
0: En is dat een jaarlijks dingetje of is het een vakantietje geweest?
2: Ja, ik denk een jaar.
0: Oké. En neem je ons dan mee op vakantie ook? Ik bedoel, luister je daar dan ook naar Radio Noord-Holland, NH? Of zeg je van nee?
2: Ja, want mijn man neemt zo'n radiootje mee op zo'n klein dingetje. Heb je altijd
0: heel goed. Eten. Heel goed, dat horen we graag. Horen we graag, Joke. Goed, het is heerlijk weer in Nederland. We spelen zo meteen met jou, dus 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz en win dan een fantastische prijs. Vandaag win je een 50 euro cadeaubon. Nou, dat is toch heerlijk, Joke?
2: Heerlijk.
0: Nou, voor elke vraag krijg je 10 seconden de tijd. Is die vraag er niet beantwoord binnen deze tijd, heb je het fout.
2: Oeh, ja. Dit kan jij. Ja, dat zeg jij.
0: eerst even nog de selectievraag.
2: Ik
0: noem
2: heb
0: een
2: geen
0: land.
2: Hulp van mijn man.
0: Oh, heb je geen hulp van je man?
2: Nee, normaal wel, maar nu niet.
0: Je gaat gewoon je best doen. Meer kan je niet doen, Joke.
2: Helemaal goed.
0: Ja. Noem een land waarin dit jaar het WK wordt gespeeld. Dat is de selectievraag.
2: Ja,
0: dat was
2: Canada.
0: Ja, Canada. En de overige 2 waren Verenigde Staten, had goed geweest.
2: En die andere, derde weet ik niet.
0: Mexico.
2: Oh,
0: ja. En de eerste wedstrijd voor Nederland is op zondag 14 juni. Dat is tegen Japan, begint om 10 uur 's avonds. En de eerste wedstrijd van het WK überhaupt, de opening, is op 11 juni.
2: Oh.
0: Weet je het weer, hè? Ga je ervoor klaarzitten, Joke?
2: Nee, wij kijken daar, dat volgen we niet. Nee,
0: helemaal niet. Ook niet als Nederland wedstrijd voetbal speelt.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: En als ze dan heel ver komen in de competitie ook nog steeds niet?
2: Nou, misschien op het einde wel, maar...
0: Ja.
2: Eigenlijk, nee, ik dus niet.
0: Maakt ook niet uit, hè? Het is niet verplicht. Joke, ben je er klaar voor? Dan gaan we spel spelen.
2: Yes.
0: Daar komt ie. Naast Lelystad Airport vind je het Luchtvaartmuseum van Nederland. Hoe heet het museum?
2: Dat weet mijn man. Nee, weet ik niet.
0: Nee, helemaal geen idee.
2: Rijksmuseum.
0: Nee, zeker niet. Nee, in Lelystad Airport, daarnaast vind je het Luchtvaartmuseum. Dat is het Aviodroom. Was geweest?
2: Nee, ook niet.
0: Nou, is ook niet de moeite waard, moet ik zeggen. Vraag 2. Wat is de hoofdstad van Italië?

0: Zat je aan te denken? Dacht je aan een krant?
1: Ja, dat is een van de stadplaatsen. Haarlem, Amsterdam, noem maar op.
0: Oh ja, nee, ja, de stadsomroep van Amsterdam is natuurlijk AT5.
1: Ja, jammer.
0: Nou, jammer joken, maar niet getreurd, want je hebt niks gewonnen dan nu in dit geval. Maar dat betekent wel dat je gewoon volgende week eventueel weer mag meespelen.
1: Gaan we doen.
0: Dat is ook zo. Joken, geniet van het zonnetje, hè?
1: Hey, doei.

0: just might. Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Lijkt me nog een keer ontzettend mooi om naar Australië te gaan. Het is Man at Work bij NH Down Under. Is toch wel een beetje het volkslied ook van Australië.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, absoluut.
0: Nooit
1: ja.
0: geweest. Het is natuurlijk ontzettend ver ook.
1: Ja, wel, hè.
0: Het is wel 24 uur vliegen
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, en best een stukje fietsen ook.
0: Ja, ja, fietsen nog langer, denk ik. Zeker als ze achter op je fiets een caravanetje mee moet nemen. Nee, het is echt ontzettend ver, maar het lijkt me wel ontzettend mooi.
1: Ja.
0: Maar dichterbij, op vakantie kan natuurlijk gewoon ook, hè.
1: Ja, heerlijk.
0: We hebben mooie plekken in Nederland.
1: Absoluut.
0: Ik kwam een berichtje tegen. Zeeland heeft vorig jaar minder toeristen getrokken. In 2025 daalde het aantal overnachtingen in de kustprovincie met 5%. Vooral terugloop onder Nederlanders.
1: Ja.
0: En toen dacht ik bij mezelf, ik ben ook nog nooit echt goed in Zeeland geweest.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, het is heerlijk daar.
0: Zou ik moeten doen een keer,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ik ging vroeger altijd met mijn ouders daar op vakantie.
0: Waar dan?
1: Wij gingen vooral naar Zoutelanden.
0: Oh ja, ja, van, bekend van het liedje van
1: Bluff. Ja, ja. Renesse zijn we ook wel geweest.
0: Oh ja, tuurlijk, ik heb al begrepen dat Renesse is dat niet een beetje meer voor jongeren daar toen de tijd in Zeeland.
1: Ja, toen, ja, waar wij waren eigenlijk.
0: Voelde je nog jong?
1: Viel nog wel mee. Maar nee, maar ik ben laatst nog in Zeeland geweest.
0: Oh ja.
1: Ik moest daar voor mijn werk zijn. Maar dan ja, heerlijk, heerlijk die stranden daar. En
0: denk wel dat je dat vooral zomers moet doen. Denk niet dat in de winter daar dezelfde sfeer hangt als in de zomer. Want ik ben wel eens door Zeeland heen gereden en toen kwam ik ook langs allemaal kleine dorpjes. Het zag er prachtig uit, gezellig allemaal.
1: Maar het zou niet regenen. Goed. Nee.
0: Nee, ja, dat is dus het ding.
1: Dan is het niet fijn.
0: Maar dat is eigenlijk overal in Nederland, hè. Moet niet regenen.
1: Nee, is ook wel zo. Ja.
0: Moeite waard dus om naar Zeeland te gaan, zeg je.
1: Zeker weten.
0: Oké, okay, ga ik doen. Zometeen bij ons is René Rose.
1: Kijk.
0: Ken die nog? Die heeft ooit meegedaan. Volgens mij zeg ik nu even uit mijn hoofd met de eerste editie van het Regio Songfestival.
1: Ja, ja.
0: Hoe het met haar gaat, hoe het is, dat gaan we zo aan de vragen. Ze heeft ook een nieuwe single. Wordt hartstikke gezellig. Tot die tijd, hoor je. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
2: Ai.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi samen met Daddy Yankee bij NH met Despacito. Zometeen hoor je Gloria Estefan. Doe lekker mee met de conga.
2: Tekst en uitleg.
3: Op een mooie Pinksterdag.
4: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
3: Op een mooie Pinksterdag.
2: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
1: Tekst
2: en uitleg met Jos Heremans.
5: Bij NH. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is een uitdaging.
14: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
15: Dit was een uittip.
16: Ik ben Femmie en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
17: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
18: Ik ben Ronald, ik kom uit het prachtige Ouderp.
19: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 minuut over 3. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Een man uit Amsterdam is gearresteerd omdat hij voor Rusland cyberaanvallen zou hebben uitgevoerd. Vanochtend is op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost een jongen ontvoerd. Na een korte achtervolging kon de politie de jongen bevrijden en 3 verdachten aanhouden. En de beslissende play-off-wedstrijd tussen Volendam en Willem II van morgen is vervroegd. Aanvankelijk stond de wedstrijd gepland voor 8:00, maar nu trappen de clubs al om 16:30 af. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 10 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat is er eentje, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 18 minuten.
0: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
24: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
25: Wat een goed plan.
24: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
25: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
24: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
29: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
30: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
29: Oké, we gaan.
31: Jij en ik.
32: Met Nick Velderhof.

0: Nou, ik heb gesolen met onder mijn schoenen over wat dat liedje zegt. Het is Gloria Estefan bij NH met Conga. Heerlijk weer buiten, 24 graden hier in Hilversum. Ze vertegenwoordigde Noord-Holland in het regio Songfestival. Ze is al vanaf haar vijfde met muziek bezig en heeft net een nieuwe samenwerking met Armin van Buuren afgerond. Ja, daaruit kwam een nummer, Last in Time. En daar is ze ook op te horen hoe het allemaal gegaan is. Gaan we zo even vragen. Vandaag bij mij in de studio, dames en heren, René Do! Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Gaat
0: Jeetje,
1: goed.
0: Is lang geleden dat jij hier was?
1: Ik denk een jaar.
0: Want jij was vroeger wel, nou ja, vroeger, je was wel kind in huis. Want je hebt natuurlijk meegedaan met het Regio Songfestival namens Noord-Holland.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat was superleuk. Dat was een beetje het begin van...
0: jouw carrière?
1: Ja, dat ik er een beetje zelf in ben gaan geloven.
0: Ja. Ja. Want daarvoor deed je dat niet?
1: Ja, ik maakte heel veel, maar ik had toch niet zoiets van... ik ben René Rose en ik ben artiest.
0: Het was nog een beetje een ontdekkingstocht dat of zo.
1: Ja, dat denk ik wel. En toen met het Regio Songfestival, toen moest ik wel.
0: Ja. Want hoe lang geleden is dat, dat jij meedeed? 2 jaar terug, 3 jaar terug? Ik zit even te denken.
1: Ja, anderhalf zoiets, jaar geleden was die finale, ja.
0: Ja, ja. Heeft het je veel gebracht... Nou ja, tenminste, je ontdekkingstocht dus.
1: Ik denk voornamelijk dat interne. Dat het een beetje het begin was van dit echt gaan doen.
0: Ja.
1: En niet meer twijfelen en denken, oh ja, maar...
0: Dus wat is daar dan uitgekomen? Want nu weet je dat. Wie is dan René Roos nu? Wie is dat?
1: Ja, voor mij persoonlijk is dat nog steeds een ontdekkingstocht. Maar ik heb wel heel erg gevonden wat mijn sound is... en wat mijn tone of voice is in mijn muziek.
0: Qua muziek maken.
1: Ja, en dat is toch wel echt heel erg dat scheurende gitaren... directe, ongefilterde teksten.
0: Is dat veranderd dan in de loop van de tijd? Was dat heel anders dan dat je vroeger deed?
1: Niet heel erg, maar ik ging vaak voor de veilige keuze. Ik vond het... eng om mezelf echt uit te spreken. Want ik was best wel een people pleaser.
0: Oké, een veilige keuze is dan bijvoorbeeld een popliedje... die iedereen leuk vindt. Een soort Taylor Swift muziek. Zeg ik dat dan goed?
1: Ja, though I love Taylor Swift. Ja. Dus ik wil het niet soort van downgraden of zo. Maar ik denk dat ik heel erg nadacht van... oh ja, maar gaan mensen deze gedachten wel begrijpen? Of gaan ze dat wel leuk vinden? En heel erg bezig was met de luisteraar.
0: En nu met jezelf?
1: Ja,
0: wat jij leuk vindt, gaan we doen. Dit ben ik.
1: Ja.
0: Nee, oké.
1: Okay. Ja.
0: Het is goed dat je dat gedaan hebt, toch? Want het is ook belangrijk hè, dat je iemand wordt waar je ook achter staat.
1: Ja, en ik ben nog steeds jong. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik natuurlijk ook mezelf leer kennen.
0: Ja.
1: En dat hoor je gewoon terug in mijn muziek ook.
0: Leuk. Ja, je hebt een nieuwe single uitgebracht. Dat is Droom van haar. Gaan we het zo meteen even over hebben.
1: Yes.
0: Even terug nog naar dat Armin van Buuren. Jij hebt een liedje met Armin van Buuren. Tenminste, hoe is dat gegaan? Dat liedje heet Last in Time.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik had een. Het was eigenlijk wel grappig, want ik zat bij Armada, een platenlabel.
0: Ja, dat is de platenlabel van Armin, is dat,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, hij zit daarbij. Of is het van hem? Dat weet ik
0: volgens
1: eigenlijk niet.
0: Volgens mij is het van hem. Oh. Ja, volgens mij is het van hem. Wel mooi dat je dat
1: fijn wist. Dat ik zo goed geïnformeerd ben. Ja. Chill. Nee, ik was daar getekend als songwriter. En er viel een songwriter uit, die was ziek. En ze vroegen, oh René, kan jij even invallen? En toen was er een writing camp. Dan ga je hem allemaal met z'n allen een liedje maken. En allemaal in verschillende studio's. En de opdracht was dan een trance liedje. En waar dat dan terecht zou komen was een groot vraagteken.
0: Ja, dus je wist eigenlijk niet dat Armin daarmee aan de haal ging?
1: Nee, dat was ook helemaal niet per se de opdracht of de bedoeling. Maar ze vonden die song zo goed dat ze het naar hem hebben gestuurd. Ja, en toen de rest is history. Ja,
0: hoe komt het dan bij jou terecht? Hoe zie je dat? Kom je dat bijvoorbeeld tegen op TikTok of op Instagram?
1: Nee,
0: dat
1: joh,
0: je denkt,
1: nee,
0: dat ben ik. Hoe gaat zoiets?
1: Of nee, moet je wel van tevoren ingelezen? Oh, ja. En zo, joh. Ja. Ik doe
0: dus
1: dat
0: niet
1: ook
0: dat je dat spontaan opeens hoort of ziet.
1: Nee, het is ook mijn werk. Dus ik krijg er ook voor betaald. Ja. Het is niet dat ik het zo doe voor de lol. Maar ik ben hier wel serieus mee bezig, professioneel.
0: Maar dat is wel leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar wel weer heel anders dan dat je eigenlijk wil doen, toch? Want Armin is wel een beetje EDM, een beetje dancing, een beetje... En jij wat meer rock, pop.
1: Klopt, ja. Er is echt wel een verschil tussen René Rose en de collab met Armin is dan onder de naam Rosie.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een alter ego.
0: Alter ego en, van René Rose.
1: Ja, voor toplijnen en dat soort dingen. Maar mijn liefde zit echt in mijn eigen project, René Rose.
0: Oké, okay. En daar is dus weer een nieuw liedje van gekomen. Dat heet Droom van haar.
1: Yes.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, ik wilde heel graag een liedje maken over... Oké, vrouwen zijn over het algemeen een beetje competitief met elkaar.
0: Onderling bedoel je?
1: Ja, onderling.
0: Okay.
1: Ja, en ik zag ook bij mijn vriendinnen, als dan hun ex een nieuwe vriendin had... dat ze die dan een beetje zo gingen afzeiken en zo. En toen dacht ik, girls, wat is dit?
0: Ja, dus als jij een vriend heeft gehad, of een vriendin in dit geval... en die het gaat over,
1: ja.
0: En die krijgt een nieuwe... dan is het van, oh, moet je haar zien, moet je die zien?
1: Ja, naar die meid toe. Terwijl, ik had zoiets van, meiden kunnen we elkaar niet wat meer bewonderen en supporten.
0: Ja.
1: En daar daarbij is het ook een beetje een hint naar mijn biseksualiteit. Want ik val op mannen en op vrouwen. Okay. Dus ik vond het leuk om dat in een soort van verhaal te vertellen in dit liedje. En het was best wel moeilijk om het compact te vangen, zeg maar, dit verhaal.
0: Ik ben ook heel benieuwd hoe je dit zoiets verpakt in een liedje.
1: Ja, dat ga je
0: lijkt
1: zo
0: me heel
1: horen.
0: Moeilijk, ja. Ja. Want het is ook eigenlijk een ontdekkingstocht. Hè? Want wanneer wist je dat?
1: Dat ik biseksueel was? Oh, op de middelbare school al.
0: Oké. Okay. Ja. En heeft het lang geduurd voordat je dat ook...
1: Ik ben nooit uit de kast gekomen of zo.
0: Het was er opeens.
1: Ja, ik weet niet. Als je hetero bent, ga je toch ook niet aan tafel zitten en zeggen... jongens, ik ben hetero.
0: Nee, er zit wat in.
1: Ja, nee, ik heb nooit tegen mijn ouders gezegd... nou jongens, ik ben biseksueel. Nee, ik ben het gewoon.
0: Oké. Okay. Maar dat lijkt me wel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe je dit hebt verwerkt, dit liedje.
1: Ja.
0: Gaan we zo horen.
1: Ja.
0: Nog even kort, want jij treedt natuurlijk ook gewoon op door heel het land. We hadden het net even over de Festrock. Dat is een heel groot festival... In Zeeland, zeg ik even nu. Of op Zeeland, in Zeeland. Daar doe jij het voorprogramma. Want het was een competitie, heb je meegedaan? Nou, vertel, hoe is dat gegaan?
1: Ja, je kon je aanmelden. En ik ben independent artist. Ik heb geen boeker, geen management.
0: Independent is dat je alles zelf doet, hè?
1: Ja, dus niks, geen label, geen boeker. En je moet je eigen kans creëren. Dus ik heb me aangemeld voor een soort van wedstrijd tussen bands. Waren we uitgekozen en mochten we dan gaan spelen. En de winnaar, die mag dan Festrock openen.
0: Leuk.
1: En dat zijn wij.
0: Jij hebt dus gewonnen. Je staat dus zaterdag, zie ik hier, om half 1 tot 1:15. Jij opent de main stage.
1: De main stage.
0: Hoeveel mensen komen naar zo'n festival normaal gesproken?
1: Ja, ik denk dat dat wel heel veel is, maar wij openen dus het zal nog een beetje schattig aantal
0: mensen. Moet je nooit
1: mensen
0: zeggen, hè? Je moet gewoon zeggen dat er 20.000 mensen
1: nee,
0: komen.
1: Nee, want ik begrijp, ik ben heel realistisch.
0: Oh, ja.
1: En ik hoef ook niet per se, ik ben nog beginnend, weet je wel.
0: Jij vindt het dan leuk om daar te mogen staan?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Leuk dat je er vandaag bent. Ik ben echt heel benieuwd. Thuis mag nog een applaus horen. René Roosen is hier vandaag bij ons. Doet zometeen dus haar nieuwe single. Droom van haar. Wel akoestisch, hè? Moeten we er even bij zeggen.
1: Ja, ja, als je de versie met scheurende gitaren wil horen... dan moet je even op Spotify checken.
0: Ja, is de moeite waard.
1: Ja.
0: Zeker. Oké, René. Tot zo.

0: Nou, wat goed! René Roos bij ons met Droom van Haar. Overal nu ook te streamen, zeker doen, hè. Dan heb je de versie ook met de gitaren, wil je weten. René Roos, dankjewel. Het is de vrijdag van NH met Frans Gal. Dit is Ella.
1: Ella?

0: Frans Gal bij NH met Ella. Ella. Jolanda, als ik tegen jou zeg ik ben 3 meter lang, geloof je dat dan?
1: Nee.
0: Nee, dus dat is niet waar.
1: Nee.
0: Ja, dat is wat we straks doen.
1: Oh, ja.
0: Waar of niet
1: ja.
0: waar. Nee. Oké, okay, Maarten, had jij het geloofd dat ik zeg ik ben 3 meter lang?
2: Qua ego wel.
0: Dat is een nog klein eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja.
0: Nee, ik ben niet 3 meter lang. Tenminste, nee. Niet overal. Dat spelen we zo meteen. Jolanda, wat zit er zo meteen in het nieuws van 3:30?
1: Een hele enge, vieze, dikke spin.
0: Oh ja, ook geen 3 meter lang?
1: Nee.
0: Oké, dat zo meteen dan ook Samveld. Hoor je? When I spent the summer on you. The summer on you.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41.250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Mijn internet is traag, maar ik wil toch snel.
6: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
6: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Ik ben Anne uit Akersloot.
15: Ik ben Mireille uit Heilo.
16: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
17: Ik ben Petra uit Wormerveer.
18: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 4:30. Momenteel in Hilversum is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Eigenaren van caravans op vakantiepark Zandervoorde in Zandvoort kunnen daar niet van hun Pinksterweekend genieten. De toegangshekken van de camping zijn op slot. En dat heeft alles te maken met een juridisch conflict tussen de gasten en de eigenaar. Eigenaar Kennemer Park wil 100 staakcaravans slopen en 250 luxe chalets bouwen. En de vaste gasten vechten daar al 5 jaar tegen. Een groep recreanten wil via de rechter proberen de camping zo snel mogelijk open te krijgen. Dat zou dan al de zoveelste gang naar de rechter zijn in deze zaak. Huidartsen waarschuwen voor de felle zon van de komende dagen. Het is zomers weer, dus moet er flink gesmeerd worden. Maar die zonnebrand is vaak niet zo goed als de flesjes beloven, zegt deze huidarts.
19: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
1: Ja, de komende tijd wordt het zomers warm in Noord-Holland, dus wel goed blijven smeren. De beslissende play-off-wedstrijd tussen Volendam en Willem II vanmorgen is vervroegd. De clubs trappen al om 16:30 af. En dat is goed nieuws voor de fans uit Tilburg. Want die zijn door het eerdere tijdstip nu wel welkom. Tijdens stranddagen zoals vandaag mogen bezoekers op het strand bij Wijk aan Zee geen sigaretje meer opsteken. Bij de strandopgangen staan borden waarop ze gevraagd wordt niet te roken op het strand.
14: Het is me niet opgevallen.
15: Ik heb het nog niet gezien. Nee.
16: Maar ja, het strand is zo groot. En ja, ik vind het een beetje bekrompen.
14: Prima. Hoe minder er gerookt wordt, hoe beter.
16: Maar ik vind het wel gezellig om bij een biertje een sigaretje te roken. In het openbaar moet het gewoon kunnen, vind ik, hoor.
14: Ik zou het niet lekker vinden als er iemand naast me zat die rookte.
15: Als ze de peuken niet achterlaten, dan vind ik het prima. Heb ik er geen last van.
0: Nou, en dat vind ik dus ook. Ik vind, als je het netjes opruimt, prima toch? Ik bedoel, het strand is best groot. Ik ben zelf heel lang een roker geweest, dus ik kan het ook een beetje van een ander perspectief zien. Ik denk dat ik wel 10 jaar gerookt heb of 8 jaar gerookt. Het is natuurlijk ook prima om een gedeelte rookvrij te maken en dan een gedeelte waar je wel mag roken.
1: Ja, weet je wat, ik kan het me wel voorstellen dat als er een bepaalde wind staat. Ja. En mensen vlak bij jou in de buurt die zitten lekker te paffen. En al dat rook komt dan bij jou terecht. Ja. Dan is dat wel vervelend.
0: Kan ik me voorstellen. Maar je kan ook zeggen, joh, het strand is zo groot. Ja. Ik pak mijn handdoekje.
1: Dan kan
0: ik
1: ga je ergens anders heen.
0: Ergens anders zitten. Ja. Maar hij vindt wel inderdaad ruimte even op. Want dat is vaak vooral dat dingetje. Je ziet ze dan als je zo'n peuk uitdrukt in het zand. Ja,
1: ja, dat is vies. En ja, bovendien, die filters, dat verteert niet. Dus het is echt gewoon vies troep.
0: Okay.
1: Nou, gaan we even verder. Want de Spaanse stierspin, die is heel dik, zwart.
0: Spaanse spin, komt hij ook af op rood?
1: Ik denk het, ja. Oh, ja. Nou, hij is dus dik, zwart, 5 centimeter groot, heeft enorme kaken waarmee hij flink kan bijten. Hij komt van nature alleen voor in, wat denk je?
0: Spanje, denk ik.
1: Ja, Zuid-Spanje en Portugal.
0: Wat een instinker Portugal. Kunnen zijn dit, hè?
1: Maar vorige week dook het venijnige diertje ineens op een terras in Nederland. Ja, de bewoners die belden meteen de dierenambulance die de stierspin vingen en meenamen. Nu maar hopen dat het een eenmalig bezoekje was en er niet nog meer Spaanse stierspinnen in ons land rondwandelen.
0: Ja, ik heb het niet zo, spinnen.
1: Ik ook niet.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, wat ik nu ga vertellen, dat is... Schaam ik me wel een beetje voor. Ik heb vorige week een spin laten weghalen door mijn vriendin.
1: Wacht, vertel.
0: Ja,
1: vertel.
0: Vond het niks. Vond het beest.
1: Wat zat hij dan?
0: Ja, hij zat ergens... hij was heel groot op de grond.
1: Ja, hoe groot?
0: Ja. Ja, ik kan het wel voordoen met mijn hand. Beetje zo, denk ik.
1: Dat je zegt, wel een decimeter.
0: Ja,
1: zo.
0: Maar ook
1: een hele grote poten, met die haren erop.
0: Ja, toen zeg ik, kan heel veel, maar dit kan ik niet.
1: Nee.
0: Wil jij dat doen? Nou ja, zij is natuurlijk ook doodsbang voor die beesten. Ik weet niet, ooit een keer ben ik heel bang geworden voor die beesten. Dus ik durf het ook niet. Ik kan zeggen, stel je niet zo aan. Ik heb mijn vriendin gewoon dat beest laten weghalen.
1: Ja, weet je, op zich vind ik ben zelf niet bang voor spinnen. Maar ik moet niks hebben van vogelspinnen of wat dan ook.
0: Nee, van die hele grote.
1: Maar ik kan het me wel voorstellen.
0: Ik vind niks. Maar als ik alleen ben, dan moet het weg, hè. Want ik vind het nog erger als dat beest straks ergens onderkruipt en ik weet niet waar die zit.
1: En dat je dan slaapt en je mond open hebt en dat hij dan in je mond kruipt.
0: Ja, mijn vriendin overigens, die doet het wel netjes. Die pakt een glas, zet het eroverheen en laat hem buiten vrij.
1: Oh, ja.
0: 2 dagen later zit hij weer binnen, eet hij met je mee s'avonds.
1: Heel gezellig,
0: Goed. Ik heb het niet over spinnen, behalve de suikerspinnen.
1: Die zijn dan wel weer lekker. Nou, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. Het weer met jouw visie, Jan. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag zonnig, vanavond trouwens ook. En de temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 25 graden. Aan de kust vanmiddag wat afkoeling door wind van zee. Morgen opnieuw veel zon, maar in de loop van de dag ook, vooral in het noorden van de provincie, wat bewolking en een kleine kans op een buitje. Het wordt morgen warmer dan vandaag nog, 26 tot 27 graden, maar in de kustgebieden later afkoeling, omdat de wind uit het westen tot zuidwesten gaat waaien.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 11 vertragingen. Je krijgt de 2 langste. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld 18 minuten. En ook de A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 18 minuten.

0: Het is Anita Meijer bij NH met Why. Tell me why.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, dat is precies wat we nu gaan doen in Waar of Niet Waar. Maarten, wat kwam je tegen de afgelopen week?
4: Ja, veel Britse radioluisteraars die waren deze week heel erg in shock. Want ze kregen in één keer te horen dat Prins Charles, of eigenlijk inmiddels Koning Charles, moet er nog steeds aan wennen, dat hij overleden zou zijn.
0: Oh nee!
4: Ja, schijnt zo te werken dat, een beetje technisch verhaal is het, maar dat als dat gebeurt, dan komt er een automatisch bericht op die radiosender van hij is overleden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk direct, als het bekend wordt gemaakt door het paleis, dan moet dat direct op de Britse radio te horen zijn.
4: Ja, dus dat checken ze dan eigenlijk niet. Nee, okay. Nou ja, dat is dus gebeurd, maar het was dus helemaal niet waar, want de beste man leeft nog gewoon.
0: Oké, okay. De vraag is dus, is dit verhaal echt gebeurd afgelopen dinsdag in, is het in Engeland gebeurd?
4: Een Britse radio.
0: Is dit echt gebeurd in Engeland? Dan kun je het laten weten.
4: Ja, dat is al verklapt eigenlijk.
0: Hoezo?
4: Je zegt, is het echt gebeurd?
0: Ja, dus dat is dus de vraag. Want je snapt het spel, hè, mensen. Zeg maar gewoon dat het waar is, hè. Dan maak je kans op een leuke prijs. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Kan ook niet waar zijn, hoor. Ja.

0: Het is Jimmy Cliff bij NH met Reggae Nights. Nou ja, ik weet wel dat het weer plaknachtig gaat worden. Hè, want het is ontzettend... Ik moet niet gaan klagen meteen. Hè. Het is net één dag.
1: Dat zo'n vies woord.
0: Plaknachten?
1: Oh. Plaknacht.
0: Wat kijk je er vies bij? Wat kies je er vies bij eigenlijk, Jolanda?
1: Ja, ik vind het gewoon heel smerig.
0: Plaknachten?
1: Plaknacht. Huh? Plaknacht.
2: Ik zit nog in de fase dat ze heel lekker hoor. Oh, lekker plaknacht.
0: Ja, die fase ben ik dan ook wel weer voorbij.
3: Is het waar of is het niet waar?
4: Is het waar of is het niet waar?
5: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, we spelen het spel waar of niet waar. Je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kwam jij tegen?
2: Nou ja, een Britse radiozender maakte deze week een grote fout. Ze zeiden namelijk dat koning Charles was overleden. Nou, het is natuurlijk

0: helemaal niet het geval.
1: Nee. Willy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hadden wij het stiekem al een beetje weggegeven?
2: Nou, ik had gehoord van de week. Ik heb het ergens voorbij horen komen.
1: Aha, nou vertel het maar. Is het waar of niet waar?
2: Het is waar.
1: Ja, dat heb je hartstikke goed hoor, Willy. Maarten, hoe kan dit? Wat is er gebeurd in godsnaam?
0: Nou ja, ze hebben een soort systeem dat als er dan daadwerkelijk zo'n bericht zou binnenkomen via de RIVD van Engeland, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan gaat die radiozender, krijgt dat gewoon voor zich en dan kunnen ze dat gelijk oplezen.
1: Dus het wordt meteen
0: tegengebracht.
1: Willy, ik mag je feliciteren, want jij wint een fantastische prijs. Ik ga even naar Maarten toe. Wat zit er in de prijzenpot vandaag?
0: Ja, lieve Willy, het zijn de kroonjuwelen van koning Charles.
1: Ja, die erf je al eerder, want hij is nog niet overleden. Maar die krijg je dus wel al, hè?
0: Nee, het zijn mooie bioscoopkaarten van een hele mooie film.
1: Het zijn plastic juwelen. Nee. Willy, we gaan iets leuks aan je toesturen. Blijf even aan de telefoon, dan komt Maarten zo bij je. Fijn weekend, hè?
2: Dat doe ik. Hetzelfde.
1: Doei.
2: Doei.

0: Dit is Justin Timberlake bij NH met Can't Stop The Feeling. Hadden we net iets te veel weggegeven bij waar of niet waar?
1: Nou,
0: de voorbereidingen gaan zo goed altijd in dit programma.
1: Volledig weggegeven.
0: Ja, soms heb je dat, hè? Dan verklap je toch iets meer dan dat je zou willen. Ja.
1: Blijft lastig.
0: Hoort erbij, het blijft ook live radio, hè? Zo
1: dat ook.
0: Natuurlijk, hè. Wie had er ook alweer gewonnen? Wie was dat ook alweer?
1: Willy,
0: natuurlijk. Willy. Is ook toevallig. Onze koning heet natuurlijk Willem.
1: Hé, hey, de cirkel is rond.
0: De cirkel is rond. Ronder wordt hij niet, mensen. Nou ja, misschien wordt hij nog ronder, want de zon is lekker bezig. Het is heerlijk weer buiten. Zometeen lekkere zomerse muziek van Los Lobos. La Bamba hoor je zo.
2: Top 50. Morgen tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen. Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
1: Oh, dit vind ik zo lekker Pride.
2: Morgen tijdens Alkmaar Pride.
5: Over de top 50.
2: Van 12 tot 5 hier op de radio.
5: Heerlijk.
2: Bij NH.
5: Wat een feest.
2: Dit is een uittip.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
2: Dit was een uittip.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
8: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
14: Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
15: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
16: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 4 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een 7-jarige jongen uit Hilversum is ernstig gewond geraakt toen hij door een hond werd aangevallen. Hij ligt met bijtwonden in zijn gezicht in het ziekenhuis. Vanochtend is op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost een jongen ontvoerd. Na een korte achtervolging kon de politie de jongen bevrijden en 3 verdachten aanhouden. En door een stroomstoring op het spoor rijden er geen treinen van, naar en via Haarlem. Waarschijnlijk duurt deze storing tot zeker 17:30. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 16 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn er eigenlijk 3. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld 15 minuten. En ook de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en afrit Lelystad Airport 16 minuten.
19: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
20: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
21: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
24: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
28: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
29: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
28: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
29: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: jij en ik.
3: Met Nick.

0: zou zo graag willen dat ik een talent had als dit. Dat ik die gitaar zo kon bespelen.
1: Misschien kan je dat wel.
0: Ik vind het zo jammer dat ik nooit vroeger... Sommige kinderen kregen zeg maar een muziekles. Die moesten dan een instrument kiezen. En dat moest je dan volgen, verplicht. Misschien dat ik dat vroeger helemaal niks vond. Dat ik daarom ook niet gedaan heb.
1: Wat moest jij spelen bij muziekles?
0: Niks. De triangel.
1: De triangle. Oh, ik?
0: Ja.
1: Ja?
0: Oh. En zelfs dat was soms moeilijk te timen.
1: Ja.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik had niet echt per se een instrument.
1: Had jij niet een marimba?
0: Wat is een marimba?
1: Ik moest op de marimba.
0: Wat is dat dan?
1: Dat is een klokkenspel. Dan moet je...
0: Hij moest weer op het klokkenspel, hoor. Hij is ook gebleven met klokkenspel, kun je vertellen.
1: Daar is het begonnen.
0: Ja, oké, de marimba. Nee, Jolanda, had jij een muziekles op school?
2: Ja, ik kan ongelooflijk goed blokfluit spelen.
0: Echt waar? Maar ook in noten en zo. Dus ik kan ook wel op een blokfluit spelen, maar er komt heel weinig uit.
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, helemaal zuiver is het niet.
0: Nee.
2: Maar ik kan wel een paar liedjes.
0: Dan kan je al meer dan ik, ja.
1: Nou, kom je volgende week met je blokfluit.
0: Ja.
2: Dat zou ik niet doen als ik jullie
1: wel. Dat vind ik leuk.
0: Ja. Neem even mee die blokfluit. Speel er wel even de andere kant op.
1: Oké, volgende week gaat zij op de blokfluit.
0: Staat, hè? Kunnen we ook nog een verzoek indienen? Of moet het de vader Jacob zijn of zo? Of iets in die trant?
2: Ik ken wel een paar. Nou, ik kan misschien het Wilhelmus nog even instuderen.
0: Vinden we helemaal prima. Leuk. Zeker omdat het WK dan ook begint.
2: Ja,
0: oké. Wilhelmus, dan alleen het eerste stukje. We hoeven niet 14 minuten lang Jolanda op de fluit natuurlijk. Gaat een beetje te ver, hè? Goed, het begon allemaal met Los Lobos, La Bamba bij NH. Maar deze afspraak die staat. Volgende week, Jolanda neemt de fluit mee.
1: Ze kan nog even oefenen.
0: Ja, gelukkig zit jij tegenover Jolanda, want er komt alweer heel veel speekselvrij met zo'n fluitles. Hè? jongens, hoe is het in Showbizland?
1: Showbizland?
0: Hoe is het in Showbizland?
2: Nou, er gebeurt veel, als je mij vraagt.
0: Ja. Nou, hadden we natuurlijk gisteren.
1: Ik wil net zeggen, ik vond Alexia gisteren sterk. En ik vond Maxima sterk. Want er werd Alexia werd weer gevraagd of die Antoon. Denk ik ook, laat die meid nou met rust.
0: Antoon is een populair in Nederland, hè? Artiest in Nederland.
1: Artiest. En daar schijnt Alexia dan een relatie mee te hebben. Ja. Zij Maxima heel goed, echt als een leeuwin, ging ze ervoor staan van... jij zegt net zelf dat die meid de rechten op privacy. Geef ze die dan ook?
0: Ja, vind ik wel knap.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Ja. Dus 10 voor Maxima.
0: Want zij had een beetje gesteggel, hè? Ze kwam er niet zo goed uit, Alexia.
1: Ja, die meiden, die komen een beetje moeilijk uit de woorden, moet ik zeggen. Maar ik snap dat ook wel, want het hele land zit te luisteren.
0: Je doet het ook nooit goed, hè?
1: Daarom. Ik vind ze leuk, die meiden.
0: Goed, we gaan alles te horen krijgen over Showbizland, hoe het daar is. We bellen zo meteen even namelijk met Matthijs Albers. Onze vaste showbiz-kenner is van de privé. We bellen zo meteen even met hem om te vragen wat er allemaal speelt. Leuk, toch?
1: Zeker.
0: Oké. Okay.

0: Shakira met Zoo bij NH. Ja, het wordt weer even tijd om even lekker bij te laten, ons lekker laten bij te laten praten door wat er allemaal gebeurt in de showbiz wereld. En ja, wie kun je er beter voor bellen dan Matthijs Albers? Die is verslaggever bij Story Privé. Aan de telefoon hangt Matthijs op. Matthijs, goedemiddag.
1: Zijn nou story?
0: Ja, sorry. Dat staat erin.
1: Moet het nooit meer zeggen.
0: Nee, sorry. Ik kan het heel makkelijk van me afschuiven, maar dat ga ik niet doen. Ik heb een verkeerde ingelezen. Nee,
2: het is de privé natuurlijk. Hij maakt stories bij de privé.
1: Heel goed. Ja. Dat doe ik ook nog in het weekend en dan ga ik af en toe naar een party.
0: Nou, ja. Dat nou, dan heb je zo je verhaal compleet, hè? Zo is dat natuurlijk, hè?
1: Maar nu gaan we het verkeer aandraaien, of niet? Ja, toch?
0: Heerlijk liedje toch, zomers? Of vind je het niks? Of wil je het hebben over de Belastingdienst?
1: Nee, Shakira, nee, ik moest... Ik ben ineens terug in Zuid-Afrika op het WK. Dan draaiden ze altijd vlak voor de wedstrijd haar nummer.
0: Wakka.
1: Now it's time for Africa. Ja, precies. Ja. Nou, dan ging het hele stadion aan, ik kreeg een kippenvel, jongen.
0: Toen de tijd had je, hoe heette die verschrikkelijke dingen, die Vuvuzela's was toen, toch?
1: Maar dit is heel raar. Dat hoor je op tv heel erg. Dat zie ik ook op de wedstrijden. Ik heb het in het stadion, ik was in Zuid-Afrika. Ik heb het eigenlijk nauwelijks meegekregen. Het leek wel alsof het een beetje versterkt werd, de microfoons.
0: Ja,
1: kan wel hoor, dat een bepaalde toon is. Maar in het stadion viel het hartstikke mee.
0: Nou, het gaat binnenkort weer los, hè. Het WK gaat binnenkort weer beginnen. Dus we hebben heel veel om naar uit te kijken, hè, Matthijs.
1: Ja, hou je ervan of niet?
0: Ik ben op zich wel in het voetbalwereldje. Tenminste, ik vind het leuk als Nederland wat verder komt. Want dan is het gezellig en dan wil je dat je wint. Je wil ergens bij horen op een of andere manier.
1: Ja.
0: Zoals jij bij de story hoort. Bij de privé hoort, hè. Zo weer. Matthijs, gisteren was het weer zover. De fotosessie met de Oranjes. Dat gebeurt één keer in de... twee keer per jaar, volgens mij, hè?
1: Ja, er zit een subtiel verschil tussen. Het is twee keer in het jaar, in de winter een keertje en in de zomer. Nou, was het deze winter, is het niet gebeurd. Ze willen het alleen doen als het hele gezin bij elkaar is. Dat lukte deze winter even niet.
0: Nee.
1: Alexia zit natuurlijk in Londen, volgens mij. En Ariana was toen nog klaar met school. Maar, en daar mogen alleen foto's worden gemaakt in de winter. En wat je nu gisteren zag, is een zomerfotosessie. Normaal in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Ze hadden nu een andere locatie gekozen. En dan mag je ook wat vragen. Dan mogen dus de camerateams, die staan naast elkaar opgesteld. En wij, zeg maar, ik als schrijvende pers dan. Wij zitten dan in een kringetje met een man of... Nou, 12 of zo. Zitten we dan met de koning en de koningin en de prinsessen om te praten. En dat is dan alleen voor ons, zeg maar.
0: Want dit moment is toch wel echt bedacht ook om juist vragen te kunnen stellen, toch? Heel het jaar een beetje met rust laten en waar nodig dan wat vragen. Maar dit is juist het moment om veel vragen te stellen, toch?
1: Ja, en het is ook heel goed wat jij zegt, om ze de rest van het jaar met rust te laten. Vroeger was het gewoon, had je dit nooit. Aan de koningin toen nog beter is, kon je nooit iets vragen. Dat was uit en dat was...
0: Dat kon echt
1: helemaal niet. Nee, dat kon... Nee, maar toen hebben zij begrepen, die Maxima heeft toen bedacht... van ja, als we nou afspreken dat ze ons niet meer fotograferen in ons privéleven... dan geven we terug dat ze ons één keer per jaar mogen interviewen. Dan hebben ze in ieder geval wat en dus foto's kunnen maken twee keer per jaar.
0: Ja, maar dat was gisteren dus.
1: En hebben ze de ene... daar hebben heel veel media wel mee ingestemd, sorry. En sommigen niet, waaronder wij niet. Wij doen dat niet privé, zeg maar. We willen er niks mee te maken hebben. We gaan ons niet met de mediacode, hebben we nooit geaccepteerd.
0: Maar gisteren was het dus zover, want er kwam een vraag begrepen vanuit RTL Boulevard naar Alexia toe. Hoe het nou zit in de liefdesleven. Zullen we even luisteren naar hoe zij dus antwoord gaf op die vraag?
1: Ja,
0: goed.
3: Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
4: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Heeft u een relatie met Antoon?
5: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
3: Ja, ik heb het liever niet over zo'n privézaken.
0: Ja, zelfs Maxima ging een beetje... Die ging eigenlijk de kind helpen, logisch natuurlijk.
1: Doet ze altijd.
0: Doet ze ook heel goed. Maar de speculaties zijn er dat Alexia misschien een relatie heeft met Antoon. En die vraag werd gisteren dus gesteld.
1: Ja, die speculaties waren niet zomaar, hè. Na Prinsjesdag stapt zij in de auto. Ze werd opgehaald door Antoon. En die foto's hebben wij gepubliceerd daarna. Maar wat een veel grotere aanwijzing is, dat zij wel degelijk iets hebben, is dat Antoon, die heeft zijn artiestennaam nu veranderd. Wist je dat?
0: Nee, dat wist ik niet. Is het zo?
1: Ja, hij heeft nu Antoon.
2: Matthijs, waarom is het eigenlijk interessant om te weten of zij wel of niet een relatie heeft? Waarom is dat iets wat het volk moet weten, volgens jou?
1: Ken jij Xander de Buissonnier?
2: Ja.
1: Wat is zijn beroep?
2: Zanger.
1: Hij heeft 10 hits. Wil je dus 3 noemen?
2: Hou me vast. Stil in mij. Afscheid.
1: Stil in mij is van Dikhout.
2: Oh ja, geen idee.
0: Wat gekund, hè? Koffer.
1: Oké, weet je iets over Xander de Buissonnier?
2: Nee. Ja, dat hij vreemd is gegaan.
0: Oei.
1: Hier is het antwoord op je vraag. Sandra Bussonnier is al bijna 25 jaar zwanger en bekend.
2: Ja.
1: Je kunt geen 3 hits van hem noemen, maar je weet wel dat hij Wendy van Dijk heeft bedrogen. Dat betekent dus dat mensen meer geïnteresseerd zijn in de menselijke aspecten van sterren dan in hun werk. Nou, dat is dus antwoord op je vraag.
2: Okay.
1: Mensen vinden het heel spannend om te weten, oh Alexia, wat een mooi meisje, zou ze ook verliefd zijn en zo. Wat je wel hebt, vind ik altijd met deze meiden, ik vind het een beetje ranzig. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar ik vind ze zo jong.
2: Begrijp je? Daarom.
1: Ik vind het zo moeilijk om... En bij Maxima heb ik er totaal geen moeite mee. Maar bij Alexia is dat best heftig. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, ze is inmiddels wel... Dan moet ik het wel even goed zeggen. Alexia is 20, denk ik. Uit mijn hoofd durf ik niet helemaal...
0: Maar voor de mooiheid is het gewoon beter om dit soort vragen dan niet te stellen aan zo'n meisje dan toch?
1: Ja, maar het gaat er wel de hele dag weer over, hè? Ja. Hierover.
0: Sterker nog, wij doen er aan mee, hè? Want wij hebben het er ook over.
1: Doe maar.
0: Oké. Tot zover even het Koningshuis. Laten we het even liggen. Wat is er nou met Francis Broekhuis gebeurd? Want daar hebben we ook het over, hè?
1: Ik ben even gisteren in de kranten kunnen melden. Ja, dat zeg ik ook een beetje, omdat ik heb ook ouders... die natuurlijk wat ouder zijn. Francis is nog niet zo oud, hij is pas 50. Maar het is toch wel weer een babbeltruc waarvan ik zei... het kan echt niet. Ik snap ook niet dat je erin trapt, maar het is creatief bedacht.
0: Ja, we moeten misschien nog even zeggen, Matthijs... Francis Broekhuis is...
1: Opera-zangeres
0: natuurlijk, heeft meegedaan in het programma op Max. Hè, deze leuk, op zoek naar Max Orkest deed ze. Ze is dus nu opgelicht.
1: Ja, er is een poging gedaan. Dat komt, ze heeft mij verteld, het gaat over Facebook. Ze heeft heel veel volgers op Facebook. En dan denken criminelen, dat is een commerciële pagina. Daar zitten bepaalde gegevens van mensen die daar ooit eens hebben gekocht. Of via die Facebookpagina. En die gegevens willen ze hebben. Francis vertelde ze me eergisteren. Die werd benaderd van, u bent een hele goede operazangeres. En wij willen u graag in een Amerikaanse podcast. Want ja, zonder u wordt het niks. U bent de belangrijkste. Ze zei ook tegen mij, ik heb dan ook wel een ego van niet te Tokio. Ik moet er helemaal niet in trappen. Maar heeft ze wel gedaan. Dan werd ze via Facebook gebeld. En toen zei ze ook tegen me, die man had wel een heel raar Indiaas accent. Ik had beter moeten weten. Echt geen foto. En toen moest ze van die man al de instellingen gaan veranderen. En hij deed dan voor, zeg maar, hoe dat moest. Ja, en toen zat ze de volgende ochtend klaar. En toen werd ze helemaal niet gebeld voor de podcast. En toen begon het toch een beetje...
0: te kriebelen.
1: Ja, en toen heeft ze aangifte gedaan bij de politie. Het bleek inderdaad om internet te gaan.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, maar zij heeft helemaal geen... zij doet geen commerciële dingen met de Facebookpagina.
0: Nee.
1: Dus ze hadden er voor niks. Maar ik zeg het maar even, want... Ik vind het altijd zo zielig als mensen op die manier worden opgelicht. Want het gebeurt ook altijd bij mensen van 70, hè?
0: Ja, dus je moet gewoon goed blijven opletten gewoon.
1: Ja, wij hebben ook moeders en vaders. Die kunnen hier ook intrappen.
0: Oké, Matthijs. Goed voor de waarschuwing in ieder geval. Matthijs, we moeten wel weer afronden van vandaag. Want als ik met jou praat, joh, gooi je een muntje en het houdt niet op.
1: Ja.
0: Echt, de centheid, alsof het niks kost hier natuurlijk. Hè.
1: Zal ik anders gewoon voortaan op donderdag al beginnen in het programma van Maarten? En dan doen we het zo door.
0: En heb jij de nacht ook nog? Dus wat dat betreft komt het goed natuurlijk.
2: Het programma heet Over de Top, dus het dekt de lading.
0: Ja, dat past er wel in. Maar dan moet je
1: wel
0: een uur eraan toevoegen, denk ik, als... Matthijs erbij komt. Hè? Matthijs, mag ik jou bedanken?
1: Ja, man, natuurlijk.
0: En tot de volgende weer, hè? Van de privé, toch? Ben je?
1: Ja, van de privé, ja.
0: Doei, Matthijs.

0: Er is Harry Styles bij NA met Watermelon Sugar. Het is 1 minuut over 4:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een kind is gewond geraakt omdat hij in zijn gezicht is gebeten door een hond.
0: Dat zo meteen. En ook hoor je deze van Gustavo Lima.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
9: Ik ben Heerko uit Ouderkerk aan de Amstel.
10: Ik ben Inge uit Amsterdam.
11: Ik ben Arnold uit Castricum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen 3:05. Momenteel in Hilversum is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Weidemeren mag de spoedopvang voor asielzoekers in Loosdrecht handhaven. Een rechter oordeelde dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De omwonenden probeerden de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Een 7-jarige jongen uit Hilversum is ernstig gewond toen hij door een hond werd aangevallen. Afgelopen dinsdag speelde het kind op straat in de buurt van basisschool Kindercampus. Een hond die uit een tuin was ontsnapt viel de jongen aan en beet hem op verschillende plekken. Het jochie ligt met bijtwonden in zijn gezicht in het ziekenhuis. Hoe het nu met hem is niet helemaal duidelijk. Omdat er meerdere leerlingen de aanval hebben zien gebeuren, had de school een crisisopvang ingericht. Op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. 7:50 werd hij een auto ingesleurd en op de achterbank vastgebonden. De politie was er snel bij en na een korte achtervolging konden ze het slachtoffer op de A10 bevrijden. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook beelden van de ontvoering zijn welkom. Door een stroomstoring op het spoor rijden er geen treinen van en naar en via Haarlem. Er wordt geprobeerd de storing te verhelpen. De NS kan nog niet met zekerheid zeggen wanneer het probleem verholpen is. Zeg Nick.
0: Ja, hoi Jolanda.
1: Heb jij geld over voor een oude taart?
0: Nou, ik heb liever als ik de keuze heb toch een nieuwe taart dan.
1: Ja, toch wel een nieuwe taart, ja. Oké. Okay. Nou, sommige mensen die hebben daar wel geld voor over.
0: Voor een oude taart?
1: Ja, voor een oude taart. Oh. Zo gaat er binnenkort een stuk bruidstaart van prins William en prinses Kate. Je weet wel, uit Groot-Brittannië onder de hamer. Het puntje van 7 bij 5 centimeter moet €1.700 opleveren.
0: Maar hou eens even, ze zijn niet vorige week getrouwd, hè?
1: Nee, dat bedoel ik. Het is dus 15 jaar oud. De oude lekkernij komt trouwens van een vriendin van Kate, die hem dus al die tijd heeft bewaard.
0: Maar dat is dan niet meer goed. Je kan het niet zo lang bewaren, 15 jaar lang, zo'n oude...
1: Nou ja, als er heel veel suiker in zit misschien wel. Ik weet het ook niet hoor, maar goed. Maar mocht je nou interesse hebben, hè, Nick, je weet nooit, hè. Misschien vind je oude taarten toch wel leuk.
0: Nou, dat is ook weer natuurlijk, hè.
1: Ja, de veiling is volgende week donderdag in Londen.
0: Oké. Want 1700 euro moet het opleveren voor een oude taart.
1: Voor een oude taart.
0: Dan kan je ze goedkoper krijgen, hoor, joh. Dankjewel, hè. Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
10: Goedemiddag, Nick.
0: Hey, Jan.
10: Het is vanmiddag zonnig, vanavond trouwens ook. En de temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 25 graden. Aan de kust vanmiddag wat afkoeling door wind van zee. Morgen opnieuw veel zon, maar in de loop van de dag ook, vooral in het noorden van de provincie, wat bewolking en een kleine kans op een buitje. Het wordt morgen warmer dan vandaag nog, 26 tot 27 graden. Maar in de kustgebieden later afkoeling, omdat de wind uit het westen tot zuidwesten gaat waaien.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel twee lange vertragingen bij ons in de provincie. Die krijg je van mij. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 24 minuten. En ook de A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesandijk. 20 minuten.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Jij en ik rollen het weekend in.
2: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken.

0: nou een artiest die zou ik nog wel eens een keer in het echt willen zien? Robbie Williams.
1: Ja?
0: Ja, ja, dit heb ik niet bij veel artiesten. Zoals Harry Styles staat bijvoorbeeld nu heel veel in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Ja, doet wel wat minder, maar Robbie Williams zou ik op zich wel een keer live willen zien.
1: Wel een icoon, hè?
0: Ja, maar hij heeft ook heel veel muziek, hè? Niet alleen van zichzelf, solo Robbie Williams met Rock DJ, maar natuurlijk ook met de groep.
2: Ja.
0: Met,
2: ja.
1: Take That, ja. Weet je dat mijn moeder vroeger zei als grapje... ik ben verliefd op Robbie Williams. Vind ik zo'n knappe man. En toen dacht ik echt, oh, mijn moeder gaat er met Robbie Williams vandoor.
0: Ja. Nou ja, als dat gebeurd was, had je hier niet gezeten, denk ik.
1: Nee, dat was mijn stiefvader.
0: Stiefvader Robbie Williams. Ja. Oh, die streng
1: zijn. Dat zou wel leuk zijn, ja, eigenlijk. Had dat maar gedaan, mama.
0: Goed, dit blijft de fantasie.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we hebben een bekend liedje van een bekende artiest helemaal uitgekleed. We hebben alle instrumenten losgeknipt. En aan jou de belangrijke taak om ons te vertellen wat wij zoeken. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Als je meedoet en je hebt het juiste antwoord, dan maak je kans op een 50 euro cadeaubon. Die win je. Moet je wel het goede antwoord geven. Luister goed mee, want we gaan het één keer laten horen. Naar welk liedje zijn wij op zoek?

0: spontaan zin om te dansen ook. Hè?
1: Ik ook.
0: Ja, hè?
1: Ja, dit is een leuke plaats. Ja, gaan we hem ook leuk. Zo draaien?
0: We gaan hem ook zo draaien, oh, ja. Ja. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Dat wil ik van jou weten. Dan maak je kans op een cadeaubon te waarde van €50. Welk liedje zoeken wij? Doe mee 088-850-51-52.
2: En for love's sake, each mistake. Oh,

0: Olivia Dean bij NH met Rain Me In.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we hebben een bekend liedje van een bekende artiest helemaal uitgekleed. We hebben alle instrumenten losgeknipt en aan jou de belangrijke taak om ons te vertellen wat wij zoeken. Zullen we nog een keertje luisteren, Maarten?
2: Ja, doe dat.
0: Komt-ie.

0: Dat doen we ook zo. Yvonne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, had jij meteen door dat je dacht van dit is toch de groep? Dit is de groep?
1: Ja, samen met mijn man hoor, die weet nog meer van muziek. Dus dat is Earth, Wind & Fire met September van 1978.
0: Ja! Yvonne, jij hebt het hartstikke goed. We zochten inderdaad Earth, Wind & Fire met September. Gefeliciteerd Yvonne. Jij krijgt een cadeaubon te waarde van €50 mag je gaan uitgeven bij Pluto helemaal. Sport.
1: Top, helemaal leuk. En ik wens jullie fijne dagen.
0: Nou, jij ook. En geniet van het weekend. Het wordt prachtig weer.
1: Ja, goed.
0: Oké, Yvonne, dag.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Ja, moeten we ook nog even draaien ook natuurlijk. Ik heb wel even de vetste small edit erbij gepakt. Die is iets sneller voor op de vrijdagmiddag. Earth, Wind & Fire hoor je bij NH. Dit is September.

0: Morgen valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: De finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Morgen een extra NH Sport. Hier op de radio bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
15: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
16: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
17: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 2 minuten over 5. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De gemeente Weidemeren mag de spoedopvang voor asielzoekers in Loosdrecht handhaven. Volgens de rechter weegt het maatschappelijk belang zwaarder dan die van de omwonenden. Een 7-jarige jongen uit Hilversum is ernstig gewond geraakt toen hij door een hond werd aangevallen. Hij ligt met bijtwonden in zijn gezicht in het ziekenhuis. En vanochtend is op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost een jongen ontvoerd. Na een korte achtervolging kon de politie de jongen bevrijden en 3 verdachten aanhouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
19: Nou, goed. Verkeersinformatie dan van ANWB. 11 vertragingen, je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn de 3, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen 19 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en afrit Averhoorn 15 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Kooimeer 20 minuten.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
5: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
22: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
24: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
25: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
26: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: Family bij NH met The Boys of Summer. En The Boys of Summer, die zitten hier ook in de studio. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ik zelf natuurlijk. En ook
2: de Woman of Summer.
0: The Woman of Summer.
2: Yes. Ja.
0: Over summer gesproken, het wordt een prachtig weekend, jongens.
1: Ja.
0: Ja, het is het Pinksterweekend ook. Mm-hmm. Dus we hebben een extra dagje op maandag.
2: Heerlijk.
0: Hebben we plannen? Het is ontzettend mooi weer.
1: Nou, ik moet morgen tussen 12 en 5 zit ik alweer hier gevangen in de studio natuurlijk.
0: Nou, is toch een eer wat je mag doen.
1: Zeker.
0: Hey, moet ik even vertellen wat er morgen gaat gebeuren?
1: Ja, morgen is er een speciale over de top 50. Net als vorig jaar vanwege de aftrap van de Alkmaar Pride. Dus komen we met 50... ja, roze feestknallers. En bellen we onder andere met de Dolly Dots, met de Benga Boys en met Paul de Leeuw.
0: Wat leuk zeg. Oh, ja.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Oh, wat leuk. En die lijst is dus al klaar. Hè? Die staat klaar om morgen lekker uitgezonden te worden.
1: Ja.
0: Wat kunnen we een beetje verwachten dan?
1: Nou ja, onder andere is de Benga Boys, Dolly Dots, Paul de Leeuw, Gerard Joling, Anita Meijer, ABBA, Cher, Bronski Beat. Ja, eigenlijk alle classics komen wel voorbij.
0: Maar je zit niet alleen morgen, toch?
1: Wat zeg je?
0: Ik zit niet alleen.
1: Ik heb versterking.
0: Oh jee.
1: Van Jelmer Vlot.
0: Echt waar?
1: 12 en 5.
0: Wat gezellig.
1: We doen het samen.
0: Ja. Oké, dat is dus morgen. Dus 2 en 5.
1: Ja. Ja. 12 en 5.
0: 12 en 5.
1: Ja.
0: 12 en 5.
1: 5 uur lang.
0: Oh jeetje.
1: Ja.
0: Kon er niemand anders vinden. Nee, is niet waar. Het wordt hartstikke mooi morgen. Ja. 12 en 5. Op zaterdag prachtig weer. Is die Pride dan ook morgen?
1: Nou, het is de aftrap. Dus het begint. Het is een volle week.
0: Uh-huh.
1: En tegenwoordig is dat niet meer gewoon één botenparade.
0: Dat dacht ik altijd.
1: De hele week blijkbaar.
0: Het is een hele week is het.
1: Ja, dus wij doen de aftrap en dan de week erop is de botenparade. Okay. En dan kun je gewoon naar kijken op televisie.
0: Leuk. Jolanda, jij, wat heb jij plannen voor dit weekend?
2: Nou, ik ga heerlijk van het weer genieten.
0: Ja, moet je ook wel doen, hè? Want voor je weet is het straks weer over.
2: Ja, je weet het niet.
0: Gaat altijd keihard, hè, in Nederland. Ja. Oké, zullen we even officieel...

0: wel fan van Michael Jackson is The Way You Make Me Feel. Heeft iemand hier die film al gezien? Die draait momenteel in de bioscoop.
1: Nee.
0: Ach, zo zonde, want het schijnt echt een ontzettend goede film te zijn, hè?
1: Ja.
0: Het gaat over de begincarrière van Michael Jackson. Ook dat hij nog in de Jackson 5 zit. Wordt gespeeld onder andere door een neefje van Michael Jackson zelf.
1: Ja.
0: En die lijkt en die zingt ook precies zoals Michael doet.
2: Hij beweegt ook zo, ja, heb ik begrepen. Ja.
1: Maar dit is ook een beetje kritiek op, toch?
0: Ja, maar dat heb je altijd.
1: Nee, maar het gaat dus heel erg over zijn successen. Maar we kennen Michael Jackson ook natuurlijk. Zeker op het einde was het allemaal wat anders. En dat wordt niet echt belicht.
0: Nou, begreep ik wel dat Netflix een deze maanden of deze weken komt met een nieuwe documentaire over de rechtszaken van Michael Jackson.
1: Okay.
0: Dus dat is weer de andere kant dan van het verhaal. Maar in die film ga je dat niet belichten. Ik heb wel begrepen dat er een deel 2 komt van die film. Dat is dus wel het deel waarin Michael's leven natuurlijk een beetje anders is.
1: Dan begint de thriller.
0: Ja, nou ja, dan beginnen inderdaad dat soort rechtszaken. Dat is natuurlijk best een smet wat die man tenminste.
2: Het is wel zo.
0: Jongens, het is een prachtig weer buiten. Het is nu 24 graden, zit in Hilversum. Tijd voor de barbecue misschien. Ongetwijfeld dat die aankomend weekend ergens aangeslingerd wordt.
1: Zeker.
0: Dat is altijd leuk om te zien, hè. Ik durf over mezelf te zeggen, ik ben liever lui dan moe. Altijd al geweest.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dat verbaast me helemaal niks, Nick.
0: Straalt er vanaf. Dus je kan altijd wel een soort van... Je hebt een soort rolverdeling tijdens een barbecue. Hè. Je hebt mensen die doen heel veel. Je hebt ook mensen die doen heel weinig.
1: Ja.
0: Maar je hebt dus bijvoorbeeld iemand die staat... Die oppert vaak dat hij het leuk vindt om te barbecuen. En die zie je ook alleen maar achter die barbecue staan. Die zie je eigenlijk niet bij je tafel.
1: Vaak zijn dat de mannen die normaal niet koken...
2: Ja.
1: Staan dan in één keer de chef te hangen.
2: Ja, met een leerschort voor.
1: Ja. Oh ja.
2: Ja, een leerschort. Ja.
0: En dan met gekke dingetjes met, nog opdruk erop.
2: Het liefst wel.
0: Ja, of dan een opdruk dat je zo'n borsthaar hebt. Ken je die schorten?
1: Oh, sexy. Heerlijk. Helemaal mijn type.
0: Die stomme dingen vind ik dat. En je hebt natuurlijk de types die je ruimen af aan het eind... Uh-huh. En je hebt de types die zijn zaalvulling, dat ben ik.
1: Ik
0: zit er voor de gezelligheid.
1: Oh ja.
2: Jij komt alleen maar eten.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Dus onze vraag is een beetje, wat voor type ben jij op zo'n barbecue? Doe je actief mee? Wat is jouw rolverdeling? Of hoe doe je dat in jouw familie of thuis? Ja. Doen jullie allemaal wat? En staat bijvoorbeeld iemand om de beurt om die barbecue... zodat degene dan ook een keer kan zitten en lekker kan eten? Zijn wij benieuwd naar, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat wij weten. Ja, 088-850-51-52. Wat is de rolverdeling bij jou met barbecuen? 088-850-51-52.

0: Taylor Swift met Open Light bij je. En het is bijna 17:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, we gaan het hebben over niet meer roken op het strand.
0: Oké, dat zo meteen. En ook hoor je deze van Hathaway. What is love? Hoor je zo.

0: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Bonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
1: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Trulies met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Ik ben Amee uit Amsterdam.
16: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
17: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
18: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Twee minuten over 5:30, momenteel in Loosdrecht is het 27 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. De gemeente Weidemeren mag de spoedopvang voor asielzoekers in Loosdrecht handhaven. Volgens de rechter weegt het maatschappelijk belang zwaarder dan die van de omwonenden. Die omwonenden probeerden de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Een 7-jarige jongen uit Hilversum is ernstig gewond geraakt toen hij door een hond werd aangevallen. Afgelopen dinsdag speelde het kind op straat in de buurt van basisschool Kindercampus. Een hond, die uit een tuin was ontsnapt, viel de jongen aan en beet hem op verschillende plekken. Het jochie ligt met vooral bijtwonden in zijn gezicht in het ziekenhuis. Hoe het nu met hem is niet helemaal duidelijk. Omdat er meerdere leerlingen de aanval hebben zien gebeuren, had de school een crisisopvang ingericht. Tijdens de stranddagen, zoals vandaag dus, mogen bezoekers op het strand bij Wijk aan Zee geen sigaretje meer opsteken. Bij de strandopgangen staan borden waarop ze gevraagd worden niet te roken op het strand.
22: Het is me niet opgevallen.
23: Ik heb het nog niet gezien. Nee.
24: Maar ja, het strand is zo groot. En ja, ik vind het een beetje bekrompen.
22: Prima. Hoe minder er gerookt wordt, hoe beter.
24: Maar ik vind het wel gezellig om bij een biertje een sigaretje te roken. In het openbaar moet het gewoon kunnen, vind ik, hoor.
22: Ik zou het niet lekker vinden als er iemand naast me zat die rookte.
23: Als ze de peuken niet achterlaten, dan vind ik het prima. Heb ik er geen last van.
21: Met het verzoek om niet te roken hoopt de gemeente de hoeveelheid achtergelaten peuken op het strand te verminderen en kinderen te beschermen tegen meeroken. Op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. 7:50 werd hij een auto ingesleurd en op de achterbank vastgebonden. De politie was er snel bij en na een korte achtervolging konden ze het slachtoffer op de A10 bevrijden. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Die zitten in volledige beperking en dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ja, Nick, even iets anders.
0: Oh.
21: Mocht je nou nog op zoek zijn naar een nieuwe baan, als dit bijvoorbeeld toch niet meer zo goed gaat. Dan is dit misschien iets voor jou. British Airways zoekt piloten die niet de lucht in gaan.
0: Klinkt wel alsof iets is voor mij, ja.
21: Ja, toch?
0: Ja.
21: Ja, je bent toch niet zo van het vliegen?
0: Nee, hou ik niet zo van. Daarom.
21: Nou, je wordt dan wel in Chicago geplaatst. Nou, daar kan je ook met de boot heen. En dan moet je de toestellen van de ene terminal naar de andere brengen. Dus eigenlijk is een soort autorijden, maar dan in een vliegtuig.
0: Een soort taxichauffeur. Dus ja. Je gaat niet de lucht in met het toestel, maar je moet wel van gate A naar gate B of zo.
21: Ja, zoiets, ja. Oh. Nou, het jaarsalaris ligt tussen de 77.000 en 85.000 euro. Oh. Nou, is niet slecht. Toch?
0: Nee, helemaal niet. Nee.
21: Nou, nadeel is wel, kandidaten moeten ervaring hebben met de Boeing 777 of de 787.
0: Ja, waar ik me dan afvraag, moet je dan ook een brevet hebben om dit te mogen doen?
21: Ja.
0: Dat moet wel.
21: Dat wel, maar dan ga je gewoon hier even op zo'n Cessnaatje of zo.
0: Koopmijnbrevet.nl.
21: Ja, zoiets. Ja, ik zie jou dat wel doen.
0: Maar heel eerlijk, dit is natuurlijk in Amerika is dit, hè? Chicago. Ja. Is 77.000 à 85.000 euro veel geld? Want ik heb altijd het idee dat alles ontzettend duur is in Amerika. En daar liggen de salarissen ontzettend hoog. Dus dit is een gemiddeld salaris, denk ik dan, toch?
21: Ik denk het wel, ja. Ja, het is natuurlijk, je hebt natuurlijk ook niet de verantwoordelijkheden die je hebt als je passagiers vliegt.
0: Nee, maar je moet wel een brevet hebben. Want
21: maar je kunt natuurlijk
0: niet.
21: Gewoon als bijbaantje gewoon radio blijven maken.
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
21: Ja, toch?
0: Kan ik overwegen. Vlieg ik eerst heen en weer naar Chicago en dan ga ik daar op de grond rijden en dan kom ik weer terug op het programma.
21: Kom ik weer terug.
0: Heel goed idee, joh. Okay.
21: Goed. Nou, meer nieuws vind je natuurlijk in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Jolanda. Dan gaan we even naar Jan. Jan, goedemiddag.
2: Nick, goedemiddag.
0: Hallo, het is prachtig weer in onze provincie, hè?
2: Ja, vandaag was het stralend, de zon scheen volop. En de temperaturen, de maximumtemperatuur in onze provincie liepen uiteen van rond 23 graden in Den Helder en op Texel tot plaatselijk 25 graden in de Haarlemmermeer en het Gooi. Die 27 die je net noemde, die was alleen in het zuiden van het land. Die krijgen we morgen, of althans, dan wordt het nog ietsje warmer. Volop zon dus, en vanavond ook volop zon. En morgen opnieuw veel zonneschijn, maar later op de ochtend en in de middag trekt een zwakke storing over het noorden van het land. En dan is er tijdelijk wat meer bewolking, kleine kans in het noorden van de provincie op een buitje. Maar voor de rest zon, droog weer en warm met temperaturen tot 26 à 27 graden. In de kustgebieden in de middag wel wat afkoeling door een west- tot zuidwestenwind. Zondag een fractie minder warm aan zee en in de Noordkop. Elders toch alweer een graad of 25, 26. Veel zon en droog weer. Maandag ook, tweede Pinksterdag volop zon en waarschijnlijk nog ietsje warmer.
0: Houden we dit ook een tijdje vast dan, dat warme weer nu, Jan?
2: In grote lijnen wel. Er zit midden volgende week wel even een tijdelijke dip in. Dan gaan we terug naar zo'n graad of 18, 19. Oh, maar dat is maar heel even.
0: Maar dat is ook prima, toch?
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Jan, mag ik jou bedanken. Fijn weekend, hè?
2: Hetzelfde.
0: Dan de verkeersinformatie van de AWB. Er staan momenteel 19 vertragingen bij ons in de provincie. Maar ze zijn allemaal vrij kort. Je krijgt de langste vanaf 20 minuten. Dat zijn de twee. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 26 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopert Vels en Kooimeer. 19 minuten.

0: AC and the Sunshine Band bij NH met Come to My Island.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Ja, we hebben het over barbecuen. Dat er zo ontzettend veel rollen zijn tijdens een barbecue. Aangeschoven ondertussen is William van der Log, die zo meteen hoort na 6 uur met eindelijk weekend.
3: Hallo.
0: Ik weet het niet, maar ik vind jou ook echt een barbecue type.
3: Nou, mijn zoon vooral. Die heeft zo'n green egg, of noem je zo'n ding?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is zo'n egg.
3: Dat heeft hij gekocht vorig jaar.
0: Oh ja. Maar dat is eigenlijk wel meer een barbecue dat je als middag zeg maar er iets moet opleggen.
3: Ja, marineren. Ja. Een dag van tevoren al. Kijken allemaal van die tutorials. Op YouTube.
0: Wel een dagtaak heb je daar ook aan.
3: Ja, hij is er druk mee, maar wel leuk.
0: Is het bij jullie ook dat jullie dan een soort taakverdeling hebben in barbecue-rollen? Want zo staat er vaak maar één iemand achter die barbecue. De rest zit te praten. Oh, ja, okay.
3: Vroeger was ik het, maar hij is 25, dus dat gaat prima.
0: Maarten, wat kwam er allemaal binnen?
4: Nou ja, Loes, die zegt, mijn schoonzonen die gaan lekker barbecuen en ik maak dan de salades.
0: Oh ja, dan rolverdeling
4: goed gegaan. De klassieke rolverdeling. Ja, Jos dan, mijn voornaamste rol is het lekker opeten van de lekkere dingen.
0: Doe ik ook heel goed ermee. Ja hoor.
4: Niels dan, die zegt, ja, ik ben die man die bij een barbecue aan het bakken en braden is, terwijl de rest van het jaar mijn vriendin zorgt voor het eten.
0: Oh ja.
4: Ja. Harriette dan. Mannen worden tijdens de barbecue weer echte holbewoners die ineens heel veel culinair verstand schijnen te hebben.
0: Ja, en lekker ook alles met de hand zo lekker af. Hè.
4: Lekker terug naar de basis. Nou ja, Nina dan, die maakt salades. En Belinda, die doet net alsof ze druk is, maar eigenlijk voert ze, in haar eigen woorden, geen moer uit.
0: Ja. Oké, nou dankjewel voor de leuke reacties die binnen zijn gekomen via 088 850 51 52. En veel plezier met barbecue dit weekend, hè.

0: Dit is Quinn bij NH met de Kind of Magic. Ja, het is ondertussen bijna 6 uur. Dat betekent dat het tijd is voor eindelijk weekend.
1: Goedemiddag.
0: William, hallo. Goedemiddag. Wat zit er zo meteen in de foute 3?
1: Goeie vraag. Even kijken hoor. Oh ja, hier heb ik het. Holiday, Madonna. Lekker zomers.
0: Oh, lekker. Ja, passen bij je vandaag.
1: Singerback, Molokko. Oh, en de Heat is on. Glenn Frey.
0: Nee. Oh, lekker. De Heat is on.
1: Dat.
0: Oké. Okay. Stemmen 088, 850, 51, 52. Dan ga ik naar vandaag naar Maarten even toe. Want die mag vandaag het laatste woord hebben. Maarten, het is steeds is yours.
2: Luister morgen tussen 12 en 5 naar de radio.
0: Nee, dit gaan we niet doen. Nee, dit gaan we niet doen.
1: Oh, wat een ordinaire plug zeg.
2: Ja, oké, doei.
0: Dit kan niet.
1: Nou, mag ik dan ook verzonnen
0: nou,
1: reclame maken?
0: Maar. Zeg het, wat wil je? Groeten. Morgen tussen 12 en 5.
2: Ja, gewoon luisteren.
0: Oké, okay. Eigenlijk gewoon altijd erna. Dag hoor.

0: de top 50.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
1: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
2: Oh, dit vind ik zo lekker Pride.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5 hier op de radio.
3: Heerlijk.
1: KNH.
3: Wat een feest.
1: Dit is een uittip.
5: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
11: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Ik ben Anja
14: en ik woon in Amstelveen.
15: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
16: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is bijna 6 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Jolanda Baaiens. Goedenavond.
19: Goedenavond, William. De gemeente Weidemeren mag de spoedopvang voor asielzoekers in Loosdrecht handhaven. Volgens de rechter weegt het maatschappelijk belang zwaarder dan die van de omwonenden. Een 7-jarige jongen uit Hilversum is ernstig gewond geraakt toen hij door een hond werd aangevallen. Hij ligt met bijtwonden in zijn gezicht in het ziekenhuis. Een 26-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot 6 maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, omdat hij zijn vader eind vorig jaar aanviel met een mes. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag openblijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van de NH Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 16 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 14 minuten. En dan de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem zelf. 10 minuten vertraging.
4: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
21: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
23: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Trulies met Genke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
28: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Eindelijk weekend
30: met William van der Locht.

0: Nou, zet dit maar op repeat.
1: Eindelijk weekend.
0: Door de Repeat It van de Amstelveense Martin Garrix, samen met misschien wel de bekendste zanger ter wereld, Ed Sheeran. Zo jongens, dit weekend hè, tappen we even uit een heel ander vaatje dan vorig weekend. Toen leek het wel herfst en nu is het zomer met het laatste lange weekend voorlopig. Dus dan gaan we gezellig vieren, gewoon samen. Ga je nog leuke dingen doen? Laat het me even weten.
1: De foute drie.
0: Ja, dan ga ik ondertussen even kijken of ik je weekend nog beter kan laten starten. Want je weet denk ik vast wel wat de bedoeling is. Maar voor de zekerheid leg ik het toch nog een keertje aan je uit. Jij bent even chef over de liedjes. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek horen. Die plaat die jij het leukste vindt, die geef je even aan me door. App of bellen, het mag allemaal, maar brein niet zoveel uit. De plaat met de meeste stemmen, die draai ik zo rond 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in? Stem maar.

Ja, de jacht is geopend. Ik vind ze allemaal wel leuk. En het liefst zou ik ze ook alle drie willen draaien. Maar dat lukt niet, dus jij mag het bepalen. Je kan vanavond kiezen uit drie heerlijke zomerzilletjes. Holiday Madonna, Sing It Back van Molokko. En The Heat Is On van Glenn Frey. Dat is een van die Eagles-gasten. Welk liedje vind je leuk om helemaal te horen? Je kan me appen of bellen. 088-850-5152. Draai ik ondertussen deze lekkerste zomerse klassieker. Het is Splitsing. Long

Ja, dat is wel grappig. Ze schreven dit liedje in minder dan een uur tijd en verkochten alleen al in Amerika meer dan 10 miljoen exemplaren. Robin Thicke en Pharrell hoorde je Blurred Lines. Ja, eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Ja, het is behoorlijk druk. Ik kom mijn handen tekort. Ik zit in mijn uppie in de studio. Maar het is aan poten geblazen vanavond. Maar dat vind ik hartstikke leuk. Esther bijvoorbeeld, die appt: ik heb net onze vakantie naar Kreta geboekt. Zin in, dus doe maar Holiday van Madonna. En die plaat krijgt ook stemmen van Chris, Denise, Sven en Samantha. De barbecue, die rookt als een malle. Dat appt Walter. En die stemt op The Heat Is On, ja, heel toepasselijk natuurlijk, van Glenn Frey. En die plaat krijgt ook stemmen van Henny, Vincent, Carola, Tineke, Arno en Jolanda. Nou, ik heb wel zin in een dansje, dat appt Mirjam. Ja, ook met die warmte, en die kiest voor Molokko en Sing It Back. Net als Peter uit Zandam, Gerrit, Maya, Alexandra, Mieke, Tjeerd, Martijn en Joost. Geef even door wat ik helemaal voor je kan draaien vlak voor 7 uur. Bel of app met de na 088 850 51 52.

0: Heerlijk, het is Begging van Metken aan het begin van je weekend hier bijna. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over roken op het strand.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: kippensoep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
8: Ik heb zo weer uit Dijverweg.
9: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond binnen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is precies 6:35. In Amsterdam is het een graad of 23. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baijens. Goedenavond.
12: Goedenavond. De gemeente Weidemeren mag de spoedopvang voor asielzoekers in Loosdrecht handhaven. Volgens de rechter weegt het maatschappelijke belang zwaarder dan die van de omwonenden. Die omwonenden probeerden de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Een 7-jarige jongen uit Hilversum is ernstig gewond geraakt toen hij door een hond werd aangevallen. Afgelopen dinsdag speelde het kind buiten op straat in de buurt van basisschool Kindercampus. Een hond die uit een tuin was ontsnapt viel de jongen aan. Het jochie ligt met bijtwonden in zijn gezicht in het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat is niet helemaal duidelijk. Omdat er meerdere leerlingen de aanval hebben zien gebeuren, had de school een crisisopvang ingericht. Tijdens de stranddagen zoals vandaag mogen bezoekers op het strand bij Wijk aan Zee geen sigaretje meer opsteken. Bij de strandopgangen staan borden waarop ze gevraagd wordt niet te roken op het strand.
13: Het is me niet opgevallen.
14: Ik heb het nog niet gezien, nee.
15: Maar ja, het strand is zo groot. En ja, ik vind het een beetje bekrompen.
13: Prima. Hoe minder er gerookt wordt, hoe beter.
15: Maar ik vind het wel gezellig om bij een biertje een sigaretje te roken. In het openbaar moet het gewoon kunnen, vind ik, hoor.
13: Ik zou het niet lekker vinden als er iemand naast me zat die rookte.
14: Als ze de peuken niet achterlaten, dan vind ik het prima. Heb ik er geen last van.
12: Er worden nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die toch een sigaretje opsteken. Het voornemen is om dat volgend jaar wel te gaan doen in aangewezen rookvrije zones op het strand. Eigenaren van caravans op vakantiepark Zandervoorde in Zandvoort kunnen daar niet van hun Pinksterweekend genieten. De toegangshekken van de camping zijn op slot. En dat heeft alles te maken met een juridisch conflict tussen de gasten en de eigenaar. Eigenaar Kennemer Park wil 100 staakcaravans slopen en 250 luxe chalets bouwen. En de vaste gasten die vechten daar al 5 jaar tegen. Een groep recreanten wil via de rechter proberen de camping zo snel mogelijk open te krijgen. En dat zou dan de zoveelste gang naar de rechter zijn in deze zaak. Ja, we blijven nog even bij het kamperen. Niet met de afwas naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw of met de wc-rol onder de arm naar de wc. Campings worden steeds luxer. Door de opkomst van glampings en makkelijk uitvouwbare wagens groeit de kampeerliefde in ons land.
16: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
12: Ja, kamperen is vooral herontdekt in coronatijd. Maar volgens het FD zijn er veel mensen daarna dus wel blijven hangen in kamperen. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
11: Ah, dankjewel. Goed weekend, Jolanda. Het weer nu met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
17: Vanavond is het zonnig. De nacht naar zaterdag verloopt helder. Verder vanavond eerst nog temperaturen boven 20 graden. In de nacht daalt de temperatuur naar 12 graden. En er waait dan een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Zaterdag eerst veel zon, later op de ochtend en in de middag tijdelijk wat meer bewolking en een hele kleine kans op een buitje, vooral in het noorden van de provincie. De temperatuur loopt op naar 26 tot 27 graden, maar 's middags langs de kust wat afkoeling door een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.
11: Dankjewel Jan. De NA-verkeersinformatie van de ANWB heb ik voor je. Ik heb er nog één A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 minuten vertraging.

0: the world. Leef het leven, viva la vida. Het is Coldplay.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, pak nog even de WhatsApp erbij hoor. Want vorige week viel letterlijk in het water. Dus dit weekend zijn we met de Sleurhut onderweg. Dat is gewoon een volkswoord voor je caravan. Dat appt Monique. En die stemt op Madonna met Holiday. En die plaat krijgt ook stemmen van Maaike, Jaco, Linnie, Jan Willem en Jessica. Dan heeft Molokko stemmen weten binnen te harken van Wim, René, Kibbeli, Nelly. En Sandra. En die fijne plaat van Glenn Frey, die blijft een beetje achter. Maar die krijgt toch ook stemmen van Bart, Erna, Vincent, Robert, Melanie, Ramon en Thijs. 3 hartstikke leuke foute liedjes. En ik kan echt niet kiezen, dus jij mag bepalen. Bel of app 088 850 51 52. Weet je wat? Ik laat ze gewoon nog een keertje aan je horen.

B of C. Ik ben benieuwd. Je mag me appen of bellen. 088-850-5152. Over twee liedjes hoor je de uitslag. Ondertussen draai ik Sienna Spyro voor je.

0: dat is toch een beetje een kwestie van prioriteiten stellen. Your Kiss is on my list. Je hoorde Daryl Hall en John Oates.
1: De foute drie. De foute drie.
0: Ja, nu wordt het toch een beetje spannend. Welk liedje heeft er gewonnen? Het is echt de hoogste tijd voor de uitslag van de foute drie van deze vrijdagavond. De allerlaatste stemmen heb ik zojuist geteld. Wat een hoop leuke reacties heb ik weer gekregen. Dank je wel daarvoor. Glenn Frey, kan ik er vast verklappen. Die is het net niet geworden. Dus gingen de meeste stemmen naar twee dames. Madonna en Moloko. De twee M's, zeg maar. Maar welke van die M's ga ik voor je draaien?
1: En deze heeft gewonnen.

uit Zandam. Die liedje toch ook een keer gewonnen. Dat is toch ook wel leuk. Weet je wat ook zo'n goed liedje is van Molokko? Dat is The Time Is Now. Die draaien we in de avonduren nog wel eens. Joris, sing it back. Gewonnen natuurlijk door het mooie weer. Hey, ik ga je een heel goed weekend wensen. Een lang weekend natuurlijk. Ik spreek je aanstaande zondag

0: Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
11: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
12: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
13: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7 uur.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marlene Roy.
17: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
16: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettiol behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Adelsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
14: De NH Muziek Mix.

0: top 50. Morgen tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
0: Top 50.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen. Do you believe
0: in life after love? Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
1: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo lekker, Pride.
0: Morgen tijdens Alkmaar Pride.
3: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5 hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: KNN.

0: ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel
4: Het is 8 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
6: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
5: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
7: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
5: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergetenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
2: Bij N.H.

window closed, the light is on.

0: uit Medemblik.
1: Ik ben Saskia uit Zaandam.
2: Ik ben Gerard uit Hoorn.
3: Ik ben Wim uit Haarlem.
4: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
5: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
8: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
9: De Israëlische minister.
8: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
7: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB+
0: en online.
1: Dit is de Muziekmix. I

0: Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
8: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
7: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
9: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
7: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Tekst en uitleg.
1: Op een mooie Pinksterdag.
2: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij N.H.

0: Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: top 50.
1: Morgen tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen.
1: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
2: Oh, dit vind ik zo lekker, Pride.
1: Morgen, tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5, hier op de radio.
3: Heerlijk.
1: Bij NL.

0: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iep en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 12 uur.
5: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 1 uur.
3: Stef Banstra met het NWS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: the courage.
1: Thank you.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. NH.
3: Hij hoort bij mij.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Sure, muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Nick Velderman. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw.